0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: gevoel van hier.
1: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
0: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
3: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: je. Altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: words in heavy doses.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kijk gezellig.
3: Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Elke dag, de hele dag, de

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Een kei goeiemorgen. Een paar minuutjes over 6. Leuk dat je er al bij bent op deze vroege dinsdagochtend. Met een opnieuw een mooie zomerse dag in het verschiet. Daarover gesproken in het verschiet. De muziek van Sol Milieu zometeen op je radio. Multicolor. Maar beginnen met Genesis Invisible Touch. Kei goeiemorgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: kei goeiemorgen. John van Groenhoven.

0: Zo heet het liedje van Salmier.
1: Goedemorgen.
0: En daarmee een keer van harte welkom op deze dinsdag, de 21ste van juli. Vanochtend zijn er zonnige perioden. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog bij een matige noordenwind. Het wordt 22 tot 24 graden vandaag.
2: Nou, lekker zeg.
0: Ja.
2: Heb jij langer geslapen dan, gisteren? Want gisteren hadden we natuurlijk de finale gekeken.
0: Ja, ik heb de dubbele aantal zeg maar, ten opzichte van de nacht van gisteren. Dus ofwel is dat dan 100% meer?
2: Oh, dan
0: of is dat
2: 250% meer?
0: Of 50% meer?
2: Nee, het is meer.
0: Ja, het is meer.
2: Het dubbele.
0: Het is meer. Ja, precies.
2: Ja, lekker.
0: Ja.
2: Jij? Ja, ook wel lekker.
0: Ja, ja. Zo. Ja.
2: Ik was gisteren de hele dag. Mijn internet deed het niet.
0: Nee, oh, dat is vervelend.
2: Ja, en die was in de nacht van zondag op maandag was die uitgevallen.
0: Ja.
2: Maar ja, maandagochtend vroeg moet ik hierheen. Dus ik kon pas iets doen toen ik terugkwam. En toen kwam er een monteur. En die heeft het gemaakt en dat was rond een uur of 1:30, 2 of zo. En daarna moet je alles opnieuw installeren. Want ik heb een nieuw wifi-account, zeg maar. Alles is nieuw.
0: Alles is nieuw.
2: En dan kom je er pas achter hoeveel er tegenwoordig op het internet zit. Natuurlijk heb je je wifi en je wifi-versterkers eventueel, weet je wel.
0: Ja.
2: Maar ook je oven en je licht en je tv.
0: Heb jij een oven op internet?
2: Ja, die houdt weet ik veel waarbij. Oh. Ik heb geen idee.
0: Ik heb gewoon een microwave. Dat is,
2: moest ik opnieuw instellen. Ik weet ook niet waarom. Maar je wekker.
0: Ja.
2: Hoeveel dingen er met stroom en internet zeg maar in je huis stiekem zitten.
0: Ja, maar het werkt, want je bent op tijd. Dus,
2: nee, zeker. Hij heeft het gewoon weer gedaan. Ja. En ook op tijd om te vertellen wat vandaag allemaal brengt. Er zijn geen treinen richting Rotterdam door werkzaamheden. De voorrondes van de Champions League beginnen, maar de Nederlandse ploegen stromen later pas in. En ik had opgeschreven, huldiging van het Spaanse team in Madrid, want dat was eigenlijk eerst vandaag.
0: Ja.
2: Maar ze hebben gisteren al gedaan, dus dat is al gebeurd.
0: Je weet het bij Trump ook niet, ja. Hij kan zeggen, ja, we hebben toch nog even met Gianni gebeld.
2: Nou ja, het was serieus eerst eigenlijk daar.
0: We trekken het in. Dus
2: maar daar hebben die Spanjaarden dan overgeslagen, die zijn gewoon meteen teruggevlogen.
0: Ja, je moet het maar gedaan hebben, want voor je weet, er kan van alles nog veranderen.
2: Ja, en nu lekker op vakantie.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Hey, nog één dingetje, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar ons luisteren, Omroep Brabant, die heel vroeg zijn opgestaan, misschien wel vanochtend, om te gaan lopen. De Vierdaagse.
2: Oh, ja. Ja, nou, dus, ja, maar als je de 50 kilometer doet, ben je al 2 uur en een kwartier onderweg.
0: Ja, zeker. Nou, van harte welkom bij dit programma. Maar vooral heel veel succes met lopen vandaag en de komende dagen.
2: Ja, en als je iets kan gebruiken, een bepaald liedje op een bepaald moment, omdat je er even doorheen zit, of een belletje van ons, laat het even weten.
0: Ja.
2: Want we hebben een heel clubje van mensen die we volgen en die gaan we straks zeker bellen. Maar daar kunnen nog altijd mensen bij.
0: Zeker. Dus de app, nou, ik noem het maar meteen eventjes, 06-573-28203. Vandaag zijn er nog jarigen. Acteur John Lovitz, 69. Co-Adriaanse wordt vandaag 79 jaar. En deze man.

0: Met de naam Cat Stevens wordt vandaag 78 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Nick, nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanmorgen in alle vroegte van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen. Iets later in de ochtend starten ook de lopers voor de andere afstanden. In Geffen heeft gisteravond een grote bosbrand gewoed. Er waren 2 brandhaarden op een paar honderd meter van elkaar. Vanwege de droogte en de stevige wind schaalde de brand weer meteen op. Rond 8 uur was de brand onder controle. Ruim 2 uur later was de brand helemaal geblust. En als jij dacht dat je wel eens wat geks hebt gezien in jouw hotelkamer of Airbnb, nou, een Vlaams koppel kan je verhaal zeker toppen sinds gisteren. Ze waren op doorreis door Frankrijk en de laatste nacht was in Troyes. Daar boekten ze een kamer van €120 voor 1 nacht. Maar ja, toen ze aankwamen zagen ze allerlei lint en zwaaiende sirenes. Wat bleek nou? Er was de nacht ervoor een moord gepleegd in het criminele circuit. En die kamer waar zij in wilden werd nooit geannuleerd. Dus ja, zij stonden daar ineens. Ja, dat zul je toch maar meemaken.
0: Ja, de Ugoïste kamer is toch vrij. Dus oh, we kunnen toch terecht, schat.
2: Nou.
0: Ja, hij komt vrij ineens. Ja. Nou, je zou wel raar te kijken staan, zeg. Nou.
2: Ja. Ja. En wat ga, ja, ik bedoel, er zijn vast hotelkamers nog ergens, maar...
1: Vast wel,
2: maar
1: sta je daar met je koffers in.
2: Ja,
0: ja, dat is wel, het is heel vreemd.
2: Wij moeten op nummer 12 zijn. Nou, dat denk ik niet.
0: Moet u zeker, ja, moet er echt zijn. Maar kunt u even vertellen wat u de avond ervoor heeft gedaan?
2: Ja.
0: Ja, je bent gelijk verdachte.
2: Ja. Ja. Nou, ze waren wel gelukkig volgens mij in een andere stad op dat moment.
0: Oké. Okay.
2: Dus ze zijn vrijgepleit. Maar dit is wel echt...
0: Ja, goed verhaal.
2: Ja, echt goed verhaal.
0: En dan moet de vakantie nog beginnen.
2: Voor op verjaardag. Ja, lekker. De rest van je leven mee vooruit.
0: Prachtig verhaal. We'll be right back.

0: Dancing Queen. In een kei goeiemorgen, daarvoor nog Right Set Fred. En Don't Look, I Just Kiss.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, we hebben straks één van de twee liedjes die we gaan draaien. Dat wordt koffie of dat wordt thee. Eén liedje staat voor koffie, de andere dus voor thee. En het leuke is, jij mag kiezen welke van de twee we gaan draaien. En de keuze van vandaag is uit deze twee.
1: Wil jij koffie?
2: Le disjockey Sash est de retour.
0: Coffee met Sash, encore une fois.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Nou, is ook een lekker smaakje.
3: You've broken my heart and now you.
0: Love of my life, Queen, bij de thee. Jij gaat het zeggen, of jij mag het zeggen, naar de app. Appen 06573-28203 en app dan koffie of thee. Als je voor Sash gaat, dan ga je voor koffie. Ga je voor thee met Queen, dan app je uiteraard thee. Jason Mraz maakt zijn opwachting zometeen met Make It Mine. En op deze dinsdagochtend hoor je nu Snow Patrol samen met Kylie Minogue. Dit is These Alarms.

0: Jason Mraz and Make It Mine.
1: Wil jij koffie? Ja, monsieur. Le disjockey Sash is de retour.
0: Ga je maar koffie met Sash? Dan is dit nog je moment om even te appen. Maar er staat iets tegenover, iets moois.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Van Queen.
3: You've broken my heart. And now you.
0: Ja, nog eventjes om jouw stem door te geven via de app 06573-2203. Ga je voor koffie met Sacha encore een voile of thee? The love of my life, Queen.

0: Een 8 nu, hè?
1: Ja. Nog een 2 en een 0 en een 3.
0: Wij gaan de stemmen tellen.
2: Omroep Brabant.
0: Na een heldere nacht krijgen we een frisse start van de ochtend met 12 tot 13 graden momenteel op de thermometer. Maar het wordt een zonnige dag met wat stapelwolkjes. En opnieuw blijft het droog met 22 tot 24 graden vanmiddag op de thermometer. Het is 6:30, tijd voor het nieuws. Niek de Vries.
3: Tegen een man van 73 uit Waalwijk is 40 uur taakstraf geëist omdat hij de burgemeester van Papendrecht online heeft bedreigd. Dat deed de man op Facebook nadat hij een artikel had gelezen waarin de burgemeester zei dat haar gemeente achterliep bij de opvangen van asielzoekers. De man noemde haar onder meer een vieze dictator en zei dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De man heeft er spijt van, hij heeft persoonlijke excuses aangeboden. Een man van 19 is begin deze maand mishandeld in het centrum van Uden. Volgens de politie is hij flink gewond geraakt aan zijn hoofd en was de man door de klap zelfs even buiten Westen. Ze hebben nog geen idee wie de dader is. Daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Tienduizenden mensen hebben gisteren in Tilburg Roze Maandag gevierd. Er was een Pride Walk, er reed een speciale trein, er waren ook optredens. Er kwamen ook mensen van buiten Nederland op af. Volgens bezoekers is een dag als Roze Maandag nog steeds nodig.
4: Want je ziet steeds meer polarisatie in de maatschappij. En dit blijft echt heel belangrijk.
5: Iedereen moet doen wat hij zelf zin in heeft. Hoe hij zich ook voelt. Daar moet iedereen vrij in zijn. En dan is het jammer dat deze dagen nodig zijn.
3: Op onze site en app zie je nog een boel foto's van gisteren. Om 4:00 vanmorgen zijn de eerste lopers begonnen aan de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 47.000 deelnemers doen dit jaar mee. Deze man die loopt helemaal vooraan.
6: Maar u bent een beetje aan het snel wandelen.
7: Nou ja, nee. Dit is... mag niet, hè?
6: Oh, mag dat niet?
7: Mag officieel niet.
6: Okay.
7: Nee. Het is een wandelprestatietocht.
6: Ja, ja, nee, precies. Hoeveel kilometer zitten we nu ongeveer eigenlijk?
7: 12 kilometer.
3: Ja, de snelste lopers die hadden er om iets over 5:30 al 12 kilometer op zitten. Die lopen zo'n 8 kilometer.
8: Ja, ik wou zeggen,
0: ja, dan loop je best hard.
8: Tempo, ja.
0: Ja. Dan loop je
8: maar dat mag
0: door.
8: Dus niet meer.
3: Nee, ja, als echt effectief snel wandelen, dat mag dus niet. Maar ja, deze mensen die lopen dus gewoon snel. Zal ik maar zeggen, snel wandelen is echt zo'n techniek. Dan kun je volgens mij nog sneller dan 8 kilometer
8: lopen. Nee, oké, dat zal. Maar ik vind 8 kilometer al...
0: Hij is best een hoog tempo, hoor.
8: Ja,
0: dan moet je denk ik wel even toch voor trainen, wil je dat
3: volhouden. Ja, dat lijkt mij wel, ja.

0: Dus om 9 uur 's ochtends ben je binnen.
1: Ja, dan ben je dus echt snel weer binnen.
2: Ja. Nou, dan kan je gewoon gaan naar je werk.
0: Ja, precies. Hoef je ook geen vrij te vragen.
2: Nee, kijk, Hubert Mol zou dat wel kunnen. Ja. Want die moet om 10 uur zijn. Die kan me nog bellen. Jon, start het plaatje vast in. Dus ja, nou, succes allemaal als je daar aan loopt.
1: Ja, en dan Jumbo is niet blij met bewakingsbeelden die online en op social media rondgaan van een vakkenvuller die in een van de supermarkten werkt. Precies op het moment dat die jongen de laatste fles wijn in het rek legt, valt alles om en vallen tientallen flessen kapot op de grond. Supermarktketen die kan er alleen niet om lachen. Nou, die kapotte flessen maakt ze dan niks uit. Maar de Jumbo noemt het bij het AD ongekend dat bewakingsbeelden van het bedrijf op deze manier worden gelekt. Ze doen daarom nu ook binnen het bedrijf onderzoek naar hoe dat kan gebeuren. Dat die beelden dus
2: het is inderdaad wel belangrijk om even te weten. Maar ik zou me toch ook zorgen maken om die flessen wijn. Wat is zo'n zonde van de wijn? Maar heel serieus, hè? Ja, ik ben natuurlijk niet de allergrootste. Maar hoe vaak heb jij niet dat je bij een supermarkt denkt, waarom staat dit zo hoog?
0: Ja, omdat ze niet meer ruimte hebben om het laag te zetten, denk ik. Ik heb geen idee.
1: Nee, maar ze moeten stapelen, inderdaad.
2: Ja, ze moeten echt. Want af en toe, moet ik ooit zo'n potje. Ik heb van die jalapeno's, dat is in mijn supermarkt het geval.
1: Die moet je even van heel ver pakken.
2: Ja, die moet ik van heel ver pakken. En dan moet ik zeg maar op iets gaan staan wat er niet voor gemaakt is, denk ik.
0: Want het staat ook niet vooraan.
2: Nee, en dan moet ik met mijn arm zo. En dan
0: is het slecht gespiegeld.
2: En dan, dat is heel slecht gespiegeld. Ja. En dan denk ik, dan pak ik en dan stiekem hoop ik eigenlijk dat alles dan op de grond flikkert. Dan denk ik, daar kan ik er iets van zeggen. Ja, daar kan ik toch niks aan doen?
0: Nee. Ja, dan hoop ik dat alles flikkert.
1: Ja. Je kunt ook gewoon van tevoren zeggen tegen iemand van, zou je even voor mij dat potje kunnen pakken?
2: Heb jij ooit iemand, een medewerker in de supermarkt, bij jou in de buurt gezien, als je überhaupt iemand kunt vinden die dan dat doet?
0: Oh, bij mij staan er echt wel mensen, hoor.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: Oh.
0: Is misschien verschil tussen Eindhoven en Den Bosch dan?
2: Ja, dat zou wel kunnen. Ja.
0: Den Bosch wil ook altijd zelf carnaval vieren.
2: Misschien, dat is waar.
0: Misschien
2: bij
0: de supermarkt gewoon even bijvult.
2: Ja, er zit wel iets in, ja. Dat komt vandaan.

0: Chong. Een hit uit de jaren 80, Dance Hall Days. 11 minuten over 6:30, dinsdagochtend, 21 van juli.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Die vraag heb ik jou gesteld. En een van de appers is Ans. Ans, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat brengt jou zo vroeg op dit tijdstip?
2: Oh, ik ben een krantverzorger samen met mijn man.
0: Jij bent, je viel even weg. Wat voor verzorger?
2: Een krantenbezorger.
0: Ah, de krantenbezorger. Ja, nou, dan moet je vroeg op, hè?
2: Ja, dan mag je rond tussen 5:30 en 6 mag je dan wegrijden.
0: Ja, maar jullie zien dan 's ochtends altijd als eerste het belangrijkste nieuws van de nacht ervoor.
2: Absoluut.
0: Was vandaag het belangrijkste wat je meteen opviel?
2: Nou, eigenlijk alleen maar, heb ik onthouden, het stukje van de Spanjaarden dus feest gevierd hebben. Hè?
0: Ja, die hebben flink feest gevierd. Ja, voor je het weet wordt de cup weer afgenomen. Je weet het bij Trump nooit natuurlijk. Dus,
2: Trump is een idioot.
0: Nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. ik denk niet dat hij luistert.
2: Nou, dat hoop ik niet. En anders heb je het verdiend om het te horen.
0: Nou, kijk. Nou, dan hoop ik eigenlijk al dat hij luistert. Ja. Zeg, Hans, we gaan voor koffie of thee. Jij mag het zeggen. Welke van de twee... we hebben de stemmen geteld, maar jij gaf de doorslag.
2: Ja, ik wilde heel graag thee.
0: Jij wilde heel graag thee. Dat komt er wel uit alsof dat je dat een heel bijzonder liedje vindt. Wat heb je met Queen?
2: Nou, met Queen, dat was bij ons thuis, werd er ons moeder gek van. Hè? Ik ben zelf in 55 geboren.
0: Ja.
2: Dus in de begintijd van Queen, de schalde bij ons uit de pick-up en de radio, hè?
0: Ja. Op jouw kamertje.
2: Ja, en ook bij ons moeder, hè? Ik bedoel, dat was gewoon in de huiskamer.
0: Ja.
2: Want vroeger resideerden we niet zo vlug op onze eigen kamer, hè? Daar was er niet bij.
0: Nee, dat was inderdaad een stuk een hele andere tijd. Ja, dus die moest verplicht luisteren naar jouw voorkeur voor Queen. En dan begrijpt eruit dat jouw moeder daar niet zo'n groot fan van was.
2: Nou, achteraf heb ik wel eens medelijden met haar, ja.
0: Oh, oké. Nou, dit zijn toch wel...
2: Ik ben ook ouder, hè?
0: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Het is herkenbaar. Goed, we gaan Queen draaien. Moet je nog krantjes rondbrengen of ben je klaar?
2: Ja hoor, ik ben nog wel nuchter bezig.
0: Oké, nou, dan luister lekker verder en dan geniet van Queen en een hele mooie dag, Hans. Dankjewel, hè.
2: Heel fijn, dankjewel.

samen met Jetty Roll en Bloodline. Kijk, goedemorgen. Daarvoor nog de uitkomst van koffie of thee. En dat werd vandaag, denk voor heel veel mensen, getuigen de stemmen. Met liefde, Queen, Love of My Life. We hadden Hans even aan de lijn die de krantjes aan het rondbrengen is. Wat jullie hoort, luister naar de naam Caro Emerald. Dit is Back It Up.

0: Ze heeft een tijd lang muziek gemaakt onder de artiestennaam The Jordan. Na deze periode die succesvol was, Carol Emerald. Maar de Jordan, dat was niet zo'n succes. Back it up. Ja, letterlijk back it up, want ze is terug bij Caro, heet ze tegenwoordig. We gaan richting zevenen. Zometeen na het nieuws. Waar ga je het onder andere over hebben, Nick?
1: Ja, weer een nieuwe online trend voor op het internet.
0: Oh, dat kan vast iets heel stoms zijn. Dat moet haast iets heel stoms
2: zijn. Ja, de laatste paar keren dat we het over trends hebben gehad, ging er iets kapot. Ja. Dus een Schots muurtje omdat mensen erop gingen staan. Okay. Ik hou het breed. Iets doms eten waar je eigenlijk niet moet eten. En dat blijkt heel slecht voor je te zijn.
0: Oké, ik zit meer in de vakantiesfeer. Dus ik denk iets doms op vakantie. Dat je zeg maar een soort heel stom vakantiesfeer
2: maakt. Oh ja, dat je een soort foto van jezelf moet maken op een plek of iets.
0: Of misschien op een verboden plek of zo. Het moet een beetje schuren, denk ik wel.
2: Ja.
0: Anders wordt het geen trend.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar je hebt ook de washpot challenge gehad. En je zo'n wasmiddelding in je mond moest doen. En dat is dan
0: een hele rare trend. Nou, denk jij te weten waar het over gaat? Stuur ons even een appje. Dan zien we of het goed is. Straks hoor je het.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
2: in Mil, Reuzel en Riethoven.
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV Fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/fandag.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
4: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
8: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
7: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Nou, het goede nieuws is in ieder geval dat er geen verkeersinformatie wordt gemeld. Dat betekent dat het allemaal lekker doorrijdt op onze Brabantse wegen. Dat is mooi. Zometeen het antwoord op de vraag. Weer een nieuwe online trend voor op het internet. Wat denk jij dat het is? Zometeen het antwoord.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
10: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu...
12: Kei, goedemorgen.
13: John van Groenhoven.
14: Je ziet hem wel zijn best doen.

0: Robbie Williams en Trippin. De Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. Het is dinsdag.
1: De Kei Goeiemorgen.
0: 21 juli. Deze ochtend komen er zonnige perioden. Als ik hier naar buiten kijk, dan hangt de bewolking op dit moment er nog. Maar het komt allemaal goed. En we gaan er straks allemaal eens even vragen aan weerplaatsen. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden vandaag.
2: Even een blik in de geschiedenis. In 1865 wordt het eerste western-duel uitgevoerd.
0: Oh, western. Dus met die pistolen. Dat je zo...
2: Met zo tien stappen en dan zo omdraaien en dan zo... Ja, zeker. Denk ik. Ik was er niet bij.
0: Nee, ik was er ook niet bij.
2: Kan, dit is wat ik me
0: De meesten hebben het ook niet overleefd. Dus,
2: Nee, ongeveer de helft vaak.
0: Ja.
2: 1899, Staatsbosbeheer wordt opgericht. En in 1919, Fokker, die begint met zijn bedrijf voor... Bijvoorbeeld vliegtuigen.
0: Bijvoorbeeld, ja. Of motoren.
2: Ook.
0: Ja, maar ze hebben er heel veel,
2: zeker
0: gedaan. Vandaag is het dag van het dagdrinken.
2: Ja.
0: Ja, dus dat je overdag een drankje
2: neemt. Overdag lekker alvast aan de haal, ja.
0: Ja, dat kan je doen in combinatie met junkfood. Want het is ook vandaag dag van de junkfood.
2: Ja.
0: Dat is allemaal hartstikke lekker en super ongezond. Maar dat mag duidelijk zijn. En dit is ook dag van de border collie.
2: Nou, als je dan daarna na het drinken en het eten van de junkfood je hond gaat uitlaten... Ja. Dan ben je weer in balans.
0: Ja, precies, je haalt de woorden uit mijn mond. Hartstikke mooi. Nick, het nieuws.
3: De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd... op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens hem zijn de maatregelen een reactie op wat hij omschrijft als oneerlijke handelspraktijken. Trump verwijt Canada op het gebied van auto's, alcohol en zuivel niet eerlijk te handelen. De sluiting van de Merwedebrug zorgt niet alleen voor problemen bij transportbedrijven. Hoogwegrestaurant Napoleon langs de A27 bij Hank houdt zijn hart vast. Veel vrachtwagenchauffeurs die normaal gesproken bij dat restaurant eten, douchen en overnachten moeten nu omrijden. En komen later dus niet meer langs dat restaurant. Dan wat ik voor zevende zei, weer een nieuwe online trend voor op het internet. Ja, Mark, jij had het over iets met eten.
2: Ja.
3: John, jij zei misschien een foto maken
0: iets
3: op
0: een
3: bepaalde plek.
0: Ja, vakantie.
3: Ja, dat is het allebei niet.
0: Oh. Nou, teleurstellend.
3: Ja, helaas. Het gaat om een jongen uit Rusland die viraal gaat... omdat hij een roltrap stillegt met een noodknop... en daarna blokkeert hij de uitgang. Shoppers die moeten zich vervolgens langs hem wringen... terwijl hij met een grijns blijft staan. Ja, er is niks grappigs aan, zou je zeggen... maar het is wel een nieuwe trend die online...
0: Nee, ik heb er één woord voor, dan ben je echt een enorme eikel.
2: Ja. Nee, ja.
0: Ja, sorry hoor.
2: Ik wil ook niet te stoer klinken, maar dat kun je één keer doen. Ja, dan beuk ik je toch volledig aan de kant.
0: Waar is dat leuk aan? Wat is daar de grap van?
3: Ja, maar ja, dat heb ik heel vaak bij
2: van. Ja, dat zijn wij bij 99 van de 100 van dit soort trends.
3: Ja, dat is waarom.
0: Ja. Nou goed, dat is wel een trend bij ons. Hè? Ja, maar dat is meestal niet goed.

0: leuk. Hartstikke leuk.
1: Bijna net zo leuk als Zwarte Cross en Baila de Gasolina.
0: Oh, hij zit wel op dat niveau.
1: Ja.
0: Ja, maar dan even serieus.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, mensen, niet doen. Gewoon, dat is

0: Kate. Onlangs was nog het festival van het levenslied in Den Bosch. Ik zat buiten en ik hoorde dit liedje echt heel vaak voorbij komen. Al dan niet in de originele versie.
1: Want het is zomaar jouw dag.
0: Ja, vandaag wordt de eerste ambulance gepresenteerd die volledig op zonne-energie werkt. Niet alleen het rijden werkt elektrisch, maar ook alle apparaten in de ambulance die gaan op de zonnestroom. En het is een Brabants product, want het is ontwikkeld door studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik heb Jarno van de TU aan de telefoon. Jarno, een kei goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen Mark. Leuk dat je gebeld.
0: Ja, Mark zit aan de overkant. Dit is Mark.
3: Hi. Oh, hallo. Ja, ja. Hey, John is er ook.
0: Ja, en John is er ook. Dus we zijn er allebei. Nogmaals goeiemorgen. Jullie zijn op vele vlakken al bezig geweest met zonne-energie. Maar hoe komt dat het idee om een ambulance te gaan maken?
2: We zijn eigenlijk met het team dit jaar echt gaan kijken naar hoe kunnen we nou onze technologische kennis gebruiken om daarmee een maatschappelijke impact te maken. En zo zijn we eigenlijk samen met verschillende gezondheidsorganisaties uitgekomen bij dit mooie concept.
0: Ja, jullie zijn heel vaak al bezig met zonne-energie. Dus zijn ook al vaak berichten met allerlei, vaak in de automobielindustrie.
3: Races
0: en dergelijke. Dus daar zijn jullie ook regelmatig erg succesvol in. Maar hoe kom je dan op het idee om dat dan in te zetten om een ambulance daarvan te maken? En waarom dan een ambulance?
2: Ja, we vonden het team gewoon heel erg belangrijk om die technische kennis ook een keer wat anders in te zetten. Dus bijvoorbeeld niet om mee te doen aan de wedstrijd, maar juist te gebruiken om een klein stukje wat positiefs te brengen voor de wereld.
0: Ja. En kan de ambulance dan dingen die een normale ambulance wel kan?
2: Ja, het is echt bedoeld om zorg mogelijk te maken op gebieden waar dat nu niet mogelijk is. Dus denk aan gebieden die heel afgelegen liggen, waar bijvoorbeeld geen brandstof is of waar geen elektriciteit is. En dan kan je eigenlijk met Stella Juva, onze zonneambulance, wel zorg gaan verlenen.
0: Ja, dus dit is specifiek voor dus niet voor Nederland bedoeld, begrijp ik hieruit, maar echt voor gebieden waar je afhankelijk bent van bijvoorbeeld zonne-energie.
2: Ja,
0: zeg ik het dan zo goed? Ja.
2: Ja.
0: Waar gaat het? Vertel, de voorgebieden.
2: Ja, echt gebieden waar de zorg nu niet mogelijk is. En wij vinden dat niet hoeft af te hangen van of er stopcontact aanwezig is of dat er brandstof is.
3: En waar moet ik dan aan denken? Wat voor gebieden zijn dat dan?
2: Nou, in augustus gaan wij bijvoorbeeld samen met gezondheidsorganisatie AMREF het voertuig testen in Kenia. Waar we echt langs verschillende veldlocaties gaan om te simuleren hoe het voertuig in de praktijk gebruikt zou kunnen worden.
3: Oh ja, dat is wel goed. Ja. Hoe hebben jullie tot nu toe getest dan? Gewoon in Nederland wel?
2: Ja, we hebben nu heel erg veel getest in Nederland. Dus op verschillende testbanen om te kijken of ook de voertuigdynamica in orde is. Of de elektronica vertrouwbaar genoeg is. En dat soort dingetjes eigenlijk allemaal.
0: Ja, maar test je dan bijvoorbeeld ook of er voldoende capaciteit is? Want ik kan me voorstellen dat tijdens een rit moet die ambulance en rijden, maar dan moet ook de apparatuur daarop draaien. Hoe lang kan zo'n ambulance dan meegaan, zeg maar?
2: Ja, wat we nu hebben berekend is dat zo'n ambulance in Nederland op een zonnige dag ongeveer 715 kilometer kan rijden.
3: Dat is best veel.
0: Ja, veel.
2: Dat vinden wij ook een mooi getal. Maar we vonden het ook heel belangrijk om te kijken naar hoeveel kan de ambulance nou rijden als de zon even niet schijnt? Dus vandaar dat ik heel slim zou gaan kijken naar hoe gaan we nou goed om met de energie. Want wat je zegt, we moeten inderdaad ook de apparatuur van stroom kunnen blijven voorzien.
0: Ja, en wat zijn de gebieden waar dan de zon niet schijnt? Hoe ga je dan, kan zo'n ambulance bijvoorbeeld ook aan een stekker worden opgeladen?
2: Ja, er zit wel een accu in het voertuig. Dus het is eigenlijk van een elektrisch voertuig. Maar de bedoeling is wel echt dat we hem volledig op de energie van de zon gaan gebruiken. En wat we hebben berekend is dat we eigenlijk in Nederland ongeveer zo'n 200 kilometer per dag op de energie van de zon kunnen rijden.
0: Ja, is er al interesse voor, Jarno?
2: Ja, waar wij echt heel erg mee bezig zijn geweest is dit jaar te laten zien wat wij met 23 studenten in de jaartijd kunnen bereiken.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat enorm de potentie laat zien van wat er kan gebeuren als maatschappelijke organisaties gaan samenwerken met de technische industrie. Dus wij houden ons ogen en open oren, maar ik denk dat de industrie nu weer aan zet is.
0: Ja, dus de creativiteit die dan weer daaruit kan komen om jullie techniek in te zetten. Hey, hij heet de Stella Juva. Wat wil dat zeggen?
2: Nou, Stella is eigenlijk onze merknaam. En Juva staat voor help in het Latijn. Dus vandaar dat wij dat een mooie naam vonden voor het voertuig.
3: Ik heb hier het plaatje Jarno voor me van hoe die eruit ziet. Het is veel meer een normale auto dan een ambulance. Hè. Een ambulance is vaak hoog en er kan iemand achterin liggen. Ik heb het gevoel dat hier net niet kan. A, klopt dat? En B, wat zit er dan wel allemaal in die ambulance? Want als ik bijvoorbeeld, hè, ik zie in die series altijd, dan ligt er iemand in die ambulance en dan krijgen ze twee van die strijkijzers op hun lichaam en het is zo clear. Kan dat hierin ook allemaal?
2: Ja, het is dus ook inderdaad, wat je zegt, geen traditionele ambulance. Het is echt de ambulance bedoeld om de zorg naar de mensen te brengen, in plaats van de mensen naar de zorg. Aangezien dat in die gebieden wat gebruikelijker is en wat meer nodig is. Maar in de ambulance zit bijvoorbeeld een mobiele röntgenapparaat, waarmee we bijvoorbeeld ziektes als tuberculose kunnen diagnosticeren. Wat bijvoorbeeld in Centraal-Afrika doodsoorzaak nummer 1 is. Er zit een AED in, er zit een ultrasound in, waar bijvoorbeeld echo's mee gemaakt kunnen worden. Dus er zit wel heel veel apparatuur aan de binnenkant. En we hebben echt specifiek gekeken naar wat is er nou nodig in die gebieden. Daarop hebben we eigenlijk de keuze gebaseerd.
3: Ja, dus er zit nog best wel veel dan in zo'n relatief kleine ambulance.
0: Ik moet dan denken aan Artsen zonder Grenzen, die ook met vliegtuigjes, zeg maar, in de gebieden hebben gevlogen.
3: Daar is dit ideale vervanging voor.
0: Moet ik daar een beetje aan denken, ook met jullie project?
2: Ja, ik denk dat dat wel een mooie vergelijking is.
0: Nou, en vanmiddag wordt die onthuld, Janno. Dat gaan jullie doen waar ergens?
2: Dat gaan we doen in Midden-Nederland, Halle, in Barneveld.
0: Ja.
2: Dat is een centrale plek in Nederland, waar we natuurlijk een leuk moment met het team hebben. We hebben hier al 11 maanden naartoe gewerkt. Dus we zijn heel erg blij om het vandaag voor het eerst aan de wereld te kunnen laten zien.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik vind het een prachtig project. En zeker mensen en bedrijven die de creativiteit hebben om jullie techniek te gaan inzetten, denk ik dat we er nog heel veel van gaan horen. Hey, heel veel plezier, Janno, vanmiddag. Leuk dat je even aan de lijn wilde komen. En succes met dit project en de Stella Juva.
2: Komt goed. Bedankt.
0: Dankjewel. Dag Janno. We hadden Janno aan de telefoon van de TU Eindhoven, die vandaag de eerste ambulance ter wereld gaat presenteren die volledig op zonne-energie werkt. En dit is Marlo en ik. Goedemorgen. Dit is Summer Days.

0: hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
3: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
4: Omroep Brabant.
5: Het is na een heldere nacht een best wel frisse ochtend. Temperaturen die zo toch rond de 13, 14 graden midden liggen op dit moment. Het wordt een zonnige dag met wat stapelwolken opnieuw. Dan blijft het droog vandaag en 22 tot 24 graden straks op de thermometer. Straks meer nieuws met weer met Weerplaza. Ja, ik ga er even vanaf. Naar het nieuws, Nick.
6: In Geffen heeft gisteravond een grote bosbrand gewoed. Er waren 2 brandhaarden op een paar honderd meter van elkaar. Vanwege de droogte en de stevige wind schaalde de brand weer meteen op. Rond 8 uur was de brand onder controle. Ruim 2 uur later was de brand helemaal geblust. 4 jongens zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor een gewelddadige beroving en ontvoering van een man uit Gilze. De man van 69 dacht dat hij een vrouw zou ontmoeten, maar toen hij in Eindhoven uit de auto stapte, werd hij mishandeld, in de auto gezet en bedreigd. De jongens reden daarna uren met hem rond. Ze stalen geld, een horloge, sieraden en pinpassen. Daarna lieten ze de man gaan. De rechter legde de jongens onder meer taken en leerstraffen op. Reden de afgelopen dagen nog honderden vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is sinds zaterdagmiddag verboden. Volgens Rijkswaterstaat is de brug in slechte staat en kan hij het gewicht van de zware wagens niet meer aan. Chauffeurs die de afgelopen dagen toch over de brug reden, die kregen nog geen boete. Rijkswaterstaat gaat zo snel mogelijk handhaven. Daarvoor moeten er eerst camera's op de brug worden geplaatst.
5: Ja, ik hoorde dit bericht gisteren ook, dat het is inderdaad dan verboden, maar er wordt niet gehandhaafd. En toen dacht ik, het is zo typisch Nederlands. Maar ik snap de vrachtwagenchauffeurs aan de andere kant ook wel weer. Maar omdat er niet gehandhaafd wordt, ja, blijf je gewoon doorrijden.
7: Ja, nee, ja,
5: en het is gewoon gevaarlijk.
7: Ja, ja, precies. Het mag niet. En nee. Ik zou het ook afraden, maar ja. Ja, ik zit niet in een vrachtwagen en ik hoef dan niet 100 kilometer om.
5: Nee, maar dat is het punt. Kijk, ik snap gewoon niet dat wij in Nederland niet in staat zijn met zoveel creativiteit, maar ook zoveel geld, dat we niet iets kunnen regelen dat er een compensatie komt voor vrachtwagens die wel omrijden. En dat er ook gewoon niet wordt gehandhaafd. Die twee dingen, dat snap ik gewoon niet.
7: Nee,
5: het is, als je 3 kilometer te hard rijdt, dan weten ze je tot in de lengte van dagen te vinden als je niet betaalt. Maar dit soort dingen, dat is het zoveelste voorbeeld dat er gewoon, weet je, en dan wordt gezegd, ja, politie en overheden, daar wordt steeds minder waardering naar geuit. Maar dat werk je dan op deze manier zelf in de hand. Toch?
7: Ja, dat vind ik dan wel weer ver gaan, maar want je moet wel gewoon luisteren naar de politie.
5: Ja, maar ja, wat is de consequentie?
7: Nee, ja, maar het hoeft toch niet altijd consequenties te hebben. Als jij als ouder zegt, je mag nu niet een extra snoepje en je kind pakt toch een extra snoepje. Ja. Hoef je toch niet altijd straf te geven of te slaan of in de hoek te zetten?
5: Dat doet sowieso niet. Maar ik vind het wel een beetje een trend.
7: Ik denk dat het tweeledig is. Want ik denk dat wij ook steeds brutaler worden.
5: Ja, daardoor.
7: Met z'n allen. Ja, daar weet ik dus niet. Ik weet niet wat het kip en het ei is, zeg maar.
5: Dat is wel een goeie. Het is wel een typische kip-ei situatietje. Ja, ja, dan is vaak de uitkomst dat je er niet uitkomt.
7: Nee, precies.
6: Het was gisteren. Nou, ik ga lekker door.
7: Ja, beste oplossing is dan altijd doorgaan. Als we gewoon doorgaan.
6: Zo is het. Het was gisteren meteen een drukke dag voor Andy Burnham, nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij belde met de Amerikaanse president Trump onder meer. Hij had ook contact met de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Volgens NOS-correspondent Fleur Launsbach wil Burnham snel het land in.
8: Om te gaan praten met kiezers in gebieden waar Labour steun is verloren. Dus bijvoorbeeld Schotland en Wales. En hij zal ook aan de slag moeten gaan met zijn groot dossier, de economie weer aan de praat krijgen. En ook uitleggen aan Britten hoe hij dat wil gaan doen en hoe hij al zijn ambitieuze plannen wil gaan bekostigen.
6: Namen van een aantal ministers zijn al bekend. Zo wordt de voormalig leider van Labour, Ed Miliband, de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, om 4 uur vanmorgen zijn de eerste lopers begonnen aan de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Jan Rijpert uit Goorden die loopt hem voor de 40ste keer. Hij is 70, noemt zichzelf wandelverslaafd. En hij houdt al zijn gelopen kilometers ook bij in wandelboekjes.
9: Bijna 60.000 kilometer.

0: kilometer. Ik heb jaren erbij dat ik meer wandelde, dus zeg 3.500 kilometer. En met de auto 2000 kilometer.
1: Ja, hij wandelt dus meer dan dat hij met de auto rijdt.
2: Ja, dat is milieubewust.
1: Ja, en Jan die had zijn vrouw beloofd dat dit de laatste vierdaagse zou worden. Maar ja, of dat ook echt zo is?
0: Je houdt van de wandelsport en je moet een doel hebben. En dat doel is nog iedere keer Nijmegen.
3: Maar de 41ste keer zit alles ergens een beetje in het achterhoofd.
1: Ik denk dat we Jan volgend jaar gewoon weer aan de start.
3: Ja, die gaat gewoon zo.
2: Ja, daar kunnen we wel een wedje op leggen, denk ik.
1: Ja, vrijdag dan gaat hij als het goed is zijn 40ste kruisje ophalen. En vandaag dan gaat de route door de Betuwe op
2: de eerste dag. De 40ste is wel een mooi rond getal, hè. Dus ja.
1: Als je dan wil stoppen.
2: Ja, ja, dan is dat wel...
1: Hij is allemaal verslaafd, hè? Ja. Dus ja, dat... Ja.
4: Lekker de 41ste.
2: Ja, 42, toch wel.
4: 43. Gewoon tot je 80ste en dan heb je er 50.
1: Ja, zo is dat.
2: Ja.
1: Dat gaat hij waarschijnlijk zeggen tegen zijn vrouw.

0: Roxette en How Do You Do in een kei goeiemorgen. Ja, we gaan naar Weerplaza. Kei goeiemorgen.
1: Kei goeiemorgen, John met Floris.
0: Hey Floris, hallo. Hoe is het met jou?
1: Ja, heel goed.
0: Ja?
1: Met jou?
0: Ja, ben je al vakantie geweest of niet?
1: Nee, nog niet. Ik ga denk ik volgende week misschien eventjes naar de Alpen op en neer.
0: Oh, oké. Okay,
1: zeker.
0: Oh, nou, kijk, allemaal onzekerheid.
1: In ieder geval.
0: Het lijkt net het weer. Het is net zo'n grote onzekerheid als jouw vakantie.
1: Daar lijkt het wel op,
0: ja. Ja, alhoewel, de laatste dagen is het redelijk constant, hoor.
1: Ja, het ziet er best wel aardig uit ook vandaag. Momenteel is er veel bewolking aanwezig in de provincie. En afgelopen nacht was het ook behoorlijk fris met temperaturen ruim onder de 5 graden. En in het oosten van het land, in de regio rondom Twente, heeft het zelfs een beetje gevroren. Nou, geen nacht...
0: Wacht even, Floris, zijn we live?
1: Ja.
0: Is het geen bandje van zeg maar in februari?
1: Nee, geen bandje van februari inderdaad. Maar het is wel echt record vroeg voor de tijd van het jaar natuurlijk.
0: Even ter controle, wie heeft de WK gewonnen?
1: Dat is Spanje.
0: Oké, nou, dan zitten we toch goed. Ja, nee, jij hebt het over, het heeft gevroren?
1: Het heeft gevroren inderdaad in het oosten van het land. Min 0,1 graden in Twente aan de grond. En in Geelse-Rijen, dus in onze provincie, is het afgekoeld naar 1,7 graden boven nul. Dus we hebben een hele frisse nacht achter de rug.
0: Ja.
1: Bijna recordfris. Dus dat is wel bijzonder inderdaad, om
0: ja.
1: Nog eventjes te vermelden.
0: Nou, inderdaad. Nee, ja, je zit gewoon in een ander moment dan in juli. Maar we zitten er gewoon toch op 21 juli. Hey, hoe gaat die temperatuur vandaag zich ontwikkelen?
1: Ja, momenteel is het al 10 tot 14 graden in grote delen van de regio. De bewolking overheerst, maar de bewolking zal de komende uren veel vaker plaatsmaken voor zonneschijn. En dan hebben we toch een hele aardige middag voor de boeg, met een gemixt beeld van stapelwolken, flinke zonnige periode en sterk oplopende temperaturen naar 22 graden in het westen van de regio en 23 of 24 graden in de regio rondom Tilburg, Den Bosch en het oosten van het land. En daarbij staat er een meest matige wind uit het noordwesten die wat verkoelend kan aanvoelen. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Gewoon een prachtige Hollandse zomerdag vandaag in Brabant.
0: Nou, dat is lekker. Maar wordt het dan vannacht weer zo koud?
1: Nee, want vannacht gaat de bewolking toenemen. En onder de bewolking koelt het vannacht niet verder af dan een graadje of 10. Dat is nog steeds wel aan de koude kant voor het midden van juli. Maar niet meer zo koud als voorgaande nacht. En morgen hebben we dan een grijze lucht in de provincie. Valt er af en toe wat lichte regen of motregen uit. En daardoor komt de temperatuur met maximaal 19 graden in het westen en 21 graden in het oosten wat minder hoog uit. Maar er staat ook iets minder wind dan vandaag. Dus al met al zal het morgen toch niet heel verkeerd aanvoelen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al kan een enkele spat lichte regen wel uit dikke bewolking vallen. Donderdag en vrijdag ook vrij gematigde temperaturen van 21 tot 24 graden. Dat klinkt allemaal wel fris, maar is eigenlijk zeer gebruikelijk voor deze fase van het jaar. Af en toe wat ruimte voor de zon, maar we moeten ook geregeld rekening houden met wolkenvelden. En in het weekend kan de temperatuur weer stijgen als de wind naar het zuidwesten gaat draaien. 25 tot 27 graden maar liefst op de zaterdag weer.
0: Nou, dat klinkt me als muziek in de oren, Floris. Maak er een mooie dag van. Dankjewel. Okay. Tot de volgende.
1: Tot de volgende. Doei.
2: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, het is komkommertijd.
3: Jazeker. En dus hebben wij elke dag een komkommernieuwtje wat in ons komkommerklassement op een bepaalde plek kan staan. Nou, sinds gisteren hebben we een nieuwe nummer 1. Dat was de prins van Monaco die een beetje stijf danste.
0: Ja.
3: Maar vandaag moet er weer iets nieuws, al dan niet in de top 3.
0: Ja.
3: Wat heb je meegenomen?
0: Nou, ik heb meegenomen vandaag dat Bridget Maatsland. Die lukt het al maanden niet om een koper te vinden voor haar dubbele benedenwoning in Amsterdam. Presentatrice leed eerder te vergeefs de vraagprijs al zakken en pakt de zaak nu rigoureus aan. En dat is het komkommernieuws. Wat ze gaan doen namelijk, het stulpje van ruim 1,4 miljoen euro, dat staat in een etalage, loopt dus geen storm. Daarom hebben ze besloten afgelopen weekend tussen het inpakken van de verhuisdoor door samen met haar broer het hele huis te gaan schilderen.
3: Nou, okay. Want ze had gekke kleuren op de muur.
0: Ja,
3: is alles wit.
0: Ja, nee, ze heeft gekozen voor uitgesproken warme kleuren.
3: Nee, dat was zo. Nu is alles wit.
0: Oh ja, nu is alles wit.
3: Nu is alles wit, zodat het gewoon neutraal is en
0: neutraal.
3: Jij het kan kopen. Dus het nieuws is, Bridget Maatsland krijgt haar huis niet verkocht... en heeft daarom alle muren wit geschilderd.
0: Ja.
3: Nou, vind jij dat nou leuk nieuws, dan stuur je 1 komkommer in de app. Zeg jij, ja, dit is wel echt komkommernieuws, waarom is dit nieuws? Dit was in een normale week nooit nieuws geweest.
0: Ja.
3: Dan is het 10 komkommers en het gemiddelde komt wel of niet in onze top 3.
0: Ja, dus 06-573-28203. Bridget Maatsland schildert haar huis wit aan de binnenkant om er uiteindelijk vanaf te komen voor 1,4 miljoen euro.
3: Ja, want met witte muren is 1,4 miljoen euro ineens een schijntje.
0: Dus geef het komkommers, we zijn benieuwd.

0: Met het prachtige trompetje aan het eind. De Strijkers. Lekker zoetig, zoetsappig liedje, maar wel erg mooi wat mij betreft. Bruno Mars, Risk It All. En dan krijgen we morgen.
1: Omroep Brabant, komkommernieuws.
0: Ja, voor het komkommerklassement de nominatie van Bridget Maasland. Die schildert haar muren van haar huis wit. Want kan geen koper vinden voor 1,4 miljoen van haar benedenwoning in Amsterdam.
2: Ja, en we zoeken dus ook deze zomer weer naar het grootste komkommernieuwtje van allemaal. Ja. We houden een rangschikking bij, ook wel het komkommerklassement.
0: Ja.
2: En de vraag was, ja, hoeveel komkommers op de schaal van komkommers dit zou moeten krijgen? 1 is, ik vind het eigenlijk nog best wel een leuk nieuwtje. Ja. 10 is, die had er in een normale week nooit doorgekomen, 10 komkommers.
0: En voor de duidelijkheid, zijn er geen berichtjes die ergens op een websiteje of op een social media platform komen, maar die echt gewoon in een medium, in een krant staan, in de Brabants Dagblad, die Omroep Brabant meldt. Of
2: maar
0: van
2: dit stond
0: collega's
2: natuurlijk op Shownieuws, maar ook het is de Telegraaf heeft dit Telegraaf bijvoorbeeld geschreven. Ja. Dan weet je dat het echt nieuws is.
0: Ja.
2: Zal ik jou even meenemen in het klassement tot nu toe?
0: Ja, doe dat eens even.
2: Op 1 staat Prins Albert, prins van Monaco. Ja. Die heeft een beetje stijfjes gedanst tijdens een benefiet. 7,4 komkommers.
0: Ja.
2: Net daaronder Messi, die zei we hebben niks cadeau gekregen. 7,2. En daaronder de zus van Max Verstappen gaat trouwen.
0: Ja.
2: Nou, er komt plek op het bord voor Bridget Maasland.
0: Oh, dat is goed. Okay. En welke plek gaat het worden, Mark? Vertel.
2: Ze komt ruim bovenaan te staan.
0: Oh.
2: Met 9,1 komkommers.
0: Oh, gewoon de hoogste die we binnenkomen.
2: Allerhoogste die we stipt alles.
0: Alles. Nou, ik ga het erop zetten. Ben benieuwd of er nog komkommernieuws aan zit te komen de komende weken.
2: 9,1. Dit is wel het eerste echte komkommernieuwtje wat we dan hebben.
0: Dit is eigenlijk zeg maar precies wat we een beetje bedoelen.
2: Ja.
0: Mooi. Nou, we gaan op zoek naar nieuwe komkommernieuws. Mocht jij een suggestie hebben, dan mag je die ook laten weten. Dat vinden we ook leuk. Dus geef het aan ons door via de app. Dankjewel voor het sturen van de komkommers. De studio ziet hartstikke groen. Wij gaan ze opruimen. 9,1 op het bord voor Bridget Maasland. En morgen weer een nieuw berichtje. En dit is Earth, Wind & Fire. Dit is September.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje lang charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
9: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
10: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
13: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
12: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Nou, over die Vierdaagse gesproken, daar gaan wij het straks ook over hebben. In een kei goeiemorgen. We bellen met een van de lopers die vanochtend van start is gegaan. En we lopen natuurlijk heel veel Brabanders mee. Allemaal heel veel succes daar. Zometeen hoor je dit. Dat en meer zometeen in een kei goeiemorgen.
15: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
24: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
27: Kei, goedemorgen.
28: John van Vroenhoven.

0: Gewoon dan ben je the only one. Maakt het 8:10 op deze dinsdagochtend.
1: Goedemorgen.
0: De 21ste van juli deze ochtend zijn er zonnige perioden in het vooruitzicht. Gesteld op dit moment heerst nog een klein beetje bewolking. Het wordt allemaal goed, komt allemaal goed vanmiddag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. De matige noordenwind die maakt dat de temperatuur blijft steken. Zo tussen de 22 en 24 graden vandaag.
2: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 2007 komt het laatste Harry Potter boek uit. In 1904, de Trans-Siberische spoorlijn, die gaat open. En in 1969, we hadden de eerste man op de maan.
0: Ja, want gisteren is hij daar geland. Hè?
2: Ja, dat was landde de Apollo. Ja. En nu vandaag dachten ze, nou, zullen we maar uitstappen dan?
0: Zullen we dan maar uitgaan? Ja. Hebben ze gedobbeld? Wie gaat eruit?
2: Ja, wie mag
0: het was
2: eerst?
0: Neil Armstrong uiteindelijk. Dat is wel grappig, want David Bowie heeft naar aanleiding daarvan Space Oddity uit. Dus dat is een mooie herinnering daaraan. Vandaag jarig, 69 jaar, wordt acteur John Lovitz. Die kun je onder andere kennen van de sketches van Saturday Night Live. Daar heeft hij een aantal jaren gedaan. Co Adriaanse, die wordt vandaag 79 jaar. En dan hebben we nog een zanger die vandaag jarig is. 78 jaar wordt deze man.

0: Cat Stevens, 78. Van harte gefeliciteerd allemaal. Het nieuws, Nick.
1: 5 personen zijn verdronken bij een reddingspoging in de Amerikaanse staat Ohio, toen 4 van hen een vriend in nood probeerden te redden. Dat melden de autoriteiten daar. Het water in de rivier stond zondag hoog en stroomde meer dan 2 keer zo snel als gemiddeld. Ook vrienden die de zwemmer te hulp schoten door het water in te duiken raakten snel in moeilijkheden, aldus de sheriff. En er zijn er dus uiteindelijk 5 overleden. Tegen een man van 73 uit Waalwijk is 40 uur taakstraf geëist omdat hij de burgemeester van Papendrecht online heeft bedreigd. Dat deed de man op Facebook nadat hij een artikel had gelezen waarin de burgemeester zei dat haar gemeente achterliep bij het opvangen van asielzoekers. De man noemde haar onder meer een vieze dictator en zei dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Ja, en B&B voor Liefde is weer begonnen gisteravond.
0: Oh, wacht even, is het zo?
1: Zeker.
0: Ja, Oké.
1: Alle eigenaren van een Bed & Breakfast in het buitenland die zijn voorgesteld. Sommigen kregen ook al meteen hun eerste dates op bezoek. Ook Caroline doet mee, zij woont in Spanje. Ze kregen Arie op bezoek. Ja, die is eigenlijk meteen al niet goed genoeg, want hij heeft geen mooie tanden. Dus ja, hij mocht vooral dus niet lachen naar haar.
0: Oh, wat geweldig.
2: Ik doe dan, want s'avonds dan slapen wij, want wij hebben een ochtendshow. Dus ik verheug me nu al. Ik kijk dan de dag erna overdag in principe terug van gisteravond. Ja. Ik weet dat je kunt ook vooruitkijken, maar dat wil ik niet.
0: Okay.
2: Ik wil gewoon bij zijn met hoe het op tv is, zodat iedereen kan meepraten. Ik heb hier weer zoveel zin in.
0: Ja, lekker man. Echt eerlijk, ik ook. We lopen een beetje achter. Ja, jij kijkt ook altijd vooruit. Ja. Ik ook, maar we lopen een beetje achter. Want ik heb altijd voetbal gekeken. Was natuurlijk een paar dagjes weg. En vorige week zijn er nog allerlei terugblikken geweest, heb ik begrepen.
1: Ja, er is dan zo'n hoe gaat het met aflevering.
0: Ja, precies.
1: Maar gisteren is het echt begonnen.
0: Maar is het echt begonnen. Ja. Hebben ze ook nog een voorstelrondje gedaan? Is dat
1: dat was dus.
0: Maar dat was gisteren.
1: Ja.
0: Oké. Okay, nou.
2: Kwam iedereen even voorbij. En
1: Caroline kreeg dus Arie.
2: Dat was nu alweer niet goed. Ja, nee. Ik vind het
0: heerlijk. Ja, geweldig toch? Ja,
2: ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook. Dus, nou, mooi. We houden je op de hoogte. Ik vind het wel een hoog komkommer nieuwsgehalte dit, Nick. Ja, dankjewel.
2: Ja. Nou. En een breakfast vol liefde.
0: Ja, maar dat het over de tanden gaat.
2: Ja, dat stukje. Dat doet zij.
0: Ja, okay.

0: Ricky Martin en Shebangs in een kei. Goedemorgen. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanochtend in alle vroegte van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen. Iets later in de ochtend starten dan ook de lopers voor de andere afstanden. En uiteraard lopen er ook weer heel veel Brabanders mee. En Freek is er een van. Freek, kei goedemorgen.
1: Ja, kei goedemorgen, jongen.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, gezellig.
0: Ja, dat is gezellig. Wat maakt het dan zo gezellig, Freek?
1: Ja, de omstandigheden, de sfeer, de ambiance langs de route, in de route, gezelligheid. En de grootste provincie is Gelderland. En Brabant komt er nummer 2, hè?
0: Ja, zeker. Ja, maar er zijn heel veel Brabanders die meelopen. Hè? Heb je veel bekenden al gezien?
1: Nee.
0: Nee, dat kan. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen.
1: Maar ik heb anders gezien.
0: Nee, ja, zeker. Maar je gaat voor de 10e al, hè?
1: Oh, dus, ja, nog weer. Oh, je loopt er omheen, hè?
0: Ja, je loopt er omheen. Kijk, er wordt ook geluisterd. Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, goed zo. Hé, hey, wat doe jij aan voorbereiding om zo op deze ochtend van start te kunnen gaan?
1: Ik probeer te trainen en dan probeer ik toch wel enkele langere ritten te lopen. Of ja. Toeren te lopen. Alleen er is dit jaar weinig van gekomen.
0: Oh,
1: en
0: vertel.
1: Ik had, in de, ja, ik heb mijn werk die belemmert dat dan, hè. Dus werkzaamheden.
0: Ja.
1: En ik heb begin juni best wel een blessure aan mijn voet gehad.
0: Ja.
1: Waarbij ik zelf dacht van ik ga hem niet lopen dit jaar. Maar dat is allemaal beter geworden. Dus toen dacht ik in plaats van 40 doe ik dit jaar gewoon een keer 30.
0: Ja, dat is ook wel eens lekker. Je bent er dan toch
2: prima,
0: bij.
2: Ja.
0: Dat is
2: prima.
0: Ja,
2: ik nog steeds een end.
0: Heel veel mensen hem niet aandoen.
1: Ik mag het gezien mijn leeftijd, dus
0: Ja, want hoe oud ben je?
1: Ik ben 63.
0: Kijk, nou ja, dat is een respectabele leeftijd, zeker.
1: En het deed gisteren wel zeer toen ik een blauw bandje kreeg in plaats van een gele. Maar ja, ik heb hem maar neergelegd en ik loop gewoon lekker
0: dieke. Oh ja, het is zeg maar het psychologische effect. Van een blauw bandje is voor de 40 en de gele is dan voor de 30. Ja.
1: Andersom.
0: Oh, andersom. Oké, okay, ja.
2: En rood voor de 50.
0: Rood voor de 50.
1: Rood voor de 50. Dat zijn echte bikkels, hè?
2: Ja, dat zijn echte.
1: Ik zag gisteren inderdaad op de wedstrijd een heleboel mensen die ongeveer mijn leeftijd hadden. Tenminste, dezelfde kleur haar dan. En die hadden wel een rooi bandje, hè? Oh. Dat vind ik dan echt wel bikkel, hoor.
2: Nou, ja, respect. Ja. Maar ook respect voor jou, want jij gaat voor de 10e keer, hé.
1: Ja, voor de 10e keer, ja.
2: Op naar het kruisje.
0: Nou.
1: Ja, het Gouden Kruisje, hè?
2: Ja, op naar het Gouden Kruisje.
1: Gouden Kruisje.
0: Hey Freek, wat is nou de mooiste dag? Ja, natuurlijk de vrijdag dat jullie binnenlopen. Maar zeg maar gewoon qua route. Waar kijk jij het meest naar uit ieder jaar?
1: Ik kijk altijd uit naar de donderdag.
0: Toch wel, hè?
1: Ja. Ik vind de tweede dag, de woensdag vind ik altijd, toen ik de 40 liep, de moeilijkste.
0: Ja.
1: En de donderdag die vind ik altijd de leukste.
0: En waarom is dat dan?
1: Ja, langs de route staan echt superveel mensen. Dat is op vrijdag ook, maar op vrijdag is er voor de loper eigenlijk weinig doorkomen aan. Het is te druk dan. En de donderdag kan je nog gewoon lekker langs, lekker door, lekker gezellig doen. En handje klappen en meezingen. En ja, dat.
0: En dan, wat doe jij dan als je straks klaar bent met lopen?
1: Straks. Dat is lekker even plat. Misschien nog wel een uurtje of anderhalf slapen. En dan douchen, ook nog erbij. En dan gaan we vanavond de stad in om te gaan eten.
0: En even lekker naar het langste feesten. De zomerfeesten.
1: Nee. Daar lig ik al op bed, hoor.
0: Ja, hoe laat ga je naar bed dan?
1: 9 uur, 9:30.
0: Ja, nou, dus...
2: Prima tijd.
0: Prima tijd. Ja, dan kunnen we elkaar de hand een beetje schudden, zeg maar. Hoe laat gaat morgen het wekkertje weer?
1: 5 uur.
0: Kijk.
2: Ja.
1: 5 uur.
0: Dat is prima vol te houden, dat weten wij
2: zeker. Hoe laat ben je binnen nu, denk je?
1: Ik had laatst een trainingsloop 15 kilometer, 2,5 uur. Dus dan denk ik 5 uur lopen, 7 uur weg, 12 uur. Nou, doe een beetje gezelligheid, pauze. Ik denk 12:30, 1 uur.
2: Nou, als de middagshow dan jou vanmiddag zou bellen, dan ben je wel weer wakker en kun je een updateje geven over hoe dag 1 ging.
1: Ja hoor.
0: Kijk. Nou, we gaan elkaar op de hoogte houden. Althans, jij ons wat betreft het lopen. We wensen jou heel veel succes, Freek. Hartstikke mooi dat je voor de 10e keer toch weer hebt weer mee.
2: Respect.
0: En,
1: dank je.
0: Nou, doe iedereen dank daar de groeten. Alle Brabants, maar ook alle Gelderlanders natuurlijk. En iedereen die lekker meeloopt.
2: Ja, behalve de Limburgers. Die
0: dan.
1: Waarom de Limburgers?
2: Uiteraard die ook.
0: Nee, wij zijn een heel gastvrije provincie. Dat weet je toch, Freek?
1: Ja, toch?
0: Nou, Freek. Hey, veel plezier daar, jongen.
1: Goeie uitzending.
0: Dankjewel. Houdoe. Ja, Freek, die de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen is. Live in de studio.

0: Deze Engelse versie op van het liedje Anyplace, Anywhere, Anytime. Geldt ook een beetje voor het nieuws. Anyplace, Anywhere, Anytime. Waar ga je het allemaal over hebben, Nico?
1: Ja, het gaat weer over die Merwedebrug. We hadden het vorige uur over van wanneer gaat de Rijkswaterstaat naar handhaven. Nou, ja, daar kan ik iets meer over zeggen zo direct. En Robbie Williams die moest even terugkomen op iets wat er gebeurde rond de WK-finale.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV Fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/fandag.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Omroep Brabant. Ja, we hebben een frisse start van de ochtend. Temperaturen die gaan straks oplopen tot een graad of 22 tot 24 vanmiddag. Met zon en ook wat stapelwolkjes. Ook morgen dan is het rond die temperatuur, maar dan wat meer bewolking en kans op wat buien. En dan gaan we daarna weer naar wat meer zomersweer toe, hebben we al gehoord van weerplaatsen vanochtend. We gaan naar nieuws, Nick de Vries.
1: Rijkswaterstaat verwacht dat binnen 2 weken gehandhaafd kan worden op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Dat is afhankelijk van camera's die geplaatst moeten worden. Daarna kan Rijkswaterstaat weginspecteurs inzetten om de beelden uit te lezen en de boetes daadwerkelijk uit te schrijven. Die boete bedraagt €500. De afgelopen dagen reden er ondanks het verbod nog honderden vrachtwagens over de Merwedebrug.
0: Dat is veel geld, maar wat is er moeilijk met een agent neerzetten? Dat is
1: Geen idee, John.
0: Moet dat toch 2 weken duren?
5: Ja, dus als die boete €500 bedraagt, dan verdient de agent zichzelf wel terug, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Dan kan je nog ook een aantal mensen neerzetten.
1: Ah, komt capaciteit misschien of zo? Geen idee.
0: Maar dat is dus het resultaat, dat je eigenlijk komt erop neer. Je mag dus nog gewoon 2 weken over die brug.
1: Nee, dat mag dus niet.
0: Nee, maar het wordt niet
5: ja, maar als iedereen dat doet zoals wat jij doet, dan gaat iedereen dadelijk ook bij jou...
0: Ja, maar dat gebeurt dus.
5: Ja, maar dan gaat iedereen bij jou voor de voordeur zitten scheiden, omdat er geen regel is
0: dat
5: het
0: niet mag. Nou, dan moet je weten wat er allemaal gebeurt voor de voordeur.
5: Nee, het mag gewoon niet. Nee, dus moet je het niet doen.
1: Zo is dat. In Breda, daar is gisteravond een auto uitgebrand. Die auto stond geparkeerd op de hoek van de Iepstraat met de Wilgstraat. Meerdere omwonenden schrokken wakker van een harde knal gisteravond. Toen ze naar buiten keken, zagen ze die auto dus in brand staan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. Ook alle apparaten werken op zonnestroom. De ambulance wordt later vanmiddag gepresenteerd. Volgens de bouwers kan het mensen helpen in afgelegen gebieden.
6: Het is echt bedoeld om het zorg mogelijk te maken op gebieden waar dat niet mogelijk is. Dus denk aan gebieden die heel afgelegen liggen, waar bijvoorbeeld geen brandstof is of waar geen elektriciteit is. En dan kan je eigenlijk met Stella Juffa, onze zonneambulance, wel zorg gaan verlenen.
1: In augustus dan gaan ze die wagen testen in Kenia. Hoewel we de komende jaren steeds meer van het gas af willen, worden we toch weer naar teruggegrepen. Dat is volgens elektriciteitsnetbeheerder Steden nodig vanwege het volle stroomnet. Er worden gasgeneratoren neergezet. Geen grote zijn het, maar een aantal komen er te staan in de regio Utrecht. Daar zijn de stroomproblemen namelijk het grootst. Toch zullen de generatoren niet dag en nacht gaan loeien, zegt Steden.
7: We staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: De gasgeneratoren moeten tegen het eind van het jaar klaar zijn, zodat Steden ze komende winter kan gaan inzetten. Ja, Robbie Williams die gaf rond de WK-finale een tv-interview aan de BBC. Toen viel er een wit stukje uit zijn mond. Nou, meteen gingen er op sociale media allerlei verhalen eronder. Zo werd er beweerd dat het zou gaan om cocaïne. De zanger die voelde zich toch genoodzaakt om daar even op terug te komen. Hij plaatste een video op Instagram waarin hij aangeeft dat het gewoon om een stukje pepermunt ging.
8: Just like to apologize for the object that fell onto the microphone yesterday. It was deeply unprofessional, but it's okay because I had several more.
1: Ja, hij begint dus aan het eind, steekt hij zijn tong uit en dan liggen er gewoon 2 pepermuntjes op. Ja.
0: Hij maar zegt, het klinkt wel een beetje, toch aardig dubieus.
1: Nee,
5: ik denk niet dat jij in Amerika kan optreden. Er zijn veel landen waar je dit misschien voor elkaar krijgt, maar in Amerika tijdens de WK-finale met 100 miljoen beveiligers. Ja, als het hem gelukt is om hem mee naar binnen te nemen, vind ik eigenlijk nog knapper dan als het

0: echt pepermunt is.
1: Ja. Maar goed, het is dus pepermunt.
2: Een pepermunt.
0: Ja, laten we ervan uitgaan. Ja. Dan rook je in ieder geval lekker uit je mondje.
2: Zo is dat.
0: Ja, zo is het ook.
1: Ja, tijdelijk.
0: Ja, dat wel. Ja.
1: Tot er weer iets anders in gaat, natuurlijk. Goed, weer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. We hebben zometeen een gast. Een van de verantwoordelijken voor de grootste zomerrit van Nederland.

0: Goedemorgen met Keen and Everybody's Changing. Dan maakt het 7 minuten over 8:30. We hebben een gast. Hij heeft een van de twee zomerrits te pakken. En daarmee is toch voor de helft verantwoordelijk voor het geluid van dit jaar. En dan is hij ook nog eens half Brabander. Geboren in Gelderland, nu in Brabant wonend. Rutger van Barneveld. Een kei goedemorgen.
1: Ja, een kei goedemorgen.
0: Ja, nou, het is... wacht eventjes. Voel je je nou Brabander of Gelderlander?
1: Want ja, daar was best wel een discussie over. Ja. Maar ik voel mezelf echt waar puur Brabander. Maar dat komt gewoon omdat ik een Bourgondier ben, een levensgenieter ben. Ja. Bij mij staat altijd de deur open, waar Gelderlanders natuurlijk altijd wel een beetje gereserveerd
0: zijn. Ja, is dat
1: zijn.
0: Zo? Ja.
1: Vind ik wel.
0: Ja. Ja.
1: En dus daarom voel ik me meer Brabander. Maar ja, ik blijf altijd Gelderlander.
2: Ja, dat ga je niet in veranderen. Nee. Daar ben je nou helemaal geboren.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Maar je bent van harte welkom in onze provincie.
1: Ja, ja, zo voel ik me ook. Ja, dat is hartstikke fijn.
0: Ja. Ja, moet je misschien nog een liedje gaan maken met iets met Brabant erin? Dan,
1: ik denk of Guus of René is even een keer bij. Ja, dat vastleren.
0: Ja, precies, ja. Ja, er zijn mooie teksten van. Dus,
1: absoluut.
0: Hé, maar hoe is het met je?
1: Nou ja, wat ik jullie net al aangaf, ik heb eigenlijk wel heel veel energie.
0: Ja, dat merk
1: ik. Ik zit er ook lekker in, ik voel me goed. En, maar heel eerlijk, ja, weet je, als je op de bühne staat en je krijgt zoveel liefde en energie van de mensen waar je voor optreedt terug, ja, dan kun je niks anders dan daar heel veel energie uithalen.
0: Ja, hey, wij hebben, dat vind ik wel heel leuk, wij hebben zeg maar twee overeenkomsten.
1: Oh?
0: Ja, dat wist jij niet, maar ik nu wel.
1: Ja.
0: Wij zijn allebei 13 augustus jaar.
1: Joh.
0: Ja.
1: Ja, jij
0: een paar jaartjes later dan ik waarschijnlijk, maar...
1: Zou je niet zeggen, hoor.
0: Nee, dankjewel.
2: Alvast gefeliciteerd.
0: Ik wist ook naar het complimentje, ja. Nee, maar jij bent ook in augustus getrouwd.
1: Ik ben ook in augustus getrouwd.
0: Jo. Ja, maar niet op dezelfde dag.
1: Nee, ik ben 27 augustus
0: getrouwd. Ja, ik op de 23e.
1: Jo.
0: Ja, dus wat heb jij dan met augustus?
1: Nou, 28 augustus hebben mijn vrouw en ik elkaar leren kennen.
0: Oké.
1: Okay. Een paar jaar geleden, toen wij waren eerst gewoon echt bevriend. En toen dachten wij, ja, als het dan een mooie dag is om te trouwen, zou het de 28e moeten zijn.
0: Ja.
1: Maar dat viel in het weekend. En ik wilde heel graag collega's uitnodigen. Niet om te zingen, maar gewoon dat ze ook eens een keer een leuke avond vrij hadden.
0: Ja.
1: En de 27e viel op de donderdag. Dus ik zeg, nou, dan doen we de 27e.
2: Oh ja.
1: Dus dat was eigenlijk meer voor... Ja, dat je zit in de entertainmentbranche en dan wil je toch iedereen erbij hebben. Ja. Dus dan trouw je door de week.
0: Ja, sympathiek.
1: Ja.
0: Hey, over die entertainmentbranche gesproken. Daar zit je al sinds 2013, misschien nog wel eerder, ben je muziek aan het maken.
1: Ja.
0: En dan is het 13 jaar later. En dan is daar ineens, dan gebeurt het ineens.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je nog gewoon zo'n dikke hit te pakken. Dat jij misschien vrijdag wel eens een appje kunt gaan sturen naar Shakira. Ik heb je van de troon gesteld.
2: Ja, bij de top 40.
0: Bij de top 40. Ja. Shakira staat nog op 1. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik, toch?
1: Met nou ja, als ik het analyseer hoe het de laatste weken gaat via Spotify. En het is eigenlijk heel logisch dat ze me gisteren van de troon af heeft gestoten. Want ja, het zijn natuurlijk de cijfers van een dag daarvoor.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk de WK-finale. Volop werd Shakira gedraaid. Meer dan Rutger van Barneveld, uiteraard.
0: Ja,
1: en dan. Maar voor de rest stream ik al weken beter dan Shakira. Ja, wie had dat kunnen zeggen, ooit?
2: Kunt maar zeggen.
0: Ja,
2: maar een bizarre zomer dan wel toch ook?
0: Ja, heel bizar.
2: In het algemeen. Dat is, iedereen dacht, cheerio, dat is de zomerrit. We vinken hem af. En toen kwam jij er nog even overheen gedenderd.
0: Ja, met goede zomernacht, even voor de duidelijkheid. Als mensen denken maar waar gaat het dan?
1: Ja,
0: sommigen
1: weten het ook niet.
0: Dat kan, hè, dat er nog een paar zijn die jou niet kennen.
1: Nee, maar het is echt heel bizar. Toen ik dit liedje uitbracht, toen zei ik ook, jongens, weet je, als het in het land gewoon een beetje leuk doet.
0: Ja.
1: En ik daar weer leuke optredens van heb. Dan is mijn missie geslaagd. En dan, want ja, we hebben Cheerio en daar ga je niet overheen. Dat was ook mijn mening.
0: Ja.
1: En Just is natuurlijk een hele goede vriend van me. Ja, en ik vind. Aan de ene kant vind ik het heel fijn dat ik dit mee mag maken. Maar ik vind voor hem ook wel balen dat hij misschien. Ja, daar een heel ander beeld bij had. En ik hem daar nu. Ja.
2: Was hij dan toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Maar als het dan om timing gaat, hoe belangrijk is dat dan in het uitbrengen van een liedje? Want Cheerio was net even iets eerder.
1: Net wat jij zegt, tuurlijk. Weet je, timing, je kunt dingen niet echt timen. Kijk, wij hadden het idee van, nou, we komen 22 mei, vlak voor de zomer, komen we uit.
0: Ja.
1: Ik wist natuurlijk niet dat het eerste warme weekend van Nederland zou zijn.
0: Heeft dat echt geholpen, denk ik?
1: Nou, 100%. Ja? Als het zou regenen, denk ik niet dat ik zo'n flitstart had gemaakt.
0: Nee.
1: Ja, en Just kwam natuurlijk op februari, geloof ik, uit mijn hoofd.
2: Ja, heel veel eerder, ja.
1: Terwijl dat misschien niet eens als zomerplaat was bedoeld.
0: Nee, Justin, ik snap wat je zegt,
1: denk
0: inderdaad.
1: Ik niet dat hij per se een zomerplaat daarachter
2: Maar je ziet dat de laatste jaren wel vaker. By the Gasolina kwam ook veel eerder uit eigenlijk al. Ja. En dat begon langzaam al te borrelen. En dit was er ineens, of zo.
1: Ja, het was, ik weet het nog goed. Ik lag op het strand in, met mijn vrouw samen. En toen belden ze in één keer vanuit Nederland op van, joh, het is goed dat je even weg bent, want dit kan wel eens even de laatste keer zijn. En dat was het ook.
2: En hoe vol was je agenda en hoe vol is die nu? Kun je daar eens een beeld van geven?
1: Tuurlijk, nee, ik had altijd standaard tussen de 100 en 150 shows per jaar. En daar stel je je eigen op in, daar heb je je vakantie op gepland, noem maar op. En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje op dag 2 op mijn vakantie. Die zeiden van, jongens, het is gekkenhuis. We hebben 180 aanvragen in de mailbox in 4 dagen.
2: Ja.
1: Extra, waarvan 100 bijgeboekt.
2: Ja.
1: En waarvan we 80 aan het plaatsen zijn nu. Ja, en toen ging het nog een keer hoger, want we gingen naar nummer 2. En daar kwamen nog eens 2 keer zoveel optreedaanvragen bij. Ja, en toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd, ja jongens, we gaan wel plaatsen wat we kunnen.
2: Ja, want let je ook wel een beetje op jezelf?
1: Nee, uiteraard, want ik heb een hele lieve vrouw. En ik ben hartstikke fijn getrouwd. Dus ik wil ook gewoon lekker 2 dagen rust in mijn werk.
2: Heel goed.
0: Ja, dat doe je, dus je pakt echt 5 dagen optreden en 2 dagen rust daarin.
1: Zeker.
0: Ja,
1: en natuurlijk, kijk, vandaag is ook mijn rustdag. En dan pak ik dit soort dingen pak ik dan wel tussendoor op. En mijn vrouw is ook gewoon werken. Maar dan ben ik vanavond, als zij thuis is, ben ik ook lekker thuis. Kunnen we lekker koken.
0: Ja.
1: En kunnen we lekker het burgerlijke leven.
0: Oh.
1: En dat vind ik ook lekker.
0: Ja, zeker. Hey, wat doet het met het tarief? Als je in één keer zoveel aanvragen extra krijgt.
1: Nou ja, dat tarief, ja, dat gaat wel omhoog. Vind ik eigenlijk, dat doe ik met pijn in mijn hart. Want ik wil eigenlijk altijd voor iedereen betaalbaar blijven. Kijk, ik zeg altijd, ik ben in de kroeg begonnen.
0: Ja.
1: En ik ga ook in de kroeg eindigen, hoe dan ook.
0: Ja.
1: Maar ik schaam me eigenlijk ook niet als ik over het, kijk, en dat doen heel veel collega's wel. Als ik over bijvoorbeeld 6 maanden moet zeggen, ik ga naar €2000.
0: Oké. Okay.
1: Weet je, nu ben ik 4. En
2: voor een half uur is dat dan.
0: Ja.
2: Maar dat is toch ook helemaal niet erg, want je bent nu even heel. Je moet gewoon pakken wat je pakt.
1: Ja, je moet het wel pakken. Want jongens, heel eerlijk, ik weet niet hoe lang het duurt.
2: Het is ook vanuit het bestaan.
1: En we proberen het vol te houden. En daar ziet het wel naar uit dat we dat kunnen. En dan hoop ik op die 4 te kunnen blijven. En dan hoop ik daar jarenlang die mensen mee te kunnen bedienen.
2: Ja, mooi.
1: Maar stel dat dat niet zo is. Ja, ik schaam me ook niet dat ik dan even.
0: Hey, zullen we hem even draaien gewoon? Want we hebben er al heel lang over gesproken. Een zwoele zomernacht. En ik wil even zin om hem dan ook te laten horen. We komen zo nog even bij je terug.
1: Helemaal goed.
0: Ja. Komt-ie aan. Dat is hem, Rutger van Barneveld. De hit van 2026 voor een van de vele, maar wel een hele dikke zomerhit. Daar kunnen we het over hebben. Misschien de nummer 1 komende vrijdag in de top 40. Zoenen en zomernachten.

0: Wietke van Barneveld. Hij is hier in de studio. Applausje. Ja, jawel.
1: Het is een knaller.
0: Ja, het is echt een knaller, hoor. Hey, ja, we gaan bijna de shiitake doen hier.
2: Ik hou er zo van, jongens. Ja, is dat zo? Ze zeiden altijd tegen mij... Rutger, jij houdt van het Griekse, maar je moet een beetje bij dat Griekse wegblijven.
0: Oh ja?
2: Nou, ik weet niet, als je met twee grote hits hebt...
1: Ja, zeker.
2: Ja, nou, dat zijn allebei Griekse. Dus
0: wat heb je dan met Griekenland of met Grieks?
2: Nou, het komt eigenlijk... Ik ben altijd idolaat geweest van Benny Nijman.
0: Ja.
2: Die heeft echt heel veel Griekse invloeden. En zijn invloeden, ja, ik heb me daar echt in verdiept... komen eigenlijk van een Griekse componist, tekstschrijver, auteur.
0: Oké.
2: Nikos Ignadiatis.
0: Ja.
2: Zoek die maar eens op thuis.
0: Ja, dat zal ik doen.
2: En als je die melodie hoort, hoor je Benny Nijman.
0: Oké.
2: En daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. En daar wil ik eigenlijk een beetje... Niemand in Nederland... Ja, nu brengt ze misschien op een idee. Dus misschien had ik het niet moeten zeggen. Maar daar komt bij mij wel een hoop inspiratie vandaan. En dan niet per se qua tekst, maar wel qua melodie. Omdat ik denk van... Het heeft gewoon iets melancholisch. Ja. En al is het feest, het heeft iets melancholisch... dat je denkt van, oh, ik word daarin meegetrokken.
0: Absoluut. Ja. Jeroen van Zijtveld heeft ook een van zijn laatste hits... Er zit ook wat Grieks in.
2: Ja.
0: Ja. Je heeft het ook. Misschien heb ik niet even tegen mij verteld. Maar,
2: Nee, ik heb bewust niet tegen iemand, niet onbewust of bewust tegen iemand niet of wel verteld. Ja. Maar dit is gewoon wat het met mij doet en waar ik mijn inspiratie vandaan haal. En ja, ik verdiep me gewoon in wat vind ik dan leuk en waarom vind ik dat dan mooi. En dat probeer ik in mijn vrije uren gewoon uit te pluizen.
1: Ja, je hebt best wel een lange route achter de rug natuurlijk. Ja. Want ik denk dat de meeste mensen jou in eerste instantie leren kennen via een televisieprogramma van SBS.
0: Ja.
1: Waarin nog meerdere artiesten ook werden gevolgd.
2: Ja.
1: Nu heb jij eigenlijk toch de grootste hit in ieder geval van allemaal. Krijg je dan nog, is er nog een WhatsApp-groep waarin ze zeggen... hey, wat leuk dat dit jou nu gebeurt en wij hopen het ook. Of zijn ze eigenlijk stiekem jaloers en denken ze nu... nou Rutger, krijg maar de piep nu, want dit hadden wij willen zijn.
2: Misschien denken ze dat wel, maar dat zul je natuurlijk nooit weten... want ze zullen het in je gezicht natuurlijk nooit zeggen. Maar nee, er is geen appgroep, die is er ook nooit geweest. De een kan natuurlijk beter met die en die. En
1: ja, nee,
2: en nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik gun iedereen de wereld. En dat is geen spelletje, dat meen ik serieus. En dat weten ze ook. En,
1: maar is dat andersom ook zo?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, maar hebben ze jou iets laten weten?
2: Tuurlijk, uiteraard. Kijk, René heeft mij een berichtje gestuurd, René Leblanc.
1: Ja.
2: Hij en ik zijn natuurlijk wel onsprakelijk verbonden met elkaar.
1: Ja.
2: En toevallig kwam ik hem van de week ook tegen bij de Vierdaagse Feest in Nijmegen. En we vliegen elkaar ook om de nek. En dan voel ik wel dat het gegund is. En tuurlijk wil hij dat zelf. Ik bedoel, iedereen wil dat.
1: Ja.
0: Maar word je nou anders bekeken door jouw collega's... die je ineens zeg maar bijna de nummer 1 te pakken hebt?
2: Weet ik niet, ik merk wel dat er heel veel deuren opengaan. Wat ik best gek vind, terwijl ik 6 maanden geleden hetzelfde deed.
0: Ja, maar dat is vaak het geval, hè?
2: Maar dan denk ik, jongens, doe normaal. Ik ben Rutger en blijf Rutger. En,
0: het is ook een beetje bij de sterrenrestaurants die al jaren moeten knokken... om voor hun bestaan, krijgen een ster en krijgen in één keer klanten...
1: Ja, terwijl ze hetzelfde koken.
0: Terwijl ze hetzelfde koken, ja.
2: Ja, dat is, ja, het is, ja, we zitten gewoon in een hele gekke vijver te vissen.
0: Ja.
2: En, ik moet eraan wennen, denk ik.
0: Ja. Hé, maar dan, deze heb je nu te pakken, Zwoele Zomernachten. Ja. Nou, je hebt dan een heel repertoire, dus jouw optredens... die kun je vullen met je eigen repertoire, maar dan... Iedereen denkt dan, oké, maar nu...
1: Wat nu?
2: Ja, toevallig, we hadden het er net over... krijg ik iets in mijn schoot geworpen van 20 jaar geleden.
0: Ja.
2: Ik zag een trend op TikTok voorbij. Ik zit bijna nooit op TikTok, maar mijn vrouw die houdt het allemaal bij.
0: Ja.
2: En ze dacht, ja, 1 filmpje is leuk. Maar op een gegeven moment zag ik 400-500 filmpjes voorbij komen... met dat best moeilijke dansstapje dat ik toen had 20 jaar geleden.
0: Ja.
2: Toen ik net begon. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee.
0: Wat is dat dan? Kun je daar iets een tipje van de sluier oplichten?
2: Nou, dat liedje heet Was het een droom. Dat gaat wel een andere titel krijgen.
0: Ja?
2: Mensen zingen altijd, ik hou van zomer zonder strand. Dus zo gaan we het liedje Zomer zonder strand gaan we het ook noemen.
0: Ja.
2: En ik had zoiets van, weet je, de mensen zijn er voor mij geweest. Ik had dit heel erg nodig. En ik vind het keimooi wat ik nu mee mag maken dankzij hen. Dus dat ik had met mijn team overlegd, want we doen het natuurlijk nu allemaal zelf. Zeg ja, maar als hun voor mij goed zijn geweest, moet ik hun misschien ook wel eens bedienen.
0: Ja.
2: En het hoeft voor mij niet een per se nieuwe single te zijn. Ik zeg maar, weet je, als we een gouden plaat hebben, we hebben echt alles uit deze plaat gehaald, waarom pakken we er dan geen tweede zomerplaat bij?
0: Ja. Slim.
1: Ja,
2: Slim. Ergens in deze maanden, weken...
0: Ja, moet niet na de zomer doen.
2: Nee. Maar hoe snel het gaat, dat ligt aan de mensen.
1: Ja, ook dit is weer timing, weet je wel. Want zolang deze nog op 2 staat, moet je ook weer niet... jezelf van de troon gaan stoten, zeg maar.
2: Nee, maar je zou ook wel weer een aanvulling kunnen zijn van.
1: Ja, dat is ook weer waar.
2: Nou. Dus weet je, mensen, als ze het ene liedje luisteren... gaan ze het andere ook luisteren.
0: Ja.
2: Nou, alleen ik wil wel eerst alles uit deze plaat halen... voordat ik het... naar buiten brengen.
1: Wij duimen met je mee dat het vrijdag de nummer 1 is, toch?
0: Daar duimen voor. Ja. Superleuk dat je in de studio wil komen. En ik zei, deze komt zeker terug als ik heb hem opgeschreven, zomer zonder strand uit is.
2: Ja, kijk eens.
0: Laten we het even weten en dan draai je hem als allereerste.
2: Helemaal goed.
0: Onze nieuwe Brabander.
1: Ja.
0: Dankjewel, jongen. Dank
2: jongens, bedankt.
0: Dankjewel. Hè. Dit is Spanja en ik kijk goedemorgen op Omroep Brabant Radio, de ochtendshow. En straks gaan we lekkere slinger geven aan het ratje. Mag je nog veel meer, heel veel leuke muziek aan de vragen. Deze hoef je niet meer te doen. Dit is Spanja. En dit is Call Me.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
13: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
12: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
14: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
12: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel. Ja, de verkeersinformatie die hebben we de hele ochtend nog niet gehad. We krijgen wat appjes van mensen binnen dat er iets aangaande is op de N279. We hebben even de informatie van de ANWB bijgepakt. Roermond richting Den Bosch tussen Beekendonk en Keldonk. Daar staat intussen een file. Dat heeft te maken met een ongeluk. Daar is de weg dicht, dus je wordt daar omgeleid. Dus als er meer nieuws is, dan houden we je daarvan op de hoogte. Zometeen in de Kei Goedemorgen. Geef hem een slinger aan het rad. Je mag geen liedjes aanvragen, dus hou dat in de gaten.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
22: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
23: Ah, wat een schatje.
24: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
25: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Kei, goedemorgen.
28: John van Groenhoven.

0: Wakker van Rosella, schalaatje, speakerphone uit je koptelefoon. Everybody's free. Dinsdag is het 21 juli vandaag. Vanochtend krijgen we zonnige periode. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog bij matige noordenwind. Wordt het 22 tot 24 graden vandaag.
1: Het is de dag van de junkfood. Het is de dag van de daydrinking. Dus overdag lekker drinken. En het is vandaag Belgische nationale feestdag.
0: Ja, Leopold, koning Leopold.
1: Geniet ervan.
0: Ja, geniet ervan.
1: Want we hebben ook Belgische luisteraars, Vlaamse luisteraars.
0: Ja, dat snap ik al goed.
1: Heel veel plezier vandaag.
0: Maakt er een mooie dag van.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Nick, het nieuws.
2: Ja, de aap die een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is nog steeds niet terecht. De kuifmangabee vertoeft sinds 2 weken in een groenrijk gebied in de buurt van het safaripark, waar hij voortdurend in de gaten wordt gehouden, maar gevangen is hij dus nog niet. De Merwedebrug is sinds zaterdagmiddag dicht voor vrachtverkeer. Toch rijden veel vrachtwagenchauffeurs nog over die verzwakte brug. Verwachting is dat Rijkswaterstaat binnen 2 weken kan gaan handhaven. Dat gebeurt dan met zogenoemde ANPR-camera's die dan kentekens kunnen scannen. Die moeten nog worden geplaatst.
0: Dankjewel.
3: Een kei. Goedemorgen.
0: We gaan een slinger geven aan het rad. Lekker moment om liedjes aan te gaan vragen. Wat is de categorie vandaag, Mark?
1: De categorie is dingen die je kan doen om de tijd te doden bij vertraging.
0: Oh, dus lange
1: voor
0: zin.
1: Een trein, ja, of voor een vliegtuig, of voor gisteren bijvoorbeeld. Nou, mag ik even klaar? Je hebt de P gedraaid van Pieter.
0: Ja.
1: Denk er vast over na.
0: Oh ja. Oh wacht, het ratje wil nog.
1: Wil nog door? Dat mag ook.
0: Nee, dat moeten we niet hebben.
1: Wij kunnen naar de maan. Kunnen van kikkerechten kunnen wij biefstuk maken.
0: Ja.
1: Maar een bezorger laten vertellen hoe laat hij ongeveer bij jou is.
0: Ja.
1: Was er tussen 12 en 5. Ik weet het, iedereen heeft hier last van. Maar ik kan me dat. Wij kunnen hier, als jij op een knop drukt, hoort heel de wereld hetzelfde liedje. Ja. Maar wij kunnen niet voor elkaar krijgen om te zeggen hij is er rond 3. En dat dan ongeveer klopt. Dat krijgen we gewoon niet voor elkaar. Maar goed.
0: Zit dat je hele ochtend al dwars?
1: Nee.
0: Nee, ik merk het aan je.
1: Ja. Nou, dat zit me dwars.
0: Ja, of je moet poepen, maar.
1: Ja, nou, dingen die je dan kan doen om de tijd te doden bij zo'n vertraging, die telt ook gewoon mee.
0: Met de P. Ik kan gaan poepen.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Of praten.
0: Ja.
1: Thuis. Ja, kan allemaal. Ja,
0: praten.
1: Ja.
0: Thuis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heb ik gedaan. Heb ik lekker zitten kletsen.
0: Ja, nee, jij bent net getrouwd. Dus.
1: Ja, dan heb je nog wat te vertellen aan elkaar. Ja, zeker. Ja, dat zal bij jou misschien anders zijn, maar wij praten nog met elkaar.
0: Nee, dat doe ik mijn vrouw echt tekort. Ik heb echt een hele lieve vrouw. Dus,
1: gelukkig.
0: Ja, nee, absoluut. Wij zijn, als we dat toch even over... Mag ik ook even?
1: Ja. Ja.
0: Nee, wij gaan graag ook samen eten. Dat mag duidelijk zijn. Dat hebben we het ook heel vaak over. Hier in het programma dat we weer iets lekkers hebben gegeten. Of dat het weer, gaat het wel over koken. Maar dan zijn er altijd van die stelletjes die gewoon dan echt tegenover elkaar zitten. Dan dankzij de mobiele telefoon in ieder geval nog enigszins een leuke avond hebben. Misschien het eten, maar het ligt niet aan elkaar.
1: Nee.
0: Nee, maar het is bij jullie toch ook niet
1: het geval? Nee, wij kletsen er lekker op los, hoor.
0: Precies, ja.
1: Ja, gewoon hetzelfde verhaal ook nog een keer. Maakt allemaal niet zoveel uit, toch?
0: Ja. Nee. Nou, ondertussen stromen de appjes binnen. Dat is mooi.
1: Fijn.
0: Ja, dat is fijn. Dingen die je kan doen om de tijd te doden bij vertraging met de letter P. Dat is ook wel leuk. Heb ik heel lang niet gedaan. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe het werkt. Pim-pam-petten.
1: Ja.
0: En, de Danny kwam ermee. Everybody wants to rule the world. Tils Verveers in zijn appje. Heb jij nou ook een liedje wat je graag wil horen en je weet iets met de letter P? Als het gaat om dingen die je kan doen om de tijd te doden bij vertraging, dan is dit jouw moment. Ik zou zeggen 06-573-282-03.
1: Is de jury soepel vandaag?
0: Nou, vraag ik aan jou.
1: Nou, wat mij betreft is de jury soepel.
0: Oké, dan ga ik daar helemaal in mee.

dingen die je kan doen om de tijd te doden bij een vertraging met de letter P. Heel veel appjes gekregen, dankjewel daarvoor. Onder andere van Margret voor deze Kiki D. I've got the music in me. Die had het over punniken. Ja, dat kan je prima doen met de letter P. Het was helemaal correct. Nou, er wordt heel wat afgeplast tijdens de momenten om de tijd een beetje te doden. Ook heel wat gepeuterd. Daar zullen we het over de details verder maar niet hebben waar er dan gepeuterd wordt. Een plakboek maken wordt ook nog even genoemd. Pimpampetten, die hadden we net ook al even kijken. Pingpongen, Pokémons, zoeken wordt gezegd, pronken. Erwin heeft het ook over peuteren. Even kijken, puzzelen zegt Toos. Dan heb ik nog peuteren ook. Paul, die komt met een lekker liedje. June, die ga ik eens even bijpakken. En plassen, dat leverden nog Nick en Simon, Rosanne op van Margreet. Nou, die ga ik ook even bijpakken. Dat wordt denk ik na het nieuws. Maar we gaan nog even snel deze doen voor Paul.

0: complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
1: Ja, de verkeersinformatie beperkt zich tot de wegafsluiting op de N279. Ja, daar is die. Ja, jij mag, je moet rennen.
2: Het vertellen?
1: Ja, graag. Ja, jij bent ervoor opgeleid.
2: Nou ja, dat valt mee, want het ging net uitstekend ook bij jou. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, nogmaals Erik,
2: ook.
1: Ja.
2: Maar er is inderdaad een ongeluk gebeurd op de N279. Roermond en Bosch. Er zijn daar 3 auto's bij betrokken. De weg is in ieder geval tot 10 uur in beide richtingen dicht. En ja, daar staat zo'n, ja, je hebt er zo'n kleine 5 minuten vertraging op dit moment. Maar je kan er niet door, dus probeer om te rijden. Ter plekke.
1: Oké, dat wordt aangegeven, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
1: Ja, goed zo, Erik. Dankjewel, hè.
2: Deel, wederzijds. Hoi.
3: Omroep Brabant.
1: Ja, we hebben een mooie dag in het verschiet liggen. Het wordt zonnig vandaag met wat stapelwolkjes vanmiddag. Dan loopt de temperatuur op tot zo'n 22 à 24 graden. Morgen dan iets meer bewolking, kans op wat regen. En dan gaan we richting het weekend weer naar wat hoge temperaturen en meer zon. 1 minuut over 9:30. Niek de Vries met het nieuws.
4: Tegen een man van 73 uit Waalwijk is 40 uur taakstraf geëist omdat hij de burgemeester van Papendrecht online heeft bedreigd. Dat deed de man op Facebook nadat hij een artikel had gelezen waarin de burgemeester zei dat haar gemeente achterliep bij het opvangen van asielzoekers. De man noemde haar onder meer een vieze dictator en zei dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De man heeft er spijt van, hij heeft persoonlijke excuses aangeboden. Bij een botsing tussen 2 auto's in Tilburg is gisteravond een automobilist gewond geraakt. De bestuurster van de andere auto is aangehouden omdat ze mogelijk onder invloed van alcohol was. Een jong kind dat bij haar in de auto zat moest worden behandeld in een ambulance. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Ging om tientallen baby's, zegt NOS-correspondent Saskia Koninger.
5: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
4: De 19 verdachten hebben celstraffen gekregen, uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man. Een Chinese maaltijdbezorger heeft in zijn land een prestigieuze literatuurprijs gewonnen. De 56-jarige Wang Jibin die werd bekend op sociale media met gedichten over zijn werk als maaltijdbezorger. Ja, je kunt maar ergens gedichten over schrijven. In 2022 ging een van zijn gedichten viral. Dat gedicht, Man met haast, ging over iets wat hij in 2019 had meegemaakt. Hij was toen namelijk urenlang bezig geweest met 1 bezorging nadat een klant een verkeerd adres had opgegeven. Dus daar had hij ook een gedicht over geschreven. Nou, die Wang die schrijft soms zelfs tussen zijn bezorgdiensten door korte gedichten, heeft inmiddels al meerdere dichtbundels geschreven en nu dus ook een literatuurprijs gewonnen.
1: Bezorgt hij nog steeds maaltijden?
4: Hij bezorgt nog steeds maaltijden.
1: Ja. Doet hij dan een gedichtje bij? Met eet smakelijk of zo?
4: Ja, nou ja, misschien wel.
1: Dat zou leuk zijn. Ja. Dankjewel, Nick. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Mark, gaan wij nog contact krijgen zo met Sandy?
6: Ja, zeker.
1: Ja, want die heeft gisteren als drag queen opgetreden.

0: Swamps, Mr. Know-it-all. En ik ga goedemorgen. Ja, het kan je niet zijn ontgaan hier bij Omroep Brabant. Gisteren was het Roze Maandag op de kermis in Tilburg. We hadden onze eigen stage daar en deden ook mee met de dag. En we gaven een queen voor een dag weg. Ofwel een drag queen voor een dag. En die werd gewonnen door Sandy. Of beter gezegd, Steam Queen. Sandy, een kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou op dit moment?
1: Moe. Veel prikkels gehad. Ja. Maar wel super gaaf.
0: Ja, want we belden jou gisterenochtend nog even hier in de show. En toen had je net de kleding gepast en was je op weg naar de make-up.
1: Ja.
0: Nou, neem ons even mee wat er daarna allemaal gebeurde.
1: Ik heb daarna dan de make-up gehad. En dat is gewoon al zo fantastisch. Wat voor kunstwerk deze eigenlijk. Dus eigenlijk kun je er maken van je.
0: Ja.
1: Toen zijn we naar de station gelopen. Daar was het helemaal verzamelen. Mochten we bij jullie met Brabantse busken mochten wij voorop lopen. Ja, en dan begint dat. En dat is gewoon geweldig. En ik ben allemaal gaan zoeken of ik bekende mensen tegenkwam waar ik dan voor ging staan. Nou, ze herkenden me gewoon niet. Dat was gewoon fantastisch.
0: Nou, dat snap ik, want ik zie jou nu hier op het scherm een foto. Je vol ornaat, mooie rode jurk. Je buik is helemaal benadrukt. Wat heb je om je arm heen? Vertel eens.
1: Een soort vroezels, zal ik maar zeggen. Ja. Eén stuk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt gewoon overweldigend.
0: Ja,
1: het was echt
0: staat je gaaf. Goed. Ik zou zeggen, niks meer aan doen.
2: Hele mooie regenboogoogschaduw ook, zie ik.
1: Ja. Ja, en toen hebben we die Pride gelopen en toen zijn we even wat gaan lunchen. En daarna kwam het optreden, waar ik natuurlijk ook aan mee heb gedaan.
0: Ja, want wat heb je gedaan?
1: Ik heb bij jullie op het podium het nummer gelipsynct van Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.
0: Oké.
1: Ja, en ik ben dan echt het face-based. Ik probeer het publiek mee te nemen. En ik heb achteraf ook wel van mensen gehoord van, goh, was dit de eerste keer? En dat was niet aan je te zien. En sommige tracks die hadden echt van die hele, ja, een beetje droevige muziek, weet je wel. Dan denk je, ja, dat hoort niet. Je moet er een feest van maken.
0: Ja, wat vind je droevige muziek dan?
1: Ja, begrafenismuziek. Oh. Gewoon trage, saaie muziek.
0: Ja.
1: Ja, je moet er een feestje van maken. Het is een feestdag.
0: Ja, maar dus over het algemeen denk ik wel dat drag queens dat wel kunnen.
1: Ja, op zich wel. Als ze de goede muziek meenemen
0: wel.
1: Ja,
0: precies. Nou, daar heb ik tips jou nu voor om daar in ieder geval een klein beetje de mening over te geven.
1: Ja, precies.
0: Ja. Waar zit er herhaling in, Sandy? Denk je dat je dit vaker wilt doen?
1: Ja, ik heb er nou van geproefd. Ja. En ik ben door Crystal Queer eigenlijk al uitgenodigd om volgend jaar ook weer mee te mogen lopen. Dus er zijn wel wat telefoonnummers uitgewisseld.
0: Nou, wordt het ontzettend leuk om jou op deze manier kennis te hebben laten maken met de wereld achter drag queens. En Crystal Queer natuurlijk, die dit allemaal mede heeft georganiseerd samen met ons. En
1: ja,
0: ook aan Crystal heel grote dank. Nou, fantastisch. Het is goed om te horen. En is het ook allemaal weer afgekomen, Sandy? Is het de make-up? Want er zitten meestal wel een hele dikke laag op.
1: Ja, nou, dat ging gewoon heel makkelijk met een washandje en wat zeep.
0: Oh, toch? Ja.
1: Ja,
0: oh, dus mensen die denken, nou, dan loop ik nog een week rond met, god, wat heb jij gedaan? Die kunnen volgend jaar gewoon opgelucht ademhalen en meedoen.
1: Ja, precies. Het is er makkelijk. Het is er sneller af als het erop zit.
0: Ja. Oké, nou, goed zo. Hey, nou, het is leuk om jou op deze manier te leren kennen. En ook jouw alter ego, Steam Queen.
1: Ja, precies. Ik wil jullie ook hartelijk danken. En inderdaad, Crystal Queer ook natuurlijk super bedankt.
2: En blijkbaar tot volgend jaar dan.
0: Nou,
1: is goed.
0: Goed zo, dankjewel Sandy. Fijne dag, hè.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Ja, dat was Sandy, ofwel Steam Queen, die de Drag Queen actie won. En gisteren op de roze dag van de Tilburgse kermis. Acht de

0: Nana, Don't Break My Heart.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, ze zijn kort maar krachtig.
2: Ja, er was gisteren iemand die zei van... je moet een hele goeie tegenover slechte zetten.
0: Ja,
2: zo werkt het niet.
0: Ja.
2: Want dit zijn allemaal hele goeie.
3: Ja, precies. Dus wat ik ook wil...
2: Ja,
3: het staat allemaal als je een goeie tegen een slechte zet... dan komen sommige goeie überhaupt niet voorbij.
2: Nee, het zijn allemaal hele goeie. En dat zijn er maar 8 in principe. En er blijven er nog heel veel over... die eigenlijk ook gekozen hadden kunnen worden en mogen worden.
3: Ja, ik ga voor 2.
0: Ja, ik ook.
3: Oh, echt? Ja.
2: Grappig. Ja, ik ben benieuwd wat vandaag gaat worden. Ik kan er weinig over zeggen.
0: Oké, nou, hartstikke mooi. Heel veel muziek zometeen.
2: Ja, zeg een stapeltje bij me, dus het gaat leuk worden.
0: Ja, ik zag het allemaal, mooi. Ja, nou, heel veel plezier zometeen bij Huub Emmel, Brabants Bond. Wij zijn er morgenochtend weer. Je valt helemaal stil. Kijk maar aan zo van...
3: Ik hoef jou daarin niet te verbeteren, want ik ben bang dat ik hier inderdaad ook ben.
2: Of het in zijn agenda staat.
0: Kijk een beetje vertwijfeld.
3: Ik dacht van, is het morgen eigenlijk? Woensdag, dan zijn we er. Okay. Zo ging het in mijn hoofd.
0: Bij deze, maar ik bel je nog wel even, ja?
3: Ja, ze is goed. Ben

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting. Dat is One.
4: Van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenijzen, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Erik, goedemorgen op de eerste plaats. Tweede plaats, hoe staat het ervoor op het wegennet in Brabant?
15: Nou, dat gaat over het algemeen helemaal prima. Er staat eigenlijk maar één korte file en dat is op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor knooppunt te hoog nu zo'n 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 5 minuten.
2: Oké, dankjewel. Later eens. Doei. Goeie,
15: hoi. Zeker, hoi.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
26: Ah, wat een schatje.
27: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
28: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
29: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
11: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenhezen, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
29: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Brabants Bond en Bermol.
30: Ja, daar is hij van Mol weer. We zijn er klaar.

0: even lekker op zichzelf zijn. Soms is het wel fijn dat je even jezelf kunt vinden. Perfectly Lonely, dat was John Mayer.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Hubert.
0: Ja. Goedemorgen en van harte welkom. Zeg, de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanmorgen in alle vroegte van start gegaan. Om 4 uur al, vertrokken de eerste wandelaars voor 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen. Nou ja, ik zou zeggen, jongens, als jullie luisteren, hou dat vol. Niet te hard van stapel lopen. Anders kan het spaak lopen. Ja, sorry, ik loop het uit.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.

0: Maar het is de top 900 die we uitzenden. Nee. Maar dan hoort hij wel in thuis. Dat denk ik dan. Boston, Don't Look Back. Het is een beetje een luguber verhaal. Of misschien ook wel een beetje een mooi verhaal. De zanger van de band. Maar daar komt het. Die heeft zelfmoord gepleegd. In 2007 was dat of zo. En die heeft dat zo netjes gedaan. Zo eigenlijk, ja, klinkt een beetje gek wat ik allemaal zeg. Maar je zult mij snappen. Hij heeft het heel liefdevol gedaan. Voor hij dus zelfmoord ging plegen, heeft hij echt allemaal briefjes gemaakt. Voor iedereen had hij een heel lief briefje gemaakt. Dat je jezelf geen zorgen hoeft te maken. En dat, dat je bijzonder was. Nou, dat zijn hele attente, liefdevolle briefjes. En die had hij voor iedereen geschreven. Uiteindelijk is dit liedje ook gedraaid bij zijn uitvaart. Don't Look Back. En de boodschap van het liedje is eigenlijk ook wel duidelijk. Dat je het leven moet pakken. En dat je niet achteruit moet kijken. Dat is geweest, dat is gebeurd. Pluk de dag, pak de dag. En probeer er zoveel mogelijk van te genieten. En doe alsof het je laatste dag in het leven is. Dat is de boodschap van het liedje Don't Look Back. Los van het feit dat het ook nog een goede plaat is. Nick de Vries, goed dat je er bent. Want het is langzaam maar zeker tijd aan het worden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. We komen iets eerder uit, maar zit er zo rond 10:30. Waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk op de Provinciale Weg in Erp. En premier Jette gaat donderdag toch niet een weddenschap inlossen.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaapje niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren. Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Vanmorgen zijn er nog wat zonnige perioden. Dat gaat een beetje veranderen.

0: ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. Ook alle apparaten werken op zonnestroom. Volgens de bouwers kan het mensen helpen in afgelegen gebieden. In augustus wordt de wagen getest in Kenia. De ambulance wordt later vanmiddag gepresenteerd. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
1: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
0: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Premier Jette gaat overmorgen toch niet abseilen van de Euromast. Dat was een weddenschap met de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Als het opkomstpercentage hoger zou zijn dan bij de vorige verkiezingen, dan zouden ze de toren afgaan. Dat burgemeester gaat het donderdag echt doen. Maar de premier die haakt toch af. Volgens een woordvoerder past het allemaal niet in zijn agenda. Wel wordt er nog gekeken naar een ander moment, zodat ook de premier alsnog zijn belofte kan gaan inlossen.
2: Maar hij gaat dus toch wel?
0: Ja, nou, dat zeggen ze nu. Maar ja, voor hetzelfde blijven ze dan zeggen van ja, nee, het agenda, het is te druk.
2: Mag ik nou iets onaardigs zeggen? Weet je, het typeert iemand als hij afhaakt. Je maakt beloftes voor heel veel mensen. Hè? En het is met een lachende grap. En uiteindelijk kom je belofte niet naar. Dat vind ik, dat stoort me enorm.
0: Ja, maar ja, dus moeten we nu even afwachten of ze dus inderdaad.
2: En het feit dat je dan niet zegt van als die agenda zo belangrijk is, wat staat er in die agenda wat zo belangrijk is? Als ik een afspraak met jou heb, Niek, en ik zeg tegen jou van Niek, we gaan dat doen, en ik haak af, dan moet ik een hele goede reden hebben. Dan leg ik dat uit aan jou, zeg van Niek, luister, joh, dit is wat gebeurd, dit en dit is gebeurd. Ik kan niet, maar ja, we gaan het wel doen. Wat het vat zit verzuurd, we gaan het doen.
0: En
2: we
0: zitten dan. En dan.
2: Gewoon we gaan nu concreet een nieuwe afspraak maken, we zetten een nieuwe datum. Dat doe je dan. En dat, weet je, dat vind ik weer zo lastig.
0: Ja, dat is dus nu inderdaad nog niet gebeurd. Nee.
2: Precies, en dat geeft te denken. Nou, fijn dat jullie allemaal D66 hebben gestemd. Het is tijd weer voor muziek. Ach, ik zeg weer te veel. Ik mag het allemaal niet zeggen op die radio natuurlijk. Ja, als ik dat toch een microfoon heb, ga ik ook helemaal los. Alsjeblieft, zeg. Ik zou er veel meer willen zeggen over de mensheid, maar ik doe het niet. Nee. Therapeut is niet verantwoord, denk ik. Roy Orbison, you've got it.

0: En al mijn subtiele opdringerigheid die ik nogal in huis heb, daar weten mensen over mee te praten dat ze nooit van me afkomen. Dit was Stay van Miley Smith. En daarvoor hoorde je nog een handje van Roy Orbison, You've Got It.
1: Het koffertje van Mol.
0: En daar zit een liedje in wat ons toch een beetje door de coronacrisis heeft heen geduwd. Het ligt daar weer ver achter ons, het gaat hard de tijd. Maar het is wel een liedje wat ons hoop gaf, wat ons liefde gaf, wat ons saamhorigheid gaf. Het is het liedje van Danny Vera. En Danny Vera werd er in één klap beroemd mee. Maar wacht even, Danny Vera is degene die het uitvoert. Rollercoaster, daar heb ik het over. Maar het werd geschreven door John Verhoeven. Wie is John Verhoeven? Mede geschreven door John Verhoeven. Dat is Mercy John. Dat is een Brabantse jongen, een Brabantse artiest. Hij wordt regelmatig gedraaid in Van Brabantse Bodem op zondagmiddag tussen 4 en 6 uur. En hij heeft dus bijgedragen aan het succes van dat ene prachtige lied.

Altijd, als je er maar over praat, als je maar eerlijk bent, als je maar oprecht bent, als je maar puur bent, dan komt het wel goed. We Can Work It Out van de Beatles. En deze heb ik al lang niet meer gedraaid. En dus vandaag, het werd tijd.

0: Boxer Rebellion en de Diamonds. Ja, zo'n liedje is dan wel van waarde. En heel bepalend. En naarmate dat je het hoort, langer hoort, gaat het misschien nog veel meer groeien bij je. Het is dan ook een groeibriljantje. Het Diamonds hoorde je, van onschatbare waarde. Zeg even nog een dingetje, zometeen gaan we weer naar de ultieme Bonte 50. Twee liedjes van The Golden Earring. En de vraag luidt vrij simpel, je gaat ze horen. En welke vind je mooi? Ga je zo meteen even oordelen? Ga je zo meteen even stemmen? En laat je dat weten aan mij.
1: Alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg. Of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
15: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Het zijn er weer 2, zoals iedere dag. Dan laat ik ze vast Eva je geven op naam. When the Lady Smiles and Another 45 Miles. Zou je dan al kunnen stemmen of wil je ze toch nog horen? Nou, dat gebeurt zo meteen.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
11: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
21: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
22: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
21: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond.

0: The Eye of the Tiger van Survivor. En het liedje, dat is inderdaad een survival projectje. Want er altijd staat het plaatje in allerlei hitparades. Pak een top 380, pak een top, nou bedenk het maar. En de plaat staat erin.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Ik denk ook dat het liedje mij zal overleven. Dus dat zegt ook voldoende. Dat het heel, heel lang nog lekker meegaat. Daarvoor Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Sergio Mendes werd er echt voor letterlijk voor het bejaardenhuis gehaald om weer even mee op te treden met die Black Eyed Peas. Masquerade, wat overigens ook niet van Sergio Mendes zelf was. Dat is veel ouder, maar Sergio Mendes wist het wel groot te maken. Goedemorgen, uur 2 van dit programma. Goed dat je er bent, Brabants Bond. Met zometeen dus weer stemmen op één van de liedjes, in dit geval van de Golden Earring.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.

0: Dat er Fatalist bij zit, dat hoor je ook wel. Gotti's DJ, Insomnia, de sfeer zit er een beetje in. En dat komt goed naar voren bij deze nieuwe Religion. Afkomstig van Bebe Rexha en Fatalist. Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Heb je er even tijd voor ook?
1: De ultieme bonte 50. Bonte 50.
0: Welke is het voor jou vandaag? Dat het de Golden Earring is, dat we die allemaal toch wel, of over het algemeen, dat de meesten die we heel goed vinden, dat is wel te bamen. Maar welke van deze twee vind je verdient jouw mogelijkerwijs een plek moeten krijgen in de ultieme Bonte 50? Dat is wel een dingetje. 06 573 28203. 06 573 28203.

eens uit de kast gehaald om je zo verslavend mogelijk te krijgen dat je blijft luisteren naar Omroep Brabant en dat je niet wegloopt bij ons. Cocaine van J.J. Cale. Beetje weggeholpen dankzij zijn maatje Eric Clapton. Nou, en die zaten af en toe in de tuin van Eric Clapton, zaten ze op de veranda en ze zaten daar ook een biertje te drinken. Maar ik denk, ik vermoed, gezien het feit dat de hit Cocaine op de proppen kwam, dat er ook wel wat meer werd gebruikt dan eenmaal een kippetje van de spit of dat er werd gebarbecued. Wie zal het zeggen? The Weeknd, hier is Blinding Lights.

0: The Weeknd, even in de replay op het hoofdpodium van dit programma neergezet. En ik hoor alleen maar complimenten over The Weeknd. Dat het geweldig was. Onze Essie is ook geweest hier op de redactie. En die vond het ook helemaal geweldig. En ik hoorde net ook al van iemand van Janine. Die zei van nou, het was geweldig en leuk dat we hem weer even horen. Blind in Lights was dit van The Weeknd. Nick de Vries, het is zo'n beetje half avond worden. Wat zit er in het bulletin zometeen?
1: Ja, onder andere gaat het over de Merwedebrug. Is meer bekend over wanneer Rijkswaterstaat daar gaat handhaven. En een Vlaams stel stond raar te kijken toen ze bij een Airbnb in Frankrijk arriveerden.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit
3: voordelig en snel.
4: Dit zit.
5: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
6: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Even nog gauw kijken naar het verkeer, hoe het ervoor staat. Altijd weer fijn om even getipt te worden. Eens even kijken. Nou, het is allemaal rustig zo'n beetje. Je kunt overal op je gemakje doorrijden. Gaan we meteen door naar het weer.
7: Omroep Brabant.
0: Zonnige periode. Vanmiddag komt er wat meer bewolking bij.

0: Tijdige beroving en ontvoering van een man uit Geelze. De man van 69 dacht dat hij een vrouw zou ontmoeten, maar toen hij in Eindhoven uit de auto stapte, werd hij mishandeld, in de auto gezet en bedreigd. De jongens reden daarna uren met hem rond. Ze stalen geld, een horloge, sieraden en pinpassen. Daarna lieten ze de man gaan. De rechter legde de jongens onder meer taken en leerstraffen op. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, en dat is voor de telers moeilijk te verteren.
1: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
0: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het is toch wel een verhaal dit, hoor. Een Vlaams stel dat lekker een paar weken vakantie had gevierd, zou nog 1 nachtje slapen in een Airbnb in Troyes in Frankrijk. Ze hadden €120 betaald voor 1 nachtje, maar toen ze eraan kwamen, zagen ze al meteen dat ze niet rustig konden gaan inchecken. De bewuste Airbnb was namelijk afgezet met politielinten, en er stonden politiewagens voor de deur. Wat bleek nou? Er was de nacht daarvoor een moord gepleegd in het criminele circuit. Die kamer die ze hadden gehuurd was niet geannuleerd. Ja, en dat stel wist dus van niks. Nou, uiteindelijk konden ze ergens anders terecht. Ja.
2: Je zult dat meemaken.
0: Ja, je zult dat meemaken, ja. Ja, ik snap ook dat die mensen daar gewoon naartoe gaan. Ik bedoel, als die boeking niet wordt gecanceld, ja, dan zou ik zo.
2: Dat weet je ook niet, dan kom je daar. Met die gele lint overal.
0: Crime scene.
2: Ja, precies. Spooronderzoek.
0: Nou, ja, okay. Wij komen slapen. Ja. Nee, het zat er even niet in. Dus.
2: Nou, Nick, dankjewel. Dat was een leuk berichtje. Ja, okay. Nou, zometeen nog een keer kijken. Even stemmen, jongens. Voor 2 plaatjes en 1 plaatje. Maar uit 2 van de kant in Ring laten je zometeen nog even een keer horen. Dan weet je het. Ja, en dan moeten we het echt weten. Hoe staat het ervoor? Heb je een beetje vakantie? Heb je het nog een beetje vrij? Heb je het een beetje naar je zin? Of ben je druk aan het werk? Dat zou ook kunnen. Holiday, misschien een kleine stimulans. Groot hitje voor Madonna. Daarmee begon het allemaal zo'n beetje. Nadat ze had gedanst bij Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Find Me in a Bar. Nate Smith. En terecht gekozen tot zijn de tipplaat deze week hier bij Omroep Brabant. De hoogste onderscheiding die je bij Omroep Brabant kunt krijgen.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Tja, jongens, tja, tja.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke kan het voor je zijn? 1 of 2? Is het When the Lady Smiles of Another 45 Miles? Dat wil ik graag van je weten. Ik wil de druk niet opvoeren, maar ik wil het wel van je weten. Dus laat het me weten. Laat me gewoon horen. 06-573-28203. En ik ben benieuwd welke dat uiteindelijk vandaag degene wordt die als winnaar uit de bus komt en meegaat naar vrijdag. En vrijdag weten we dan wat het exclusieve, iconische liedje is van de Golden Earring voor de Bonte 50.

0: Safe Room.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Toch een plekje gevonden om even te kunnen reageren, om even te kunnen laten weten welke plaat jou het meest amuseert. Welke is het dan? Er komt nog een stem binnen. Ik neem hem even mee van Jan. Oké, maar het mag niet meer baten. Oh, Jan, het mag wel baten in jouw geval, Jan. Want je bent de laatste stem die we erbij zetten voor deze. De winnaar van vandaag.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Laatste uurtje, Brabants Bond voor deze middag. Ach, vergeet het bijna te zeggen, smakelijk eten. Goed dat je nog steeds lekker luistert. Een hele fijne middag, dan vol met muziek. Zometeen bijvoorbeeld een oudje van Link Sink. Ken je ze nog? Wacht even. Nee? Ja, zit het in je hoofd? Of... Ja, nee, ik wou zeggen, zal ik het even voorzingen? Moet ik niet doen. Zometeen ga ik hem draaien. Blijf gewoon luisteren.
14: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
20: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
21: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik schrijf Lips Inc., maar het is Lips Sync. Het was een baasje van een platenmaatschappij die toevallig in Minneapolis zat. En die wilde gaan verhuizen naar New York. Dat noemde hij Funky Town. En dat werd de enige hit, Funky Town, Lip Sync.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Ja, goedemiddag, van harte welkom. Het is weer het laatste uur van Brabantsbond. Met zometeen eens even rondkijken wat we nog je te bieden hebben. In ieder geval wat fijne muziek.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabantsbond.
0: Station Omroep Brabant meldt Hey Soul Sister van Train.

0: Zij, Desiree, het liedje heet Life. En dat was die vrouw die altijd één oog bedekt liet. En daar had ze wat aan dat oog. En dat was niet zo opvallend, maar ze schijnt daar wel een ziekte aan te hebben. En dus vandaar dat je alleen maar een lokje zag, of soms zelfs een lapje voor het oog. Dat maakt het ook heel erg stoer. Desiree, zo heet ze. En ze was vooral succesvol in de jaren 90. Het is tijd voor de kermissen. Het is tijd om bijvoorbeeld naar de megakermis in Uden te gaan. Die is nog tot en met 26 juli te bezoeken, te bezichtigen en aan te pakken wat je ermee wil. En ieder jaar is er ook een holidaykermis. En deze bestaat inmiddels 40 jaar. En dat wordt groots gevierd. Ik heb kermis- en marktmeester, zo heet het dan, Pascal Donkers. Pascal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent altijd een marktmeester en nu ben je een beetje kermismeester dan.
1: Ja, deze week is kermismeester, klopt.
0: Ja, is dat leuk?
1: Dat is heel erg leuk, want je organiseert het leukste feestje in Uden. 10 dagen lang. Dus ja, dat kan je wel voorstellen dat het heel leuk is.
0: Oh, er zijn ook feestjes die niet zo leuk zijn. Maar wat is nou zo leuk aan dit feestje dan?
1: Ja, het is gewoon een uniek evenement in het centrum van Uden. Een hele grote kermis, 125 attracties. Heel veel publiek, veel terrassen, horeca. Ja, gewoon ieder wat deels.
0: En je bof, want het weer zit mee.
1: Het is heel goed kermisweer, ja.
0: Zeg, maar heb je nou niet last van die andere kermis daar een paar deuren verder?
1: Nee, wij zitten altijd traditioneel de derde en vierde weekend in juli. En de mensen hier in de regio weten dat. En die kermis staat hier zo stevig als een huis dat wij daar helemaal geen last van hebben. Ja.
0: Is die ook een beetje afwijkend dan?
1: Pardon?
0: Is die ook een beetje afwijkend?
1: Afwijkend in de zin van dat deze gewoon leuker is. Zo zou het wel kunnen zeggen. Ja, leuker, betaalbaarder, gezellig. Ja, we hebben echt een familiekermis. En de ritprijzen zijn hier nog redelijk te behappen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Wat is trouwens die holidaykermis?
1: Nou, de holidaykermis die start over een kwartier. Dat is een hele grote kermis voor mensen met een handicap en of een beperking.
0: Oké. En zitten daar dan nog speciale prijsjes aan vast? Of is het alleen maar dat zij even wat extra toegang krijgen?
1: Nee, zij krijgen van de kermisexploitanten en de gemeente en de horeca krijgen ze een braskaart aangeboden. Ja. En op die braskaart staan een stuk of 25 activiteiten die ze gratis op de kermis op hun eigen tempo kunnen doen. Dat varieert van een rit in het spookhuis, botsauto's, tot de zak friet, een ijsje, suikerspin. Ja. Net wat ze willen, ja.
0: Ja, leuk is dat. Zeg Pascal, maar nou ben je zelf een beetje kermismeester. Word je nou ook overgevraagd om even in een amusement dingetje in te stappen, om even mee te doen, of te kijken of het jaar is? Zit je overal in?
1: Zeker, zeker. Ja. Vooral in die hele leuke attractie, yoga en uitgaan.
0: Ja, dat vind je wel leuk.
1: Ja, dat vind ik heel leuk, zeker. En onze wethouder, eigenlijk iedereen moet eraan mee.
0: Ja, maar wat is voor jou dan de leukste attractie? Of misschien wel een attractie van waar je zegt van, ja, alles is leuk, dat snap ik. Maar als je één ding zou moeten aanbevelen, wat zou je dan zeggen tegen mij?
1: De reactor.
0: En wat is dat voor een ding dan?
1: Dat is een draaischijf en die gaat omhoog. Een beetje een soort ronddraaiende koekenpan. En die gaat heel hard, die gaat omhoog, alle kanten op. En die is echt heel sensationeel.
0: Ja.
1: Dus die zou ik echt aanraden.
0: Ja, voor het frietje of na het frietje?
1: Ik kan het alle twee hebben.
0: Oké.
1: Ik moet alleen wat minder friet eten, maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, oké, goed, hebben we die over. Maar je mag ook wel een beetje genieten het leven. Zeg, die kermis is nog tot en met 26 juli. Goed te bereiken ook?
1: Heel goed te bereiken. Het is hier heel goed parkeren, laag parkeertarief, lage entreeprijzen. Dus ik zou zeggen, kom naar Uden.
0: Ja, Pascal, hoe mooi kun je het vertellen. Hartstikke goed, hoor. Oh. Dankjewel. Ja. Ik wens je nog een mooi feestje daar, met iedereen.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens, dag.
1: Hoi.

0: zandloopster was dit. En het was afkomstig van, ja, het is hartstikke leuk, Robert van Hemert. En die doet het hartstikke goed. Een blij, leuk zomers liedje. Ik dacht vandaag bij, nou ja, graad of 24. Moet dat hartstikke kunnen, zo'n liedje. Het is er zo'n beetje 2 minuten voor. We komen daar wel wat eerder uit. Maar Colin is het toch?
1: Ja, Colin? Ja, ik ben er toch. Dus
0: is het nieuws helemaal compleet?
1: Nieuws is helemaal compleet.
0: Oké, nou, dan kan ik het gewoon vragen aan jou. Waar ga je het over hebben dan?
1: Cel en taakstraf vandaag. Geweldsexplosie bij een voetbalwedstrijd. En de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang.
2: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom

0: op 21A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
1: A29 Rotterdam, Bergen op Zoom. Daar rekening houden tussen Numansdorp en Willemstad. En file over lengte van 3 kilometer.
2: Omroep Brabant.
1: Zometeen uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Nu even naar hoe het er vandaag uitziet en hoe het daar verder gaat. Dat hoor je straks allemaal. Nou ja, er zijn zonnige perioden. Er zijn ook wat wolkjes af en toe. En die wolken en dat zonnetje, dat wisselt elkaar af. Bij een matig noordenwindje is mij verteld. En het kan oplopen vandaag tot 24 graden. En dan het nieuws met Colin Bijk.
3: Tegen twee voetballers van SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf vereist, omdat ze betrokken waren bij extreem geweld rond een voetbalwedstrijd in Breda. Begin 2024 eindigde de wedstrijd tussen voetbalclub PCP en de ploeg uit Dordrecht in een vechtpartij. 1 speler liet daarbij een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding op. De verdachten zijn mannen van 40 en 41. Ze ontkennen, de uitspraak is over 2 weken. Rijkswaterstaat waarschuwt voor veel verkeershinder op en rond de Moerdijkbrug op de A16 richting Rotterdam de komende dagen. Vanaf vanavond tot en met zondagnacht 3 augustus is steeds 1 van de 3 rijstroken dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Daardoor kan de extra reistijd oplopen tot 1 uur. In de buurt van Oldenzaal is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. Ja, je hoort het goed, vorst. Het werd namelijk 0,1 graden onder nul. Dat is zeldzaam, zegt de weerman van RTV Oost.
4: Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad.
3: Ja, en sinds de start van de grondtemperatuurmeting in 1971... kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli. Ja, je kan het haast niet gemist hebben. Maar goed, mocht je dat wel hebben gedaan, dan ben je nu op de hoogte. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang.

0: chillen. Maar ja, ik heb hem neergelegd en ik loop wel een lekker zieke 30.
1: Ja, en Freek gaat voor zijn 10e kruisje dit jaar.
2: Heb jij wel eens gelopen?
1: Nee.
2: Zou je hem willen lopen?
1: Weet je wat ik dan denk?
2: Nee.
1: Nou, 361 dagen loopt er helemaal niemand. En kan je er ook wandelen?
2: Ja, maar nee, het gaat ook een beetje om
1: het
2: de
1: gevoel,
2: sfeer en de uitdagingen.
1: Ja.
2: Dat je dat al die dagen dagen met elkaar kunt en de gezelligheid.
1: Ik snap het helemaal. En het lijkt me heel erg leuk. Het is een beetje net als een toertocht. Ik bedoel, je kan het rondje in je eentje rijden, maar met z'n allen is het toch een stuk leuker.
2: Ja, maar toch proef ik niet het ultieme enthousiasme bij je, Colin.
1: Nee.
2: Zit er niet in?
1: Oké,
2: nee. Nou, dan mag je hier weer gewoon weglopen. Ja. Zo, toch een stuk korter naar de
1: rest. Ja, zeker. Maak ook mijn metertjes.
2: Nou, vol hè. Tot straks weer.

0: Het was Billie Jean waar ik toch behoorlijk los van had. Het was zijn stolkste. Ze vertelde zelfs dat ze zwanger was van hem. En hij heeft er toch inspiratievol een liedje over gemaakt. En dat werd zo waar ook nog eens een hele grote hit van Michael Jackson. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ja, het is nog een mooie dagje. Gaat de 24 zo'n beetje droog. In ieder geval af en toe een klein wolkje boven Brabant, heb ik begrepen. Zonnetje er af en toe bij. Maar zo blijft het niet volgens mij, hè?
1: Nee, want later vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten. En dan kan er zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. En vannacht is het dan overwegend bewolkt geraakt. Valt er op meerdere plaatsen een klein beetje lichte regen. Mag allemaal niet veel naam hebben, maar toch een kleine kans op wat regen. En vannacht hebben we dan minimumtemperaturen van een graadje of 14. Dat is toch wel behoorlijk fris. En morgen is het dan overwegend grijs weer, met een graadje of 20 als maximumtemperatuur. Af en toe wat ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met een enkele lichte bui. En er staat morgen meer wind dan vandaag uit het noordwesten met kracht 4 of windkracht 5.
0: Nou, dat is ineens een heel ander beeld dan dat we tot nu toe hebben gehad.
1: Inderdaad. Ja, en dat beeld hebben we ook op donderdag. Dat wordt ook een overwegend grijze dag met weinig ruimte voor de zon. En dan moeten we opnieuw rekening houden met een enkele lichte bui. Gaat opnieuw niet om grote hoeveelheden, maar toch wel iets om rekening mee te houden. Maar vanaf vrijdag dan draait de wind vanuit het noordwesten naar het zuidwesten. Wordt er wat warmere lucht aangevoerd. En dat gaan we vrijdag, zaterdag en zondag merken als het weer zomers warm kan worden, Hubert, in Brabant. Met 25 graden of meer. En dan zien we geregeld ruimte voor de zon. Af en toe wat wolkenvelden. En de kans op een bui is vrijdag en zaterdag klein. Maar zondag krijgen we wel wat meer buien in Brabant. En het vooruitzicht naar volgende week ziet er warm, maar wel wisselvallig uit.
0: Oké. Dank voor al deze tips, waarschuwingen en alles wat erbij komt kijken. Dankjewel, Floris. Tot de volgende keer.
1: Ja, ook bedankt. Tot de volgende keer.
0: Jo, dag. Houdoe.

Zoals Rowan Hazen dat zou zeggen met de nieuwe mocht. Keep your head up. Ben Howard. En als je toevallig hebt gemist dat hij in ons land was, afgelopen maand was hij te vinden op verschillende plekken in ons land, is dit een gapende wond waarvan de pleister even ruw ervan af wordt getrokken. Maar het kan ook een beetje troost geven. Keep your head up, dat je zo'n liedje dan even hoort voorbij komen. So incredible. Zoals we zijn. Ilse de Lange zal zijn leven, wat mij betreft.

0: Ilse de Lange met So Incredible. En toch eens even kijken wat hij zo meteen allemaal te doen heeft. Hij is er weer. Gisteren was hij er voor niet. Stef heeft het overgenomen. Vandaag is hij er weer.
1: Jazeker.
0: Wat zijn de plannen vanmiddag?
1: Wat kunnen ze jou midden in de nacht van wakker maken, Uber?
0: Nou, eigenlijk liever niet.
1: Nee, maar stel.
0: Stel dat je mij midden in de nacht zou moeten wakker maken... dan zou dat zijn voor, nou, ik denk een broodje ei met mayonaise.
1: Ja, ik vind dit wel mooi. Er komen altijd verrassende antwoorden op deze vraag.
0: En dan gewoon, weet je, dan mag een wit broodje zijn dan. Maar wel veel mayonaise.
1: Ja,
0: en lekker hard gekookt. En dat ik eigenlijk, als ik er de hap in zet... dat je de mayonaise zo over je handen voelt druipen. Ja. Dat zou mogen. Dan denk ik dat ik... Het moet wel even bijkomen dan.
1: Ja, precies. Ja. Ik vind het leuk. Ik kom bij de vraag eigenlijk... omdat er een paar renners in de Tour de France... een nachtelijke bezoek hebben gehad van de dopingautoriteit.
0: Oh ja, dat hoorde ik
1: al. Heel irritant, weet je al. Dus, maar we kunnen het ook een beetje positief draaien. Misschien van waar kunnen ze je nou midden in de nacht wakker maken. Met die vraag ga ik zo meteen nog wel eventjes aan de slag.
0: Maar wat is voor jou dan?
1: Nou, dat moet ik me eigenlijk nog bedenken, weet je dat? Ik weet dat niet zo goed. Waar kun je mij nou... Als je echt een lekkere biefstuk hebt, daar ga ik wel goed op. Met lekkere jus, daar ga ik echt goed op. Maar dan heb je het over eten. Ik zit te denken wat ik nog... ik denk dat ik altijd wakker kan worden met muziek van Agnes de Munnik. Hoe gek dat klinkt.
0: Zo dat is wel heel gek dit.
1: Ja, maar dat
0: zou
1: ik
0: medicatie voor aanvragen. Ja, als je dit vertelt tegen anderen.
1: Nee, maar dat is echt als dat toch wakker moet worden.
0: Ik heb niet zoveel. Ik wil eigenlijk niet wakker worden.
1: Nee, precies. Dat wil je liever niet. Maar als dan toch. En dan heb jij zo'n lekker broodje, weet je wel. Dus ik begin ook meteen een beetje.
0: En dan twee misschien wel.
1: Wat zei je?
0: Nou, en dan twee.
1: Twee broodjes?
0: Ja, ik denk
1: je bent ook wakker.
0: Ja, dan ga ik het door.
1: Dus, maar ik ben wel benieuwd wat voor antwoord er op die vraag komt. Dus die ga ik zo meteen sowieso stellen. Ik heb heel veel fijne muziek, daar neem ik je in mee. De nodige humor, hoop ik. En het laatste nieuws natuurlijk. Dus alles komt voorbij.
0: Oké, ik zit even te kijken in de app of de mensen daar iets op zeggen.
1: Kan je nog niet inloggen omdat je nog op de kleine toestelletje
0: zit? Nee, ik was al uitgelacht.
1: Oh, je was al uitgelacht.
0: Ik zoek het zo meteen weg.
1: Nou, je mag het gerust inderdaad appen.
0: De Turkse pizza, zegt hij.
1: Wat, de Turkse pizza?
0: Zegt hij, ja. Nee, ik niet, zegt hier Fabiola. Turkse pizza.
1: Turkse pizza.
0: En even kijken wat hier nou wordt gezegd. Oh ja, het zijn mensen die zwaaien.
1: Oh, ja, dat mag ook.
0: Ik heb er één plaat te draaien. Ja. Oké, veel plezier zo meteen.
1: Thanks.
0: Ik ben er morgen weer op 10:00. Dag, veel plezier met Koen zo meteen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank daarvoor en een hele goede middag. Het is 2 over 1 vandaag, 21 juli 2026. Filevrij zijn we in ieder geval op dit moment, dus daar moeten we dan ook maar eventjes van genieten, lijkt me. Het weer is gewoon prima, denk ik. Zeer acceptabel. Fijn voor de Vierdaagse die vandaag is vertrokken. En de vraag van vandaag is: waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken? Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben vooral benieuwd om een beetje te verkneukelen over je antwoord. Die kan insturen richting 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Waar kunnen ze jou nou midden in de nacht voor wakker maken? Ben eens eerlijk.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV Fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/vendag.
22: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
25: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: tijd tevoren. Sluit daar de openingsjingle van Wijn in de Middag heel goed op aan. Ook wel eens lekker toch? Het is 14 over 1. Welkom bij Wijn in de Middag en welkom aan boord.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: De 21ste juli 2026 en de vraag was: waar kan ik jou midden in de nacht voor wakker maken? Ik kwam er eigenlijk op omdat die meerdere wielrenners, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, afgelopen weekend midden in de nacht werden verrast door een dopingcontroleur die even een plasje wilde afnemen. Ik vind dat ongelooflijk voor topsporters die ook nog eens heel scherp moeten zijn tijdens het koersen en dat je dan midden in de nacht, wat maakt het nou uit of je nou om 3 uur 's nachts komt bij wijze van spreken of om 7 uur 's ochtends. Ik denk dat er kan toch weinig verschil in zitten. Maar goed, wie ben ik? Ik ben maar een hele simpele jongen, zoveel is duidelijk. En ik begon dus ook te denken, waar kunnen ze mij eigenlijk midden in de nacht voor wakker maken? Ja, ik denk een heerlijke, goede, kwalitatieve, lekkere, doorbloede rode biefstuk. Ja, dan word ik wel heel vrolijk. En ik zei ook, muziek van Ogden en Munnik. Maar ik kwam nog op iets, maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op. Want het is wel grappig wat er dan binnenkomt. Dat zijn vooral heel veel etensdingetjes. De Whopper Bacon Cheese, midden in de nacht. Kom maar op, krijg ik binnen van Luke. Marian, die heeft weer hele andere dingen. Die zegt, doe mij maar een heerlijke visschotel. En ik krijg hier ook van Jos Chinees. Vooral Bami en Babi Pangang. Vind ik ook wel een hele mooie. Frikandellen kunnen ze thuis van wakker maken. En brand trouwens ook. Jean die zegt eigenlijk nergens voor, maar misschien een wedstrijdje voor PSV. Chinees, zegt Petra. Ze mogen me wakker maken om te zeggen dat ik weer verder mag slapen, zegt Paul. Balletjes uit de jus, al dus Hans. En Judith, die dacht dat ze Hubert wel wakker zouden mogen maken voor een helikoptervluchtje. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar dat vergat hij dan zojuist te zeggen. En Marielle, die zegt trouwens, doe mij helemaal niet storen. Dat is helemaal niet fijn. Jol, die heeft het over een mooie prijs in de postcode loterij. En dat is ook wel grappig. Want ik zag vaker de loterij binnenkomen. Maar de vraag is of je dat de volgende ochtend nog goed kan herinneren. Je moet wel even wakker blijven. Want er bestaat zoiets als slaapinertie. Ik kende dat ook niet. Maar als je wakker wordt gemaakt, dan kan het zijn dat je tijdelijk minder scherp bent. En dat kan echt wel heel eventjes duren. Dus voor hetzelfde geld win je de loterij, maar heb je 's ochtends geen idee meer wat je nou hebt gewonnen. Ik denk dat ik dat wel gerust een keer uit wil proberen. Maar dat geheel terzijde. Want waar ik ook nog aan zat te denken, dat zou toch fantastisch zijn als je midden in de nacht wakker wordt gemaakt en er staat opeens iemand naast je die je heel lang niet hebt gezien. Sterker nog, misschien wel iemand die je al heel lang hebt moeten missen. Om wat voor reden dan ook. En meestal dacht ik meteen aan dingen die niet meer kunnen. Weet je, mensen die dus echt ergens in de hemel zitten en die je niet meer kan zien. En dat is wel een fantastisch bruggetje naar het volgende liedje. Want luister goed naar de tekst. Het is echt een heel mooi liedje wat ik voor je klaar heb staan. Dat heeft alles te maken met bellen uit de hemel. Ella Henderson, Joel Corey en Nathan Daw, die hebben het gemaakt. En luister goed.

kisses, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Het theelepeltje van Triggerfinger en I Follow Rivers eigenlijk van Licky Lee. Maar nu dus gedaan door deze Belgen. Zometeen ga je horen... Tears for Fears. En met Change. Zingen ze ook nog, let maar op. Zie je. En Lost Frequencies. Met Reality. Maar dat gaat allemaal zometeen pas gebeuren. Want het is al bijna 2:30. En dus, Colin Buik, heb jij het nieuws zometeen. Wat zit daarin?
1: Een ambulance op zonne-energie en een veranderd recept... dat nare gevolgen kan hebben.
0: Zometeen meer.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist... met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Omroep Brabant. Een hele goede middag. Het is bijna 2:30. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Blijft het droog en bij matige noordenwind wordt het maximaal een graad of 24. En het nieuws, dat krijg je van Colin.
1: Een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven heeft een ambulance ontwikkeld die op zonne-energie rijdt. Ook alle medische apparatuur werkt op zonnestroom. De ambulance wordt later vanmiddag gepresenteerd. Volgens de bouwers kan het mensen helpen in afgelegen gebieden.
5: Het is echt bedoeld om zorg mogelijk te maken op gebieden waar dat nu niet mogelijk is. Dus denk aan gebieden die heel afgelegen liggen, waar bijvoorbeeld geen brandstof is of waar geen elektriciteit is. En dan kan je eigenlijk met Stella Juva, onze zonneambulance, wel zorg gaan verlenen.
1: In augustus wordt de wagen getest in Kenia. Er hebben 25 mensen gesolliciteerd op de vacature van burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek. Het gaat om 13 mannen en 12 vrouwen. Driekwart van de sollicitanten heeft al politieke ervaring, bijvoorbeeld als burgemeester of wethouder. Maarten Hoebe is waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek nu. Hij is de tijdelijke opvolger van Evert Wijs, die geen tweede termijn wilde en in januari vertrok. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Bij dat bedrijf betaalden klanten vooraf voor hun energie, maar het bedrijf ging snel failliet. Volgens de claimorganisatie was er toen Flex Energie startte al een hoop mis, zegt economieverslaggever Ruben Erg.
6: Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van Energieflex op de energiemarkt... dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM... over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt. En nu wil de club naar de rechter... om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
1: Ja, misschien koop je wel eens de verse gnocchi van de Albert Heijn. Daar zit sinds een paar weken een stickertje op met de tekst vernielde receptuur. Nou, veel mensen zullen hun schouders ophalen. Ik ook, zou dat ook doen. En de gnocchi gewoon in de pan gooien en opeten. Maar voor mensen die niet tegen gluten kunnen, is die vernielde receptuur niet een klein.

0: verse gnocchi willen. Plus Jumbo, Hoogvliet, Spar en Dirk, die hebben nog wel gewoon verse glutenvrije gnocchi.
1: En dan heb je ook even opgezocht, zodat de reclamecodecommissie niet om hoek.
0: Dat is het. Ja, ik vind het ook wel. Ja, ik
1: kan hartstikke verstandig. Hey, dankjewel. Tot over een uurtje. Dan spreken we elkaar weer met dan weer het verse nieuws van dat moment. Nu Tears for Fears and Change.

0: Lost Frequencies en Reality. De reality is nu dat je kan bellen of appen naar
1: 0657328203.
0: Wat wil je graag horen op de radio? Laat het mij even weten. Het is een prachtige maandag ervoor, zou ik zeggen. Dus hou je vooral niet in. En zorg dat je zo snel mogelijk een appje

0: Kunsthoren.
1: En dan zou je denken, doe maar een kopje koffie of doe maar Suzanne. Dat zijn de allerbekendste. Deze ken je ook wel. Ook uiteraard uit de jaren 80, de golden years van VOF de Kunst. Maar het is een andere, zeker. Het is oud.

0: België.
1: De meeste muziekvariatie.
2: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
1: Omroep Brabant.
3: Kei gezellig.
4: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: niet, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

The Rivers of Babylon van Boney M. Die Frank Farian, die zat daar achter. Nou, die heeft ook die Boney M. uiteindelijk heel berooid achtergelaten. Ik had dat de afgelopen weekend nog over in vakantie, Koen. Ik weet niet of je hebt zitten luisteren, maar nou ja, goed, een beetje preken voor eigen prochie. Ik ga op vakantie de hele zomer lang, 5 weken lang maar liefst. En de eerste week had ik al achter de rug en toen kwam ik in Duitsland. En toen kwam ik natuurlijk op Frank Farian uit, die eigenlijk Boney M. en Milli Vanilli allebei goed naar de klote heeft geholpen en zijn eigen portemonnee er aardig heen mee heeft gespeeld. Goed, we gaan richting België. Zou je denken, hoezo? Dit is toch gewoon René Schuurmans? Ja, maar Willy Sommers was de man die het voor het eerst uitbracht. En die kwam uit België. Maar ben ik ook al geweest. Dit weekend een hele andere bestemming. Welke dat is, daar verklap ik later deze week. Maar eerst, laat de zon in je hart.

0: Die zegt, nee, dit is toch gewoon alleen van René Schuurmans? Ik zeg, nee, het is echt van Willy Sommers in eerste instantie. Luister maar. 2006. Zo klonk hij, ja, amper anders natuurlijk. Wel heel grappig. En pas, wat is het, een jaar daarna maakte René Schuurmans. Het is beter goed gejat dan slecht verzonnen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En hij is natuurlijk hartstikke bekend in de uitvoering van René Schuurmans. En die hoorde je zojuist hier bij Omroep Brabant. Want daar zijn we natuurlijk meer dan trots op. Fijn dat je luistert naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. Zometeen na tweeën veel meer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over de mooiste tv-commercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: Mijn papa verkoopt stoelen.
8: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
8: Voordelig en snel.
7: Dit zit.
9: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank daarvoor. En zou ik zeggen, even kijken bij Helene de Geest. Die zit bij de ANWB en die is er niet voor niks, Helene.
13: Nee, ik heb zowaar een file gevonden, ja, want het was erg rustig vanochtend. Maar nu staat er file op de A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen de grens en Valkenswaard is de vertraging ongeveer 10 minuten. Er staat daar namelijk een kapotte auto. Er is geen rijstrook dicht, hij staat op de vluchtstrook. Dus het zal snel minder worden daar.
12: Maar goed, hij is in ieder geval gemeld en dat is al heel wat. Hey, Helene, dankjewel. En tot later, zou ik zeggen. Yo, houdoe.
2: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
22: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunnen-mondzorg.nl.
21: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
23: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: Miss Tina Turner bezingt de Steamy Windows. Bij Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. Het is 13:13. Goed dat je weer ingetuned bent.
1: Wijn in de Middag.
0: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Het is dag 21 juli 2026 en ik kwam een aardig onderzoek tegen. En daar heb je misschien meteen wel wat aan. Want werk jij thuis of niet? En of je thuis werkt is dan ook nog van heel groot belang. Of je thuis samen met mensen woont of dat je alleen bent. Want groot Amerikaans onderzoek onder 500.000 mensen maar liefst. Dat heeft aangetoond dat thuiswerken kan leiden tot meer sociale isolatie, vooral bij mensen die alleen wonen. Veel mensen die onderschatten het belang van de kleine dagelijkse contacten, namelijk op de werkvloer, een praatje bij het koffieautomaat, een overlegje of een spontane ontmoeting met collega's. En als jij alleen bent, dan heb jij al een uur minder van dat soort sociale contacten. En dus kan sociale isolatie dus echt op de loer liggen. Dus het is wel goed om bij jezelf na te gaan. Van ja, werk ik nou vaak thuis en ben ik alleen? Want dan kan het zo zijn dat je daar uiteindelijk op termijn last van krijgt. Ik moet zeggen, ja, ik woon natuurlijk niet alleen. Was het af en toe maar zo'n feest. Maar nee, ik heb een vrij druk gezinsleven, zeg maar. Dus ja, ik vind het heerlijk als iedereen weg is en ik kan gewoon even lekker zelf thuis werken. Dan biedt het ook vrijheid en gemak. Maar voor alleenwonenden kan het dus leiden tot meer eenzaamheid en een slechtere mentale gezondheid, doordat dagelijks de sociale contacten wegvallen. Dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat hoor je allemaal hier bij Wijn in de Middag.

Dominique de Bond kennen we natuurlijk nog van het Regio Songfestival. Samen met Daan Zwierink. En over een hele emotionele tijd eigenlijk, waarin ze preventief de borsten liet verwijderen. Omdat ze verhoogde kans heeft op die verschrikkelijke ziekte. En ze is er in ieder geval goed van hersteld. En weer helemaal on air, om het zo maar te zeggen. Spoelen naar 1993. Lenny Kravitz, die was lekker bezig met Vanessa Paradis. Schreef ook Be My Baby. En dat was een leuk projectje voor hem om haar album te produceren. Maar tussendoor was hij ook nog wel een beetje bezig met zijn eigen werk. En hij maakte een liedje over Jezus. Ja, want hij vond Jezus is de allergrootste rockster die er bestaat. En ja, voor Jezus kan je kiezen. Of je doet er helemaal niks mee. Je denkt, geloof het zal allemaal wel. Of je kiest ervoor. Are You Gonna Go My Way? En dat is precies de titel van het liedje wat je nu hoort uit 1993. En volgens mij zelfs ook de titel van het album waar de liedje dan weer op staat. Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: voor nu maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Post Malone en Chemicals, zometeen na het nieuws. Ik hoor hem net, ik denk nou, laat maar meteen doen, hè. Vanessa Paradis. En Be My Baby. En ook de Dire Straits en Lady Writer. Ja, die Be My Baby. Ik had het net nog over bij Lenny Kravitz. Maar goed, dat zometeen. Wat eerst, Colin, wat zit er zometeen in jouw nieuws?
1: Vrachtwagens kunnen snel boetes wachten als ze over de Merwedebrug rijden. En een zeer omstreden politiebureau in Oostenrijk.
2: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oostenrijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
4: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
5: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux Banken in Sensoleer.
0: De Helene Geest bij de ANWB. Net had je er één. Is dat nog steeds één, of niet?
6: Ja, maar wel een andere nu. Oh. Want er staat er nu eentje op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging ongeveer een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij.
0: Alright, nou dankjewel in ieder geval. En tot later.
7: Op Brabant.
0: En vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal een graad of 24 vandaag. En dan het nieuws krijg je van Colin Bijk.
1: Rijkswaterstaat verwacht dat binnen 2 weken gehandhaafd kan worden op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Dat is afhankelijk van speciale kentekencamera's die geplaatst moeten worden. Als die er hangen, kan Rijkswaterstaat weginspecteurs inzetten om via die beelden de boetes van €500 daadwerkelijk uit te schrijven. De afgelopen dagen reden er ondanks het verbod nog honderden vrachtwagens over de Merwedebrug. Tegen 2 voetballers van SSW Dordrecht is 2 weken cel en 140 uur taakstraf geëist, omdat ze betrokken waren bij extreem geweld rond een voetbalwedstrijd in Breda. Begin 2024 eindigde de wedstrijd tussen voetbalclub PCP en de ploeg uit Dordrecht in een vechtpartij. Een speler liet daarbij een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding op. De verdachten zijn mannen van 40 en 41. Zij ontkennen, de uitspraak is over 2 weken. In de binnenstad van Roermond staat een historische woning in brand. De politie heeft de omgeving van de stadsvilla ruim afgezet om kijkers op afstand te houden. De brandweer is met veel materieel aanwezig.
8: Het is een oud pand, monumentaal pand denk ik. Veel houten constructies, dus ja, ook veel brandmaterialen. Ja, we zijn gehoord in het zetten om de brand onder controle te krijgen en ook te zorgen dat hij niet uitbreidt. De rook trekt lichtelijk omhoog, maar af en toe slaat hij toch wel neer. Dus uit voorzorg adviseren we mensen de omwonenden om de ramen deuren te sluiten en een mechanische ventilatie uit te zetten.
1: Ja, een dikke zwarte rookpluim die trekt daadwerkelijk over het centrum van Roermond. Dus vandaar dat advies.

0: Zij pleiten voor een museum of gedenkplek. Ook de komst van een politiebureau zorgt dan weer voor discussie. Historische normen die zeggen van... ja, het is best wel opvallend dat Hitler ooit een vergelijkbare bestemming voor het gebouw wenste. En die krijgt hij dus nu, kostuum, zeg maar.
1: Ja, moeilijk zeg. Moeilijk, ja.
0: Maar het pand heeft 15 jaar leeg gestaan. Ja. Toen dachten ze van, laten we er dan een politiebureau doen. En dit heeft al echt een totale makeover gekregen. Mm. Maar ja, dat dit gevoelig ligt, dat snap ik wel.
1: Dat mogen duidelijk zijn, inderdaad. Hey Colin, dankjewel. Tot over een uur. Dan spreken wij elkaar weer. Ja, en ik had het net over het liefje van Lenny Kravitz, hè, Vanessa Paradis. En toen dacht ik, weet je wat, ik gooi dat er gewoon eens in. Omroep Brabant. En daarom hoor je voor Lady Writer van de Dire Straits, hoor je Vanessa Paradis.

0: De lady writer van The Dire Straits. Dit is Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant. 3:10. En ben je daar klaar voor?
1: Nou, de meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Want deze krijg je niet meer uit de koppen. Nee, zeker niet. De nummer 3 van de Brabantse top 100 van afgelopen jaar. Gerard van Maasakkers met z'n maten. En hey, ga er mee. En dat is een typisch fluit- of neurie liedje. En als je helemaal in goede doen bent, dan zing je hem ook nog eens lekker mee. Hey, ga er mee.

Hartman vraagt om een vuurtje. Relight my fire. We gaan naar twee hele grote dames uit respectievelijk Duitsland en Colombia. Twee dames die een klein eerbetoontje krijgen richting 3 uur. Want ik heb nog 2 plaatjes te gaan. En de eerste is daarmee Helene Fischer met Achterbaan. En zometeen ook nog Shakira met Zoo. Maar eerst deze Duitsland.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ik Wouter Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dank daarvoor. Rijn bij de ANWB. Jij hebt een file, dat moet. Want anders had je niet op het knopje geduwd.
14: Ja, dat klopt inderdaad. In principe rijdt het goed door in Brabant. Maar op de A50 richting Os beland je even in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer met 5 tot 10 minuutjes vertraging. En dan nog een kleine melding vanuit de NS. Tussen Breda en Roosendaal rijden er tot ongeveer 4:15 geen treinen door een defecte trein.
13: Alright, nou, dan zijn we in ieder geval weer helemaal op de hoogte. Dank je wel daarvoor en wellicht tot over een half uurtje. Maar in dat half uurtje zometeen op de gevoelige tour met James Morrison. Maar we gaan ook feesten. Dat doen we met de Rowenessen.
15: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
16: Oh, weer een muis.
15: En samen spelen.
16: Kom maar. Ja. Au.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
20: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
22: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
21: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Fijn.
1: Fijn in de middag.
0: Op Omroep Brabant.
2: Ja, we zitten er volgens mij wel lekker in voor deze middag. We gaan richting het midden van de week. Morgen zagen we de week natuurlijk alweer door midden. En de dinsdag zit er dan al bijna op. Ja, natuurlijk nog een paar laatste loodjes. Uiteindelijk wegen die ook vaak het zwaarst. Maar weet dat als je straks naar buiten gaat, dat het prima weer is. Niet te warm, niet te koud. En je echt nog naar leuke evenementen kan. Er is een kermis in Uden, geloof ik. Er is een kermis in Tilburg, dat weet ik heel zeker. Er is een vierdaagse in Nijmegen. Al dat soort dingen. Je merkt echt dat de zomer leeft. En dat vind ik altijd zo heerlijk om te zien. En dat zie ik zelfs als ik naar buiten kijk hier door het studioraam. Want dan zie ik lekker mensen nog eventjes wandelen in de laatste uurtjes van een werkdag. Gewoon eventjes een ommetje. 10 minuutjes, niet meer dan dat. Even een frisse neus. Nou, die frisse neus, die kan je misschien niet halen omdat je nog woeste arbeid aan het leveren bent. Dan zorg ik gewoon voor frisse oortjes. Ja, want die frisse oortjes die krijg je door te luisteren naar Wijn in de Middag hier op Omroep Brabant Radio met Bruno.

0: time of my life. Bill Medley, Jennifer Warnes, dit is Omroep Brabant. En natuurlijk ook een...
1: klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, en dit is, ik weet nog goed, dit is, daar neem ik je eventjes mee in een klein beetje de geschiedenis van Omroep Brabant. Het is een beetje groots aangezet, maar ik weet nog dat ik voor de eerste keer een ochtendshow mocht gaan maken. En dat is een jaar of 7 geleden bij deze zender. En toen was, alles wordt dan overlegd. Van hoe gaan we dingen doen en wie gaat waar zitten en wie is waar verantwoordelijk voor. En hoe wordt die takenverdeling en weet ik veel. Nou, al dat soort dingen. En toen kwam op een gegeven moment de man die met ons toen begeleidde, zijn naam was Marcel. En die zei, heb je al nagedacht over jouw allereerste plaat? Ik zei, nee, helemaal niet. Maar we moeten daarover nadenken. Ja, want op een gegeven moment, 1 juli, of 1 juni was het... 6 uur 's ochtends is het zover. En dan moet je er wel eventjes in knallen. Ik zei, nou ja, nee, nog niet over na. Wil je dat dan eens doen? En morgen wil ik het weten. Nou, hartstikke goed. Dus ik ben gaan nadenken en toen dacht ik, opeens dacht ik... die moet het worden. Die moet het worden. Want die heeft zo'n vet intro. Daar kun je nog heel even wat overheen zetten. En iedereen weet na die paar klappen wat er gaat komen. En dan langzaamaan, dan gaat dat sneller en sneller. En dan gaan die cilinders pompen. En dan gaat die motor wat sneller draaien. En dan kom je uiteindelijk bij een klassieker van Nederlandse bodem uit. Die zijn weerga niet kent. Uit de jaren 70, wereldwijd bekend zelfs. The Golden Earring en Radar Love. Dat was toen de allereerste plaat. En daarom nog steeds zo'n verrekkes mooi gevoel erbij. En daarom hoor je hem nu dus ook hier bij de klassieker van Nederlandse bodem. Tijdens wijn in de middag.

0: de Lumineers. Dit is Omroep Brabant en zometeen na het nieuws dan hoor je... Oh, wat fijn, Vriend Fleming. Maar ook deze, die keten. Ja, zeker. Daar hoef je nog geen toon voor te zien. Tenminste, woorden. Shanice en I Love Your Smile. Zometeen, want eerst Colin. En met het nieuws, wat zit daarin, Colin?
1: Landbouwminister wil oplossing voor Brabantse kippenboeren... en klagen over een recept bij een super kan toch wel effect hebben.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
2: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
0: Even kijken bij Rijn, want Rijn die zit aan de andere kant van de lijn. Hey Rijn.
5: Hey Jan.
0: Je hebt verkeersinformatie, dus vertel.
5: Ja, dat klopt. En een flinke file op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 40 minuten langer over.
0: En dan weten we dat. Dankjewel en tot over een half uur.
6: Omroep Brabant.
0: Zul je mij trouwens niet meer treffen? Nee, piepen de bandjes naar huis. Maar dan is het Ronnie. Nee, zonder gekheid, dan is het echt Ronnie. Goed, het weer. Maximaal 24 graden. Wolken een klein beetje, maar vooral veel zon. En dus gewoon lekker weer. Het blijft droog. Het nieuws dan, Colin.
1: Landbouwminister Van Essen wil deze zomer nog in gesprek met 5 Brabantse pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken. De provincie wil die vergunningen intrekken na een uitspraak van de rechter over te hoge stikstofuitstoot. De minister wil samen met de provincie zoeken naar oplossingen om dat te voorkomen. Ondertussen groeit de onrust onder boeren. Belangenorganisatie ZLTO dreigt uit overleg te stappen en protestgroepen bereiden inmiddels acties voor. Er hebben 25 mensen gesolliciteerd voor de vacature van burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek. Het gaat om 13 mannen en 12 vrouwen. 3/4 van de sollicitanten heeft al politieke ervaring als bijvoorbeeld burgemeester en wethouder. Maarten Hoebe is...

0: super irritant, omdat het gewoon helemaal uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat of die wel remt. En vervolgens rijd ik bijna de berm in, omdat je gewoon totaal van slag bent.
1: Ja, inmiddels heeft de Astana-ploeg zijn excuses aangeboden. 17:15 bellen we met de moeder van Huub Arts in Afslag Zuid. Albert Heijn past het recept van het bekende kaasuibroodje aan na veel klachten van klanten. Sinds een nieuwe leverancier in maart werd ingeschakeld, vonden veel mensen dat het broodje minder naar kaas smaakte. Nou, op sociale media werd massaal geklaagd over de veranderde smaak. De supermarkt nam de kritiek serieus en werkte aan een verbeterde versie. Die ligt sinds deze week in de winkels, al wordt op sommige plekken eerst nog wel de oude voorraad verkocht. Het is opvallend, want 2 uur geleden had ik het nog over de Nokki van de Albert Heijn.
2: Ja. En daar willen ze niks aan doen.
1: Daar willen ze niks aan doen. Daar zaten ineens tarwe in. Uh-huh. En nou ja, dat was dus eerst glutenvrij.
3: Ja.
1: Nou, met tarwe erin is dat niet. En als je dan een glutenallergie hebt, dan kan je daar goed ziek van worden. Maar Albert Heijn nam het voor kennisgeving aan en zegt, gaan we niks meer doen. Houdoe. Bedankt.
2: Ik vind dat je in principe voor dit soort dingen ook gewoon niet naar de Albert Heijn of naar de Jumbo of naar de Plus of naar de whatever moet, maar gewoon naar de bakker.
1: Kijk!
2: Maar de bakker die werken er veel harder voor, man. En het is veel lekkerder.
1: Ik kan ik bevestigen. Ja, ik heb bij een bakker gewerkt. Dus.
2: Nou, dat bedoel ik. Hey Colin, dankjewel. Altijd fijn. Als we het eens zijn, toch?
1: Ja, precies.
2: Ja, dat dacht ik al. Hey, zometeen I Love Your Smile van Shanice en ook nog Urban Heroes. Maar eerst de man.

0: Moeilijk, ik ben blij soms dat er iemand eventjes bij komt zitten in de studio. Ronnie.
1: Oh, want?
0: Kondig ik die plaat nog eventjes af. Dit is zo...
1: Wat heb je gedraaid dan?
0: Ja, deze, ik zal jou hier...
1: Hebben die weer Rikwiwiwi?
0: Precies, die was het, inderdaad. Dankjewel daarvoor. Kijk, hoef ik het zelf niet te doen. Zo lekker. Zometeen de vraag, wat kiest Ronnie na Olivia Rodrigo?

0: Helemaal geen stupid song van Olivia Rodrigo. Integendeel, gewoon een heel fijn liedje om naar te luisteren.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: De grote vraag.
1: Of

0: Juist. Wat kiest Ron niet? Nou, ik heb verschillende liedjes.
1: Daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Ja, nee, zeker.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik heb... ja, jij gaat nou iets... Nee, dat ga ik niet eens uitleggen.
1: Oh.
0: Ga ik niet eens uitleggen. Eén van deze twee gaat voorbij komen,
1: ja?
0: Ronnie. Maar welke kiest hij niet? Dat is de vraag.

0: het is ook wel lastig, hè?
1: Ja, die is moeilijk, hè?
0: Ik zeg het best vaak dat het lastig is, maar dat meen ik ook echt oprecht.
1: Ja, deze is wel lastig. Ja. Maar goed, we gaan het zo meteen wel van je horen.
0: Komt goed.
1: Binnen nu en 3,5 minuut, dan wil ik het antwoord van je horen. Want in die tijd zingt Kevin de Crown. Chariot, nu, hier.

0: echt fijn.
1: Toch?
0: Gavin DeGraw en Chariot. Een liedje waar eigenlijk alles wel een beetje in zit.
2: Ronnie.
3: Hey Koen.
0: Zometeen afslag uit. Wat zit daarin?
3: Ja, we duiken even de Tour de France in. Want de 24-jarige huparts uit Windhoek is natuurlijk een van de grote verrassingen dit jaar in de Tour de France. En hij had vandaag een baaldag. Had natuurlijk een tijdrit. Ja, hij is Nederlands kampioen tijdrijden. Maar had een baaldag, want hij werd gehinderd door een VIP-auto. Nou, zijn vader en moeder en hele familie die volgt het allemaal op de voet daar. Dus die gaan we straks eventjes bellen. En verder, hoe gaat het er tijdens de zomer aan toe in de Brabantse slaapkamers? Straks spreken we met een seksuoloog daarover.
0: Een hete zomer.
3: Een hete zomer.
0: Hey, wat wil jij horen?
3: Een hete hit uit de jaren 80.
0: Ja?
3: Deze ja, die. Ja? Time Man is lekker.
0: Ik denk, misschien ga je voor die ander, maar het was even moeilijk.
3: Ik vind dat hoge stemmetje zo lekker.
0: Ja, dat is ook lekker. Nou, I'm specialized in you.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
8: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur?
9: Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
10: Zaterdag 25 juli is het zover. De PSV Fandag. Een dag vol acties, fun en PSV van dichtbij beleven. Met als afsluiter PSV tegen het Spaanse Villarreal. Voor meer info check psv.nl/vendag.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB en daar zit Rijn. Rijn, is het al druk op de weg in Brabant?
14: Nou, Ronnie, het valt mee. 40 kilometer file in totaal. Het begint langzaamaan iets drukker te worden. En dat merk je onder andere op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk doe je er 15 minuten langer over. En ook op de A50 richting Os is het erg druk. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op 50 minuten extra.
13: Dankjewel. Nou, gelukkig heb je een goede en gezellige radiozender aanstaan. Ik zeg het vaker, maar het is ook gewoon echt zo. En daarom is het het beste hebben in de file. Hou hem aan tot 7 uur in nieuwe Afslag Zuid. De laatste loodjes misschien wel van je werkdag. Met keilekkere muziek. Zometeen van CeeLo Green bijvoorbeeld.
15: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
24: Het 24 uur Solex Racefestival. Vier dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
27: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
28: Is Omroep Brabant. Met nu
29: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
30: Ja, goedemiddag.
31: Hi, Ronnie.

0: Het is gewoon hartstikke oké dat je de radio aan hebt staan. Vinden we leuk zelfs. CeeLo Green, de allereerste, hij zong je toe. It's oké.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Balk.
0: 16, dubbele punt, 09, dubbele punt, 38 zie ik. Exacte tijd.
3: Heel erg op tijd.
0: Je hebt alles goed wil zetten.
3: Ja, dan precies. Hebben we de klok goed zetten nu. Ping,
0: bij de volgende toon is het. Zo ging dat vroeger natuurlijk. Vroeger moest je in mijn jeugd naar een nummer bellen. Ik weet niet, 008 was het geloof ik of zo.
3: Oh, weet je
0: 003?
3: Dat
0: nog? 003 of nee? Nee, 008 was volgens mij als je een telefoonnummer wilde opvragen. 003 was, dacht ik, het nummer van de tijdmelding. Jij bent nu aan het zoeken.
3: Ik ga maar, nu googlen.
0: Jij bent nu echt aan het zoeken. De tijdmelding.
3: 8002,
0: zeg. Oh, 002 was het. Oké. Ja. Nou, vooruit. Dan kreeg je dus een mevrouw aan de telefoon. Die zei, bij de volgende toon is het 16 uur, 10 minuten en 15 seconden. En hoor, ping! Ja. Nou, toen had je natuurlijk nog geen digitale klok, hè?
3: Nee, dat was het ideale.
0: Maar daar hebben we het binnenkort nog wel een keer over, tijdens het gevoel van de jaren 80.
3: Dat vind ik leuk.
0: Dat is
3: leer
0: ergens...
3: me dan maar even opa verteld.
0: Gewoon nu, nou, op, nou, hou eens even op opa verteld, zeg. Ik heb wel grijze haren, maar dat komt door jou.
3: Je vroeg er nu even om.
0: Vandaag is het dinsdag. Leuk dat je de radio lekker aan hebt staan. De dag waarop het bekend werd dat de allereerste aflevering van het zesde seizoen van B&B Vol Liefde gisteravond door 908.000 mensen is bekeken. Dat zijn er bijna 500.000 minder dan bij de aftrap van de voorgaande twee seizoenen.
3: Oh.
0: De uitzending begon gisteravond ook pas tegen 9. Dat was ook een half uur later dan normaal gesproken. En het zou kunnen, kijkcijfer-experts, dat dat het effect heeft veroorzaakt dat er wat minder mensen hebben gekeken. Maar het kan ook best zijn dat iedereen gewoon een beetje klaar is met B&B.
3: Ja, misschien. Kan ook.
0: Ik ben ook nog niet gestart.
3: Ik heb zelf dat laatste namelijk een beetje. Ja. Ik vind het wel weer heel leuk.
0: Ik ook.
3: Maar wanneer ik er even een keer tijd voor heb, en als dat nou over 3 maanden is, vind ik dat ook prima.
0: Ja, en anderhalf uur elke avond, 4 dagen
3: precies
0: in de week, is een beetje lang.
3: Ja, ik vind een beetje veel.
0: Goed, dus wie weet worden die kijkcijfers nog een beetje bij, trekken die nog een beetje bij en gaan ze nog omhoog. We zullen het in ieder geval in de gaten houden. Ook de dag waarop het nieuws kwam dat in delen van Spanje code oranje geldt vanwege extreme hitte daar en verhoogd risico op bosbranden ook. Hè. Die hebben we natuurlijk al meer gezien de afgelopen tijd daar. Vooral in het zuidoosten van het land lopen de temperaturen de komende dagen daar sterk op. In de regio rond Murcia kan het lokaal 45 graden worden. Dus ga je op vakantie in Spanje en misschien de komende dagen wel. Zorg voor voldoende verkoeling. Zeker als je richting het zuidoosten gaat van dit prachtige land. Ja, en dan is het vandaag ook weer zover. Ja.
2: Hello listeners of Omro Brabant Radio. This and the next item sound real. But it is not.
4: But it is not.
2: It is made with artificial intelligence.
4: With artificial intelligence.
2: Just for fun. So enjoy.
4: How do.
0: How do. Nou precies, dat was dus ook AI. Hè. Dat kan tegenwoordig allemaal. Is ook wel een beetje eng, maar wij proberen hier en daar de lol er ook maar een heel klein beetje van in te zien. We laten elke dag onze AI-muziekgenerator een AI-song maken. Een openingsliedje eigenlijk. Wij dachten, laten we het vandaag gewoon eens eventjes anders doen. Want normaal gesproken steken wij alle twee een duimpje omhoog of omlaag.
3: Precies.
0: Maar vertel jij nou gewoon eens eventjes wat je ervan vindt. Moet de AI-song die gegenereerd is zojuist, zometeen, die ik laat horen, moet die de prullenbak in? Of zeg jij van, ja, dat is prima, leuk.
3: Nog een keer.
0: Ja.
3: Mag ook.
0: Zal ik hem laten horen?
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Hè. Laat even wat van je horen. Denk even mee. 06573-28203. Duimpje omhoog als die jou bevalt. En denk, ja, kan wel. Een duimpje omlaag als die de prullenbak in moet.
3: Oh.

0: Are you ready?
1: No.
0: Let's go.
2: Dat einde.
1: Maar goed, wij hebben het niet voor het zeggen.
2: Nee, helemaal niks
1: het
2: vandaag.
1: Het is aan jou. Wat vind jij ervan? Is deze uitzend waardig? Met andere woorden, kan die straks nog een keer? Of zeg je, hij moet de prullenbak in? Zal ik hem dan nu voor deze gelegenheid gewoon nog maar een keer draaien?
2: Nog één keer om goed te luisteren.
1: Goed te luisteren.

Yeah. Nou, let's go. Nou, wat vind je ervan? Duimpje omhoog als je denkt, dat vind ik wel geinig. Hij kan straks nog een keer. Duimpje omlaag als je die wat jou betreft de prullenbak in kan. 06 573 28203.

0: ready?
1: Nee.
0: Let's go.
1: Nou, dat was hem dus. Ja, elke dag laten wij onze AI-muziekgenerator een openingsliedje maken. En de ene dag dan word je aangenaam verrast. Het andere moment is het tenen krommend. En wij vinden natuurlijk elke dag iets van dat liedje wat AI genereert voor ons. Maar we dachten, laten we het vandaag eens even anders doen. Jij hebt het voor het zeggen. Stuur even een duimpje omhoog als je denkt, ja, ik vond hem wel leuk. Hij mag best nog een keer. Of een duimpje omlaag als je denkt, weg ermee. Prullenbak. Nooit meer oprakelen, deze ellende. Ja, ik ben benieuwd, Marjolein, eigenlijk. Want ja. Weet je, ik ben eigenlijk als ik op... Ja, ik ben best een beetje enthousiast over deze.
2: Ik vind hem wel leuk.
1: Ja, ik vind hem... Het is geen 10, maar ik vind het is wel een 7'tje.
2: Jij hebt een duimpje omhoog gedaan.
1: Duimpje omhoog, zeker weten. Ja. Jij? Had jij een duimpje omhoog?
2: Ja, ik ook. Dus wat ons betreft was die denk ik nog een keer meegegaan. Dus okay. Dat is wel interessant wat er dan nu vanuit de luisteraar naar binnen.
1: Precies, want die hebben het voor het zeggen natuurlijk.
2: Ja, waarom? Riekje is het met ons eens. Die zegt, nou, ik vind het best wel geinig. Ja. Duimpje omhoog. Ja. Erik niet. Die zei echt, nee. Prullenbak, veel te glad. Nee. Ik wil dit niet.
1: Oké, vooruit. Ja. Helder.
2: John die zei, nou, na een paar keer horen, we hebben hem eerst al 2 keer laten horen, wordt hij eigenlijk steeds leuker. Ja. Duimpje omhoog. Gabrielle zei echter, nou, een paar weken geleden hadden jullie de 1. Die mocht van mij wel definitief blijven. Vond ik superleuk. Deze echt niet.
1: Oké, maar ja, dat ben ik wel benieuwd aan welke dat dan weer was.
2: Dat weet ik ook niet zo goed.
1: De volgende keer, als je er een hoort, denk van, nou, die, dan moet je dat echt even laten weten.
2: Dat zetten wij met een apart bakje.
1: Precies, zetten we een apart bakje.
2: Dat zetten wij voor Gabrielle.
1: Dat, inderdaad.
2: Uiteindelijk moet ik zeggen, ik heb 29% van de stemmen.
1: Ja.
2: Voor een duimpje omhoog.
1: Oh, dat is te weinig.
2: Dus de meeste mensen zijn helemaal niet met ons eens.
1: Die gaat gewoon de prullenbak in deze.
2: En heel hard ook, ja.
1: Die gaan we never nooit meer horen. Nou, dankjewel in ieder geval voor jullie input. En fijn dat jullie even meedenken. Want ja, weet je, ook dit is natuurlijk een onderzoek. En je weet het, wij houden de wijsheid niet uit een boek.
2: Wij doen ons eigen onderzoek.
1: Maar dat kunnen we alleen maar als jij ons daar een handje bij helpt. Nou, deze AI-song gaat de prullenbak in. Morgen hebben we weer een nieuwe net na vieren. En hopelijk valt die wat beter in de smaak. We gaan even terug naar het mooie decennium, de jaren 70, voor Gary Rafferty. That's the

0: Lost Frequencies en Love to Go. We gaan richting 16:30, betekent de tijd voor het nieuws zometeen. Nieuws krijg je van Colin. Wat zit erin, Colin, zo?
1: Arrestatie voor internationale mensensmokkel en een insectenplaag door een gebrek aan eten.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Zeg, doe al iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
0: Het is 16:30, we gaan naar de ANWB. Daar zit Rijn en die weet exact waar het druk is in Brabant. Goedemiddag, Rijn.
6: Goedemiddag. Ja, onder andere op de A2, want daar heb ik twee files. In de richting van Eindhoven sta je even stil tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. 7 kilometer met 35 minuten oponthoud. En in de richting van Maastricht rijd je de file in tussen knooppunt Leenderheide en Leende. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 minuten langer over. En de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is je vertraging een kwartier.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Zon en stapelwolken die wisselen elkaar vandaag af. Het is droog. Temperatuur zo'n 24 graden. Vannacht dan neemt de bewolking toe en koelt het af naar een graad of 14. Het nieuws krijg je van Colin Bijk.
1: De marechaussee heeft in Etten-Leur een verdachte opgepakt in een internationaal onderzoek naar mensensmokkel. Volgens Europol zou de persoon betrokken zijn bij het smokkelen van migranten uit onder meer Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië. In totaal zijn 7 verdachten opgepakt in meerdere Europese landen. De groep wordt verdacht van zeker 12 smokkelzaken dit jaar. Rijkswaterstaat waarschuwt voor veel verkeershinder op en rond de Moerdijkbrug op de A16 richting Rotterdam de komende dagen. Vanaf vanavond tot en met zondagnacht 3 augustus is er steeds 1 van de 3 rijstroken dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Daardoor kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Een flinke teleurstelling voor wielrenner Huub Arts uit Windhoek in de Tour de France net. Hij werd tijdens de tijdrit van 26 kilometer gehinderd in een afdaling. Extra pijnlijk is dat hij op dat moment de snelste was en als Nederlands kampioen de tijdrijden enorm had uitgekeken naar deze etappe.
8: Er zaten de 2 auto's van Astana voor me die ik in de bocht heb moeten inhalen en echt hard voor heb moeten remmen. En dat is wel echt super irritant, omdat het gewoon helemaal uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat of die wel remt. En vervolgens rijd ik bijna de berm in, omdat je gewoon totaal van slag bent.
1: De Astana-ploeg heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Om 17:45 bellen we met de moeder van Huub Arts. Voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden aangetroffen op een migrantenboot die 25 dagen op zee had gedreven. Aan boord waren ook 38 overlevenden, onder wie 2 kinderen die tijdens de reis hun familie verloren. De boot was vertrokken uit Gambia. Volgens de VN blijft de route via de Atlantische Oceaan naar de Canarische eilanden een van de gevaarlijkste migratieroutes ter wereld. Dit jaar zijn al duizenden migranten gered. Inwoners van het dorp Westhaar Vriezenveense Wijk in de buurt van Almelo hebben al weken last van een keverplaag. Het gaat om de Colorado-kever, die van origine voorkomt in Amerika natuurlijk, maar ook al lange tijd voorkomt in Europa.
9: S'avonds tegen een uur of 5:30

0: aardappen naar mais. En dat vinden de kevers niet zo lekker.
1: Nee.
0: Dus zoeken ze eten op andere plekken.
1: Nou, kijk.
0: Geef je uit te raden waar ze dat doen.
1: Ik ga toch nog even naar die mensen luisteren.
0: Ja, en het erg is toch, want ze hebben natuurlijk de gemeente gebeld van kom ons helpen. De gemeente zegt houdoe.
1: Ja,
0: doe het lekker zelf.
1: Nou, die zegt geen houdoe daar. Hè.
0: Nee, oké. Maar
1: even naar die mensen doen. Luisteren nog.
2: En s'avonds is het een uur of 5:30. Dan is het net als dan de invasie komt. Dan is het verschrikkelijk.
3: Het maakt niet uit wat het is. Ze hebben overlast van die apparaten.
2: Ja, en wat kun je er verder aan doen? Dus we hebben maar een emmer met bleekwater gepakt en vegen en erin. Ja, ik kreeg ze echt slim van in de rug.
1: Oh, ik hoor nou pas een emmer bleekwater gepakt. Ja. Nou, hoor je dat niet? Ik ben heel benieuwd hoe die muren eruit zien daar nu. Goeiendag zeg, maar wat een ellende daar. En we hebben met ze te doen. Dit komt bijna geloofwaardig over, hoor. De apparaten. Ja, ik blijf echt hangen in die apparaten. Sorry. Goed, lekkere muziek dan maar. Hier in Brabant daar hebben we gelukkig nog geen last van die verschrikkelijke apparaten, die kevers daar. Maar wel Whitney Houston. En daar heb je eigenlijk helemaal geen last van. Die is leuk.

0: onze tipplaat voor deze week. Nate Smith en You Can Find Me in the Bar. Ja, snap ik wel. Om een lekker drankje te doen misschien wel in dit geval. De Nijmeegse Vierdaagse. 7408 Brabanders die lopen dit jaar mee met die Vierdaagse. Freek Tolsma is er eentje van. Hij is 63, komt uit Rijen. En hij loopt hem voor de 10e keer. Freek, goedemiddag.
1: Ja, kei goedemiddag.
0: Goedemiddag, man. Jij vertelde vanmorgen in een kei goeiemorgen al even dat je vorige maand vanwege een blessure aan je voet nog even twijfelde of dat je wel mee zou kunnen doen. Je bent vanmorgen toch gewoon gestart. Hoe ging het?
1: Ja, goed.
0: Ja.
1: Goed. Ik zet even het geluid hieruit, want je elt een beetje na, dus ik weet het gewoon zo.
2: Echo.
0: Story of my life, hè. Story of my life. Ik el overal na.
2: Overal.
1: Ja. Nee, maar dat ging goed.
0: Ja,
1: ik heb hem wel aan het einde van de dag een heel klein beetje gevoeld, maar ik had zoiets van, nou, als er alles is, dan doe ik er nog over de 3 dagen bij, hoor.
0: Ja, want dat is wel de bedoeling toch, dat je nog even 3 dagen afvinkt daar in Nijmegen.
1: Ja, zeker. En dat gaan we ook zeker doen, hoor. Hij moet kruipen.
0: Ja, voor de tiende keer doe je dit inmiddels al. Weet je dan ook een beetje wat je te wachten staat? Of word je dan onderweg toch nog elke keer wel weer verrast?
1: Nou, qua route is het voor mij natuurlijk redelijk een aantal stukken nieuw. Omdat die wat afgesneden wordt ten opzichte van de 40 kilometer. Op die stukken weet ik dus niet wat mij te wachten staat. Maar over het algemeen is het heel veel handjeklap, druiven, bananen, koekjes, zoutstengels en waterballonnen en dat blijft overal hetzelfde.
0: Ja, dus je komt 3 kilo zwaarder de finishlijn over.
1: Ja, ik zeg ook altijd dat je van wandelen niet afvalt.
0: Nee, als je het op deze manier doet niet, als je alles aanneemt onderweg. Maar ze staan dus echt met allerlei lekkernijen en zo langs de kant
1: ook. Ja, en al die kleine kids en ook soms gewoon volwassen mensen. En met grote schalen, met echt allerlei lekkers. En vandaag stond er dan ook nog een landelijk groot merk. Ik mag het natuurlijk niet noemen met allerlei van die sandwiches, dingetjes en zo. En dat is ook wel eens lekker even tussendoor, hartigs. En dat wordt goed verzorgd.
2: Wat lief.
0: Nou, heerlijk. Maar dat is ook, geeft je ook wel kracht natuurlijk. Wat doe je eigenlijk op het moment dat je dan over die finishlijn komt? Hè? Want je hebt vandaag dag 1 dus, zal ik maar zeggen, in de voeten zit. Plof je dan neer of blijf je een beetje in beweging? Wat doe je dan?
1: Nou, we lopen met een paar mensen uit ons dorp. En dan gaan we even na afloop met z'n allen gezellig even een drankje doen. En dan er staan er een paar op de camping. En wij zitten dan hier in het studentenhuis. En dan gaan we toch even douchen en neerploffen. Ja.
0: Oké, hij is 63, hij zit gewoon lekker in het studentenhuis.
2: Zo, met een pilsje, ik hoor het al. Maar dat kan wel, dat gaat niet in de benen zakken dan, dat alcohol drinken.
1: Ja, maar ik drink geen alcohol, dus dat is gewoon 0.0.
0: Nee, dat zou ik ook wel heel goed vinden. Dat is inderdaad heel verstandig.
2: Nou, vond ik wel gedurfd, anders.
0: Nou ja, bij een studentenhuis denk ik
1: ook. Ze zijn er wel, hè. Ze zijn er wel, hè. Want onderweg staan tappen. En dan zie je soms heel veel mensen naartoe duiken om toch even een pilsje te pakken. Maar dat gaat in de benen zitten.
0: Ja, snap
1: die ervaring heb ik ook.
0: Dus, wat is jouw geheim nou om het 4 dagen vol te houden? Punt 1, dus geen drank, dat is duidelijk.
1: Nou, een pilsje erbij mag wel, hoor.
0: Toch wel. Nou, je bent snel over te halen, jij.
1: Ja, ik niet, maar er worden er zat getapt hier op de wedren. Gewoon rustig aan blijven doen. Je eigen tempo blijven lopen, heel belangrijk. En luister naar je lichaam.
0: Ja, want anders dan haal je het niet, uiteindelijk. Toch?
1: Ja. Luister naar je lichaam ook altijd als sporter zijn, hè. Dus dat is wel belangrijk. Ja.
0: Maar jij loopt 30 kilometer en dat is best een pittig stukje. Ik wandel ook graag, maar 30 kilometer is echt wel heftig. Je doet het 4 dagen achter elkaar. Hoe werkt dat dan in je hoofd? Zet je dan je verstand uit of schakel je je gevoel op de ene? Hoe zit dat? Want je voelt op een gegeven moment toch pijntjes, denk ik. Of je gaat denken, oh, ik ben nog niet eens op de helft en ik voel nou mijn benen al of zo.
1: Ja, die benen ga je wel voelen de eerste dag. Maar dat is morgen over, hoor. Morgen dan loop je meer relaxed. Donderdag heb je dan de 7 Heuvelen. En vrijdag loop je op karakter.
0: Ja, en dat gaat jou lukken, want dat is al 9 keer gelukt. Dus dan ga je de 10e keer ook gewoon weer lekker doen, Freek, als ik je zo hoor.
1: Ja, zeker te weten.
0: Nou, ontzettend veel succes. Ik vond het leuk om je even gesproken te hebben.
1: En, ik zal vrijdagmiddag zeker een kruisje naar jullie toe staan. Ja,
0: en dan misschien wel een borreltje erbij, of niet, Freek?
1: Nee, dat blijft niet.
0: Ook niet. Blijft in je.
2: Vind ik heel goed, hoor. Lekker heel gezond, Freek. Ik snap wel dat jij dat kan 4 dagen.
0: Hey, mogen we je ontzettend veel succes wensen. Vanavond op tijd je mandje in en morgen gewoon weer vol gas vooruit. Een liedje waar je nog een beetje energie van krijgt. Want normaal gesproken hebben we op dit tijdstip altijd een energy shot. Waar kan ik jou blij mee maken, Freek?
1: Die energy shot is van Rutger van Barneveld voor de zomers.
0: Die is ontzettend, die hoor je daar natuurlijk de hele dag, denk ik, voorbij komen. Of niet als je daar aan het wandelen bent? Oké, zwoele zomernacht. Rutger van Barneveld, ga ik die nog even doen en wens ik je nogmaals heel veel succes de rest van de week nog.
1: Oké, dankjewel.
0: Houdoe.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op Omroep Brabant.
0: Ja, Freek Tolsma uit de rijen, dus 63 jaar, loopt hem voor de 10e keer. Twijfelde nog even of dat hij het wel zou kunnen dit jaar, ja of nee. Maar hij doet het gewoon en de laatste dag hè, op karakter. En dit liedje, dat hoort hij daar vaak voorbij komen. Rutger van Barneveld, vanmorgen nog te gast in een kijk. Goedemorgen.

Nou, hij had nog praatjes genoeg, hè. Onze Freek uit Rijen. De eerste 30 kilometer heeft hij op de teller staan. Nog 3 dagen te gaan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Samen met nog 7407 andere Brabanders. Tenminste, als ze allemaal natuurlijk nog in de race zijn. Want meestal haken er wel een aantal af. Straks, na 5 uur, dan gaan we lekker door met Afslag Zuid. Hoe gaat het er eigenlijk tijdens deze zomer aan toe in de Brabantse slaapkamers? Doen we het vaker of doen we het juist wat minder vaak? Zijn we misschien een klein beetje geiler door de zomer, ja of nee? Nou, straks dan spreken we een seksuoloog. Christa Betts is dat uit de Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
14: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
15: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
16: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
17: SWK Benelux.
16: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u vriendelijk. Dan gaan we richting de ANWB. Daar zit Rijn. Hebben wij een drukke dinsdagavondspit te pakken, Rijn?
8: Nou, het is natuurlijk iets rustiger vanwege de zomervakantie. Maar je merkt op sommige wegen dat er wat files staan. En dat is te merken op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 richting Os 15 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipol. Doe je er 10 minuten langer over.
2: Dankjewel. En sterkte natuurlijk in de file. Tot 7 uur is er Afslag Zuid op de radio. Omroep Brabant Radio met ook een hoop goede muziek. We duiken zometeen even de 90's in. Toen had Edwin Collins een hele grote hit met A Girl Like You. En die hoor je zo.
9: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
25: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
26: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
29: Nou, alweer.

0: Dit is muziek uit dat bijzondere decennium, de jaren 90. Toen werd er echt van alles uitgebracht. Edwin Collins, A Girl Like You.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen gaan we richting wat Cake by the Ocean. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: In Brabant ziet de UWV op dit moment uitstekende baankansen bij maar liefst 250 beroepen. Vooral in de zorg, techniek en ICT blijft de vraag naar personeel hier groot. Komt onder andere doordat veel werknemers komende jaren ook met pensioen gaan. Minder gunstig zijn de vooruitzichten voor administratieve, creatieve en taalberoepen. Want daar pakt AI jouw taken over.
0: Ja, techniek en ICT, dat snap ik ook wel. Zorg snap ik eigenlijk ook wel. Alleen volgens mij is het zo dat de mensen daar vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen. En dus is het dan lastig om die vacatures op te vullen, toch? Of
2: misschien niet? Kan dat ook het zijn.
0: Ja, dat zou ook
2: kunnen. Je zegt denken, hier, het komt doordat veel mensen de komende jaren met pensioen gaan. Dat zien ze natuurlijk aankomen.
0: Tuurlijk, ja, zeker.
2: Dus dat wordt nu alvast onboarding en weet ik het wat allemaal.
0: Ja.
2: En misschien is de onderliggende reden wel gewoon, we betalen niet genoeg.
0: Luisteren, laten we eerlijk zijn. We hebben de komende jaren, omdat er heel veel mensen met pensioen gaan, betekent dat we ook allemaal ouder worden. We hebben die zorg nodig. Dus die mensen moeten ook goed betaald worden.
2: Ja, dat klopt.
0: Want we kunnen er straks allemaal profijt van hebben, toch?
2: Ja, nee, dat is een hele goede opmerking.
0: Ik zal de politiek ingaan.
2: Precies, dat vind ik een goed punt. Je hebt mijn stem.
0: Van, okay.
2: En Groot-Brittannië's nieuwe first lady is een Nederlandse.
0: Ach.
2: Marie-France van Heel, zo heet ze. Dat is de vrouw van de nieuwe Britse premier, Andy Burnham. De 57-jarige die groeide op hier in Nederland, daarna in België en woont nu ondertussen al jaren in Engeland. Opvallend wel is dat toen ze student was, ze ooit meedeed aan een Britse datingshow genaamd Blind Date.
0: Hou op.
2: Maar dat was echt voor de lol, want ze was toen al samen met die Burnham, die nu dus premier is. Maar ze dacht toen, ach, misschien krijg ik zo'n carrière op de televisie.
0: Zouden ze dat hebben proberen weg te poetsen ook nog, deze historie?
2: Nou, het is dus wel heel grappig, want zij is ondertussen zelf ook heel succesvol, hoor. Ze zit enorm in de marketing, ze heeft al enorme topfuncties gehad, eigen bedrijf, zit nu bij een groot bedrijf in Manchester. Daardoor weet ze denk ik ook de zwarte kant van aandacht. En
0: zeker,
2: Zij doet dus niks. Zij is niet online te vinden, geen socials, zij doet geen interviews. Zij is een soort openbaar soort van mysterie.
0: Ja, maar dat maakt het ook wel spannend dan weer.
2: Ja, dat vind ik ook dan wel weer leuk. Dus het enige wat er nog is dus uit haar studententijd, dat we weten dat ze bij die Blind Date Show meedeed.
0: Ja, en wie weet, wie weet heeft ze Brabantse roots, maar dat kunnen we dus niet checken, omdat ze nergens te vinden is.
2: Precies, dat weten we niet.
0: Potverdorie.
2: Misschien is het wel gewoon een Brabantse first lady.
0: Dat zou mooi zijn,
2: En uit een nieuwe megastudie blijkt dat 3 tot 5 koppen koffie, dus ik heb het ook voor jou goed luisteren, ik weet dat jij er een paar drinkt op een dag, maar dat is goed voor je gezondheid.
0: Oh, zie je wel.
2: Dus iedereen die zegt altijd, nou moet je niet doen, al die cafeïne is slecht voor je hart, blablabla. Nee, mag gewoon. Onderzoekers van de American Heart Association bekeken echt tientallen studies over de hele wereld, hebben alles op één hoop gegooid en zagen dat matige koffiedrinkers samenhangt met een lager risico op hart- en vaatziektes, beroertes en diabetes type 2. Geldt het natuurlijk wel voor als je gewoon koffie drinkt, geen suiker, geen andere zoetigheid erin. En mensen met een hoge bloeddruk, die moeten wel denken om hun cafeïne-intake, maar kan je gewoon decaf nemen.
0: Ja.
2: Dus goed nieuws, hoef je niet schuldig te voelen als je weer naar het koffieapparaat loopt.
0: Nou, ik ga zometeen weer even een retourtje koffieapparaat doen, dan maar denk ik. Maar niet voordat we zometeen gesproken hebben met Christa Bets uit Breda. Zij is seksuoloog. En het is warmer en warmer aan het worden. Het is zomer in onze provincie en het is zomer in heel Nederland. Het is zomer op heel veel plekken in de wereld. En zijn wij tijdens de zomer geiler

0: Cake by the Ocean. Oh, even wat romantiek, dames en heren. Het is de zomer. En na de lentekriebels volgen dan natuurlijk vaak de zogenaamde zomerkriebels. Ja, en die zomerkriebels die zorgen misschien wel voor letterlijk en figuurlijk bloedhete nachten in de Brabantse slaapkamers. Want misschien zijn we wel een stukje geiler tijdens de zomer. Of misschien ook wel niet. Nou, seksuologe Christa Betts, die komt uit Breda. En die kan daar vast wat zinnigs over vertellen. Want zij hoort en ziet natuurlijk heel veel tijdens haar gesprekken die ze voert in haar spreekkamer. Christa, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, laat ik maar gewoon meteen met de deur in de slaapkamer vallen in dit geval. Zijn we tijdens de zomer een stukje geiler dan in andere periodes van het jaar?
1: Ja, we hebben meer zin in seks, laten we zo zeggen. We hebben andere kleren aan. We zijn de dikke jassen hebben we in de kast opgeborgen. We hebben geen handschoenen meer aan, dus we hebben dunnere kleren. We voelen ons wat frivoler. We hebben andere schoenen vaak aan. Je voelt zelf ook de wind. Je voelt de zon op je huid. En daardoor voel je je sowieso al wat vrijer. In de zomer hebben we ook veel vakanties, vrije dagen. Dat geeft ook een fijn gevoel.
0: Ja.
1: En ook, we gaan naar terrasjes. We kijken meer naar mensen, we hebben meer contacten met mensen. Dus dat maakt allemaal, buiten dan inderdaad dat zonlicht trouwens, ook een bepaald stofje serotonine maakt.
0: Ja.
1: Waardoor je ook wat vrolijker wordt en meer zin krijgt, meer energieker wordt. Nou, dat zijn allemaal aspecten waardoor we toch wat meer zin in seks hebben. Of in ieder geval in de intimiteit met andere mensen en wat anders naar mensen kijken.
0: Wat moeten de vonken er dan vanaf vliegen als je in Spanje woont?
1: Maar daar is het wel 42 graden. Hè?
2: Daar is veel te warm, okay. Daar is niet lekker.
0: Wanneer ligt de lat dan eigenlijk weer te hoog qua temperatuur? Want
1: Ja, want de meeste mensen die komen niet buiten, die zitten binnen, want daar heb je airco. Ja, dan is het weer te koud.
0: Ja, het is ook nooit goed eigenlijk. Hè? Ik vraag me eigenlijk af, Christa, want jij hoort natuurlijk, en wat ik al zei, jij ziet ook heel veel in de spreekkamer. Zorgt geilheid in dit geval ook voor betere seks?
1: Nou ja, als je niet geil bent, dan... Kijk, kussen is allemaal leuk en aardig.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat maakt dat je opgewonden wordt, geiler wordt. En als je geiler wordt, heb je meer zin om elkaar te stimuleren. Dus dat is wel heel leuk voor de seks.
0: Ja.
1: Als je dus geen opwinding ervaart, geen geilheid ervaart, dan is seks niks aan.
0: Nee.
1: Dan doe je maar wat.
0: Zit er ook nog een verschil hoe mannen of vrouwen die hete zomernachten voor zich zien?
1: Op zich... Denk ik niet. Ik denk dat we allemaal wel hetzelfde kijken naar elkaar of naar de warmte of ons opgewonden voelen.
0: Ja, maar ik zit wel te denken. Ik bedoel, jij zegt al, hè, deze tijd van het jaar, dat is natuurlijk een fantastisch mooie tijd, want we hebben meer zin in seks. Nou, jij bent seksuoloog, jij bespreekt problemen met mensen in die spreekkamer. Dan is het rustig, denk ik niet. Of niet, in de spreekkamer in deze periode.
1: Nou, veel mensen zijn op vakantie, dus.
0: Oh, die hebben seks op... Nee, maar ik wil zeggen, de problemen zijn dan in deze periode misschien wat minder, of schat ik dat helemaal verkeerd in?
1: Nee, het is inderdaad wat rustiger omdat het vakantieperiode is. Lopen mensen aan tegen het verschil in verlangen. Dat de ene wel en de andere keer niet seks wil of meer wil.
0: Ja, want...
1: Het heeft er niet zoveel mee te maken. Want de mensen die ik zie, die hebben wel wat problemen op het gebied van seks.
0: Ja, want daar ben je natuurlijk ook voor, toch?
1: Yes.
0: Ja. Yes. Want, is het zo dat goede seks je per definitie een gelukkiger mens maakt ook?
1: Laat ik zo zeggen, goede intimiteit. Want er zijn mensen die je kan ook zonder seks, hè? En als je een goede relatie of een leuke relatie hebt, of je bent alleen, seks met jezelf kan ook leuk zijn. Het maakt het wel intiemer, laat ik zo zeggen.
0: Ja, dus eigenlijk dat wel, je wordt er gelukkiger van. Dat is ook dan wel de conclusie, denk ik.
1: Dat is de vraag.
0: Ja.
1: Het geeft een fijn gevoel als je... Een leuke, intieme, leuke of geile seks hebt.
0: Ja. Ja, ik zit nu... Ik zit natuurlijk met open mond zit ik te luisteren. En de Marjolein die is ook een en ander hoor. Zeker, een rooi oortje. Jij hoort natuurlijk ontzettend veel in jouw spreekkamer. Hè? Dingen waar anderen misschien wel iets van zouden kunnen leren. Ik hoor nu ook allemaal dingen. Is het misschien een idee om onder het motto... het wordt een bloedhete zomer in de Brabantse slaapkamer. Ik hoop er nu maar even een idee.
2: Dat hoop je maar gewoon voor iedereen. Precies,
0: om zo af en toe gewoon eens even met je te bellen... en te horen waar mensen op het gebied van relaties en seks tegenaan lopen. Want ja, als er iemand veel hoort en misschien problemen kan oplossen... ben jij het wel op dat gebied, toch?
1: Ja, ik los er niet op, hè. Dat doen de mensen zelf.
0: Dat is waar.
1: Nee, maar heel leuk. Dat is een leuk idee.
0: Ik vind dat... Zullen we dat maar doen, Marjolein? Is dat een idee?
2: Ja, ik vind het heel leuk. Gewoon volgende week weer.
0: Volgende
2: week?
0: Ja, nou, je... meteen bam, hop.
2: Dat is... Ja, hey, hallo. We moeten een rubriekje dan...
0: Nou ja, ik denk dat jij best wel dingen kunt bedenken ook, Christa... waar je vaak van hoort in de spreekkamer. Toch?
1: Ja, ik zal erover nadenken. Je overvalt me natuurlijk wel een beetje, maar hey, hartstikke leuk. Nou, ja.
0: we weten nu in ieder geval dat we in de zomer al vast wat geiler zijn dan de andere periodes. Dus goed startpunt. Laten we volgende week een ander onderwerp aansnijden. En dan hebben we weer even contact. En dan maken we er gewoon gedurende deze bloedhete zomer maar een itempje van. Een goed idee.
1: Helemaal leuk.
0: Nou, tot volgende week dan.
1: Yes, tot dan.
3: Brabant's leukste middagshow. Afslag

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit was de allergrootste Rationel en Dance Around the World. We gaan richting 5:30. Betekent dat het tijd is voor het nieuws zometeen. Het nieuws krijg je van Colin. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Servers van omstreden porno-site in beslag genomen. En een literatuurprijs iemand van wie je het niet verwacht.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
0: 5:30, we gaan voor de verkeersinformatie naar Rijn. Die is van de ANWB. Goedemiddag, Rijn.
5: Goedemiddag. Ja, het is, het valt mee met de drukte. Wel een aantal bijzonderheden. Op de A2 bijvoorbeeld richting Maastricht. Daar was een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. 25 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Op de A50 richting Os beland je in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Het rijdt langzaam over 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N2 Eindhoven richting Maastricht. Want tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid rijdt het langzaam. Reken hier op 10 minuten vertraging.
0: Dank u.
6: Omroep Brabant.
0: De zon en stapelwolken die wisselen elkaar af. Het is droog, 24 graden op veel plekken nog. Vannacht dan neemt de bewolking wat toe, koelt het af naar een graad of 14. Morgen is er meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Het wordt niet warmer dan 21 graden morgen. En voor het nieuws naar Colin Bijk.
1: Het OM heeft de servers van de omstreden pornosite Modderless in beslag genomen. Het gebeurde tijdens invallen bij een hostingbedrijf met locaties in onder meer Steenbergen. Modderless ligt onder vuur omdat er mogelijk beelden van kindermisbruik en ernstig misbruik van vermoedelijk gedrogeerde vrouwen op stonden. Specialisten van Europol gaan de servers onderzoeken en kijken ook naar de rol van de website zelf. Er zijn geen arrestaties verricht tijdens de invallen. De gemeente Altena wil dat het kabinet extra maatregelen neemt vanwege de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Volgens het gemeentebestuur worden lokale ondernemers hard geraakt. Vrachtwagens moeten omrijden, wat zorgt voor vertragingen, hogere brandstofkosten en extra uitgaven door de kilometerheffing. Ook Transport en Logistiek Nederland wil actie en vreest dat de brug de hele zomer dichtgaat.
7: 2016 heeft hij de 2,5 maand uitgelegen. Hij heeft heel veel impact gehad. Toen wisten we al dat het niet goed was. En ja, in die zin kan ik niets anders doen vanuit de TLN ook zeggen dat de kabinetten voorafgaand aan deze periode in die zin hebben gefaald.
1: Ja, de schade voor de transportsector schat TLN op 1,5 miljoen euro per dag. Ondertussen maken ondanks de afsluiting nog altijd honderden vrachtwagens gebruik van de Merwedebrug. De zonnebloemboot uit Breda kan voorlopig niet over de Duitse Rijn varen. Door de aanhoudende hitte en droogte staat het water te laag. De organisatie die zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking zoekt daarom naar een alternatieve route in Nederland. En als zwaar op de rivieren hier ook niet mogelijk blijkt, wijkt de aangepaste cruiseboot van de Zonneboom mogelijk uit naar het IJsselmeer. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij eiste dat de slagerijen direct zouden sluiten, anders zouden de radicale dieractivist langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man had zijn straf al in voorarrest uitgezeten en krijgt nu professionele begeleiding, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
8: De rechtbank houdt sterk rekening met het feit dat het om een kwetsbare jonge man gaat. Hij hoeft daarom niet terug naar de gevangenis, hij komt direct vrij. Er is namelijk een plek voor hem gevonden in een beschermde woonvorm. Hij hoeft dus, als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, niet meer terug de gevangenis in.
1: Het OM had 4 jaar cel geëist voor terrorisme, maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Iets anders dan een Chinese maaltijdbezorger heeft in zijn land een prestigieuze literatuurprijs gewonnen. Ja, dat zou je niet zo 1, 2, 3 verwachten, maar de 56-jarige Wang Jibin werd bekend op sociale media met gedichten over zijn werk als maaltijdbezorger. In 2022 ging één van die gedichten dus viral. Dat gedicht was Man met haast, ging over iets wat hij in 2019 had meegemaakt. Hij was toen namelijk urenlang bezig geweest met één bezorging nadat een klant een verkeerd adres had opgegeven.
0: Een mooie, ik vind dit wel een briljante inspiratiebron.
1: Ja. Nou, toch? Deze wang schrijft dus soms zelfs tussen zijn bezorgdiensten door korte gedichten en heeft inmiddels al meerdere dichtbundels uitgegeven.
0: En dus een prestigieuze literatuurprijs gewonnen.
1: Ja, ik weet niet, maar ik zou dus stoppen. Ja, het is aan de ene kant zijn inspiratie natuurlijk, maar ik denk dat deze man het voor het geld misschien dan niet meer hoeft te doen helemaal.
0: Nee, maar ik vind het wel ontzettend geinig, want ik denk dat hij heel veel verhalen kan vertellen, omdat hij natuurlijk ook gewoon van alles meemaakt.
1: Sowieso.

0: liedje dat uitkwam in de jaren 80 en ver vooruit verwezen, zal ik maar zeggen, richting 1999. Dat klonk toen nog heel ver weg, maar inmiddels ligt het alweer ver achter ons natuurlijk. Prince in 1999, Berend van Straten van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat deed jij in 1999 eigenlijk? Was je toen al? Of,
1: toen was ik er al, ja. Oh, toen deed ik nog niet... Ja, ik deed wel iets, maar ik weet niet meer wat. Het was 3 jaar. Toen.
0: 3 jaar. Je broek vol poepen, denk ik nog.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Alhoewel, 3 jaar, dan is het volgens mij niet meer nodig. Maar goed, dan... geen idee. Ik wil het eigenlijk ook niet eens weten. Want je hangt niet voor niks voor het weer natuurlijk. Want het ziet er op dit moment nog gewoon echt heerlijk aangenaam uit. Wel een windje volgens mij, maar wel ook een zonnetje. Wat wolkjes hier en daar.
1: Nee, het is best aangenaam. Ja. En ook vanavond zien we de zon nog een tijdje bij temperaturen zo rond de 20 graden. In de loop van de avond gaat de bewolking vanuit het noordwesten weer toenemen. En vannacht raakt het overal bewolkt. Maar nog steeds wel gewoon op verreweg de meeste plekken droog. De temperatuur die gaat dan inleveren naar zo'n 13 tot 15 graden. En als we naar morgen gaan kijken, ja, dan moeten we toch wel rekening houden met een grotendeels bewolkte dag. Hier en daar kan ook af en toe wat lichte regen vallen. Nou, die regen, dat stelt eigenlijk niet heel veel voor. Want het gaat voornamelijk om motregen en de temperatuur. Ja, die gaat ook wel ietsje naar beneden vergeleken met vandaag. Want op de meeste plekken verwacht ik temperaturen tussen de 19 en 22 graden. Dus echt wel enigszins aan de koele kant.
0: Ja, en de dagen daarna?
1: Ja, de dagen daarna gaat de zon weer wat vaker schijnen en gaan we ook weer een reeks droge dagen tegemoet. Dat klinkt wel lekker, maar de natuur is inmiddels echt wel weer toe aan wat regenwater. En de temperatuur gaat ook weer wat verder oplopen.

0: wordt donderdag wordt het een graad of 22. Vrijdag zo'n 24 graden. En zaterdag kan het weer zomers warm worden met 25 of 26 graden. Tot en met zaterdag is het droog. Zondag dan gaat de buienkans wel toenemen. En dan gaat de temperatuur waarschijnlijk ook iets naar beneden.
1: Nou, wordt vervolgd. Dankjewel, Berend. Mooie avond gewenst.
0: Hetzelfde.
1: Doei, doei. Zometeen even richting Frankrijk, want Huub Arts uit Wintelree is toch wel een van de grote verrassingen in de Tour de France. Vandaag was er een tijdrit en ja, als er iemand specialist is op dat gebied, is hij het wel. Alleen hij had

0: had pas nog een of ander feestje, geloof ik. Trouwde, hè. Taylor Swift en de Fate of Ophelia. We gaan even naar Frankrijk. Jawel, jawel, jawel. Want Huub Arts uit Wintelree is een van de Brabantse verrassingen deze Tour de France. Hij rijdt pas zijn allereerste Tour, maar hij eindigde al 4 keer in de top 10. Nou, Huub is natuurlijk een Nederlandse kampioen tijdrijden. Laat er nou vandaag net een tijdrit op het programma staan. Maar Huub had echt wel een serieuze baaldag vandaag. Want hij werd namelijk tijdens zijn tijdrit gehinderd.
1: Er zaten de 2 auto's van Astana voor me die ik... Ja, in de bocht heb moeten inhalen en echt hard voor heb moeten remmen. En dat is wel echt super irritant, omdat het gewoon helemaal uit je ritme haalt. Omdat je in de eerste plaats gewoon een all-out inspanning aan het doen bent. En op het randje die afdaling invliegt. En dan nog moet nadenken of die auto je heeft gezien opzij gaat, of die wel remt. En vervolgens rijd ik bijna de berm in, omdat je gewoon totaal van slag bent.
0: Och, Geer, echt een enorme baaldag dus voor Huub. Moeder Mieke, die is in Frankrijk om het allemaal op de voeten te volgen. Mieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toch een keitrotse moeder neem ik aan, toch aan de telefoon nu.
2: Ja, zeker. Heel erg trots.
0: Want
2: ja,
0: hoe was dit voor jullie om dit allemaal mee te maken? Want ja, eerlijk is eerlijk, hij had gewoon een klote dag vandaag, Huub.
2: Ja, ja en nee. We waren super trots op hoe hij uiteindelijk de klim heeft gereden. Want we hebben gisteren de verkenning gedaan en dat was echt wel heel erg pittig om dat te fietsen. Dus hij heeft die beklimming echt super goed opgefietst. En uiteindelijk zit je dan bij de finish te wachten. Tot die tussentijden komen van de andere stukken van het parcours. En op een gegeven moment kregen we door dat daar wel wat vertraging in zat.
0: Ja.
2: En in één keer is hij over de finish en zit hij in het gras teleurgesteld. En hoor je het verhaal met wat hij tegenkomt. Want ja, dat wisten wij niet toen we bij de finish stonden.
0: Nee, moet je dan als moeder een soort van geestelijke eerste hulp verlenen? Want hij zat er echt verslagen bij, vond ik.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, hij krijgt eerst een aantal microfoons onder zijn neus geduwd.
0: Ja.
2: En dan is pas de support aan de beurt. Maar ja, het is ook vooral zijn vriendin die dan eventjes een klein woordje met hem doet. En we hebben hem na de hand bij de bus wel gesproken. Om even te horen wat er nou precies was gebeurd. En toch vooral uit te spreken dat we super trots zijn op wat hij tot nu toe heeft gedaan.
0: Ja, was hij dan toch misschien een klein beetje boos? Want even een compliment voor jullie als ouders, Mieke. Jullie hebben hem fantastisch netjes opgevoed. Want wat bleef hij netjes op televisie? Ongekend gewoon. Ik kan me voorstellen dat echt de vonken die vliegen uit je hoofd, zal ik maar zeggen, na zo'n debakel toch een klein beetje.
2: Ja. En hij heeft zich goed kunnen beheersen, dat zeker. En hij was wel echt wel boos op hoe het ging. En hij had zijn zinnen gezet op een goede tijdrit rijden in die afdaling. Het was ook de schrik van hoe het uiteindelijk ging. We hebben de afdaling dus gisteren ook verkend. En die is echt wel tricky. En in de verkenning ging die al met ruim 90 per uur naar beneden, zei de staf.
0: Ja.
2: Dus dat is pittig hard. En dat was dan nog niet in de wedstrijd. Dat je dan gehinderd wordt en dat je dus echt bijna valt omdat die auto in de weg reed.
0: Ja.
2: Dat vind ik wel heel sneu voor.
0: Ja,
2: omdat hij het dan net niet helemaal kan laten zien wat hij in zijn mars heeft.
0: Ja, want dit was ook wel een beetje zijn dag. En dan rij je in dat rood-wit-blauwe truitje rijden rond. Weet je, mag je deelnemen. En dan is dan wil je het toch even laten zien, volgens mij.
2: Ja, die trui en die fiets, die geeft hem wel echt moraal. Dus dat was wel helemaal mooi om te zien.
0: Hey, ik moet wel zeggen, Mieke, jullie Huub zet Wijntersel wel een beetje op de kaart zo, hè?
2: Ja, dat mag je wel zeggen, hè?
0: Goeiedag, zeg.
2: Wat ik meekrijg vanuit Frankrijk is dat heel het dorp wel meeleeft. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: Ja, want,
2: en iedereen ook super trots op hem, dus...
0: Ja, want jij krijgt ook veel terug vanuit Wijntersel, want hè, zo noemen jullie... Het is Wijntersel toch, hè? Het is Wintelree,
2: dat
0: is ABN, zal ik maar zeggen. Maar Wijntersel, daar wonen jullie gewoon. Jullie krijgen veel terug richting Frankrijk van mensen die hem ook zien presteren... en die denken, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja. En van alle handen appjes uit de buurt, van vrienden. Er zijn heel veel mensen die meeleven. Mijn broer was nog iets langer in Nederland. Werd ook op straat aangesproken. Die woont ook in Wentzel. Dus het dorp leeft mee. En ik vind het echt wel leuk dat een klein dorp zo trots is op een grote renner.
0: Ja, snap ik. Dus we kunnen wel een beetje spreken van een Wijntersels tourkoorts dan misschien.
2: Ja, toch, misschien toch. Wel. Ja.
0: Hey, krijg jij ook nog genoeg tijd met je zoon samen? Of wordt hij afgeschermd en doet hij zijn eigen ding? Of wil je hem ook niet lastigvallen? Hoe zit dat eigenlijk na zo'n rit bijvoorbeeld?
2: Nou, ik wil hem vooral niet lastigvallen. Zeker voor de start niet. Want dan zit hij echt met name bij zo'n tijdrit echt in de full focus. Mm-hmm. En achteraf, het hangt ook een beetje vanaf wat voor een parcours het is geweest en wat de uitslag was. Hè. Vandaag was natuurlijk ook eventjes het verhaal kunnen doen. Maar ja. We waren er ook bij toen die vijfde werd in, dan moet ik heel even nadenken, Nevers. Ja, dat was het. Ja, toen was hij ook super blij en weer een hoop microfoons onder zijn neus. Maar na de hand dan wel de euforie. En dat is ook mooi om mee te maken. De dag dat hij in Chalon-sur-Saône de tiende werd en dat twee ploegmaats waren gevallen. Ja, dan heb je weer andere emoties.
0: Ja.
2: Toch bezorgd om je eigen maten. Dus zo is het een rollercoaster aan emoties. Van vreugde tot schrik, tot euforie, tot teleurstelling, tot moeheid ook. Dus ik vind het wel fijn dat wij op zo'n korte afstand bij kunnen
0: zijn. Snap ik. Wat ben jij een lieve moeder?
2: Ah, dankjewel.
0: Mag ik dat even gezegd hebben? Je bent echt een lieve moeder. En wat ons betreft heeft hij al een dik vet applaus verdiend voor datgene wat er nu allemaal al gepresteerd is daar in Frankrijk. En dat applaus is ook voor jullie, omdat jullie hem zo fantastisch ondersteunen. En ik zou bijna willen zeggen, maak Wijntersol en de rest van Brabant hartstikke gek.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Of dat gaat Huub zeker doen. Ja,
0: nou precies. Okay. Dankjewel. Hè. De groetjes. Ja, houdoe.
2: Houdoe.

0: voor Huub Arts uit Wijntersol. Hij is natuurlijk een van de grote verrassingen dit jaar in de Tour de France. Hij komt gewoon uit onze prachtige provincie. Vandaag de tijdrit. Ja, en hij is Nederlands kampioen tijdrijden. Dus dit had zijn dag moeten zijn. Maar hij werd tijdens de rit gehinderd door een auto. Een VIP-auto onderweg. Ja, echt enorm frustrerend. En we spraken mama net. Mama Mieke, een hele lieve moeder die ook gewoon zegt... ja, ik vind het gewoon fijn dat ik dan toch even op dit soort momenten bij hem in de buurt ben. Dat is ook wel echt gewoon een moederuitspraak, zal ik maar zeggen. Heerlijk om te horen. Zometeen na 6 nog een uurtje afslag Zuid. We gaan straks nog even schakelen naar de Tilburgse kermis. Naar onze eigen Jasper Stads. Want als je het een beetje gevolgd hebt... het was vandaag een soort van Jasperdagje op de Tilburgse kermis. Bij de stand van Omroep Brabant. Even kijken of dat wat opgeleverd heeft. En verder hebben we straks ook nog een muziek-APK'tje. Dus jij bepaalt of dat een liedje van enige tijd geleden... door de muziek-APK komt, ja of nee. Ik zou de radio dus lekker aanhouden.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u vriendelijk. Dan gaan we richting de ANWB. Daar zit Rijn. Hoe is het met de avondspits qua drukte, Rijn?
14: Nou, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar meerdere files vallen nog op. Onder andere de A2 richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Beest en Zaltbommel. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en doe je er 3 kwartier langer over. De A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer met 10 minuutjes vertraging. En de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hoog doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. Straks nog even richting de Tilburgse kermis, richting onze eigen Jasperstad, in het kader van, nou, de Jasperdag, laten we hem zomaar even noemen. En verder barsten we van de lekkere muziek. Sister Sledge staat voor je klaar. We Are Family. En eerst zometeen de Counting Crows.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Het 24 uur Solex Race Festival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
27: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
28: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
31: Ja, gezellig.

0: grote afslagzuid van familie, laten we het zo maar even noemen, met Sister Sledge op de radio. We are family.
1: Omroep Brabant.
0: Eva Max, die hoor je zo meteen. Met Sweet But Psycho. Maar eerst gaan we naar Marjolein, want die praat je bij.
2: 12 wandelaars zijn vandaag op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse gedisqualificeerd. 2 militairen, want die hadden niet de verplichte 10 kilo bepakking bij zich. En 10 andere deelnemers, omdat ze sjoemelden met de route of de afstand.
0: Oh, zelf gesneden?
2: Ja, blijkbaar. Ja, het aantal gedisqualificeerden kan nog oplopen volgens de organisatie. Verder verliep de eerste wandeldag rustig, mede door het lekkere weer.
0: Ja, en die militairen moeten dus verplicht 10 kilo op de nek hebben, begrijp ik.
2: Ja, anders is het dus voor hun niet goed.
0: Dus net als met de incheck op het vliegveld even de koffer wegen.
2: Ja, precies. Alleen, ja, maar daar werkt het andersom.
0: Precies, net andersom, ja. Daar hoef je ook niet bij te betalen.
2: Nee, precies. En Nederland is aangewezen als het gastland voor het EK Padel van 2027. Is natuurlijk een superpopulaire sport, enorm aan het opkomen. Het toernooi wordt verspreid over meerdere Nederlandse spelsteden, zodat zoveel mogelijk mensen het ook kunnen gaan bezoeken. Welke steden dat gaan worden en die het EK mogen gaan houden, dat wordt op een later moment nog bekendgemaakt. En in Den Bosch is het allereerste collageencafé van Nederland geopend.
0: Het wat?
2: Ja, het collageencafé. Ja, je gaat er dus heen, dan bestel je dus je koffietje of een drankje of weet ik veel. Maar dan krijg je ook zo'n collageenmasker op. Dat is zo'n groot wit plastic masker met aan de binnenkant dus wat op je huid dan zit, is een rode lamp.
0: Ja.
2: Daar moet je dan een kwartiertje onder en dat stimuleert het collageen in je huid. En dan krijg je dus een jongere huid van. Dat is het hele idee.
0: En meer dorstook, hopen ze.
2: Nou ja, misschien zou een goede bijkomstigheid zijn als je dan een café hebt toevallig. Ja, volgens huidexperts werkt dat, alleen moet je het wel regelmatig doen. Dus daarom zou zo'n café ideaal zijn. Dan kan je het eigenlijk even gewoon met je koffietje combineren. Nou, het is een nieuwe beauty trend. En of het echt een succes wordt, dat moet nog blijken. Wel is het heel grappig, want je ziet dat mensen echt om het hoekje kijken. Ja. Zeg maar door het raam van...
0: Ziet het er ook heel raar uit.
2: Wat gebeurt hier?
0: Ja. Dus je zit in een café en dan zit je met zo'n raar masker op. Ja. En dan probeer je ook met elkaar te praten misschien nog of zo, weet ik
2: veel. Nou, ik denk dat dat niet eens zo goed gaat.
0: Nee.
2: Tenminste, je kan wel gewoon praten daar niet van. Maar het is echt een van top tot teen masker, moet ik dat dan zeggen. Dus vanaf de kruin tot onder je kin.
0: Ja.
2: Hij zit helemaal eroverheen. Je hebt alleen ogen. En dan een felrood lamp. Het ziet er soms ook wel een beetje ing uit. Maar het moet heel goed zijn voor je huid. Ik ben best wel geïnteresseerd. Ik vind het heel grappig.
0: Ik wil er ook een keer binnenkijken nu.
2: Ja, ik ook. Ik ben echt nieuwsgierig.
0: Maar wat kost dat dan?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee,
2: dat heb ik niet eens uitgezocht.
0: De drankje is waarschijnlijk gewoon normale prijs. Maar die behandeling wil je dan daar...
2: Ja, daar moet je natuurlijk extra voor betalen.
0: Ja,
2: maar dat is net als dat je gewoon naar de schone specialisten zou gaan.
0: Het collageencafé.
2: Ja, grappig.
0: In Den Bosch.

0: Psycho. Nou, vandaag is het niet zomaar dinsdag. Het is ook niet zomaar 21 juli. Het is ook niet zomaar de vijfde dag van de Tilburgse kermis. Nee, het is vandaag Jasperdag. Uitgeroepen door Jasper en Jasper, onze eigen Jaspers hè, bij Omroep Brabant. Die vandaag de hele dag bij het Omroep Brabant podium op de Tilburgse kermis staan. En ja, misschien heeft dat wel wat uitleg nodig. En daarom even contact met onze eigen Jasperstad. Die op de Tilburgse kermis is. Ja, hallo Jasper. Aan de andere kant van de lijn. Jij staat op dat Omroep Brabantplein daar in Tilburg. Waarom is het vandaag Jasperdag, Jasperstad?
1: Nou, eigenlijk om de hele simpele reden dat ik gevraagd werd of ik hier op het Omroep Brabantplein wilde staan vandaag. En tegelijkertijd stelden we die vraag ook aan onze collega Jasper de Bruin. En toen dachten we, ja, één Jasper is leuk. Twee Jaspers is ook leuk. Maar nog veel meer Jaspers, dat moet wel heel gezellig worden daar op de Tilburgse kermis. Nou, ging ik even een onderzoekje doen. Hoeveel Jaspers zijn er nou eigenlijk in Nederland? Ja. Nou, er zijn er zo'n 20.000
2: zo.
1: Ongeveer.
2: Oh, veel.
1: Al dus het hulpmiddel van AI. Die ging ook even een berekening maken. Hoeveel zouden dat er dan in Brabant zijn? Dan kwamen we toch op ruim 3.000 Jaspers. Toen dachten we, dat zou wel eens echt gezellig kunnen worden daar op de Tilburgse kermis. Nou, oproepje gedaan op social media, leuk filmpje gemaakt. Dominique, die er vandaag ook is, maar voor vandaag heel even Jasper heet. Die had ook nog een leuke oproep gedaan bij Jordi en Mark in de ochtend. Ja. Dus wij dachten, kom maar gezellig. Omroep Brabantplein. Nou, het Omroep Brabantplein is heel gezellig, maar de Jaspers die ontbreken een beetje vandaag.
2: Nou,
0: hoe kan dat? Echt?
1: Ja,
0: serieus?
1: Dat valt een klein beetje tegen. Ik ga nog even een laatste check doen even bij mensen die nu de kermis op komen lopen.
0: Heet jij Jasper?
2: Ja, ben jij Jasper?
3: Hallo?
1: Heet u toevallig Jasper?
3: Nee.
1: Hoe heet u dan?
3: Steven.
1: Steven, heet jij toevallig Jasper?
4: Nee.
1: Hoe heet jij dan?
4: Victor.
1: Victor, heet jij toevallig Jasper?
3: Erik.
1: Erik. Ja. Nee, ja, dat zijn dus weer drie geen Jaspers. Waar komen jullie vandaan?
3: Antwerpen.
1: Uit Antwerpen, helemaal vanuit België naar de Tilburgse kermis.
3: Klopt.
1: Is het een traditie voor jullie?
3: Een jonge traditie.
1: Dit is het eerste jaar?
3: Nee, de tweede.
1: Het tweede jaar? Wat was het?
3: De tweede voor hem. Ja. De tweede voor hem en ik denk een stuk of 4 of 5.
1: Oh, kijk eens.
3: Maar Erik woont in Tilburg. Hè?
1: Oh, we hebben wel een Tilburger te pakken.
5: Ja, maar zij zijn veel interessanter. Die komen speciaal hiervoor naartoe. Hè?
1: Ja, maar bent u dan van oorsprong ook een Vlaming of een echte Kruikenzeiker?
5: Ik ben een echte Kruikenzeiker.
1: Ja, dan heb ik altijd een klein quizje wat ik dan de hele dag door doe. Hoe heet een zuurstok dan in Tilburg?
5: Een lekstok.
1: En het reuzenrad?
5: En hoe gaat die?
1: Ja, dan ben je een echte Tilburger. En je hebt dus de Vlaamse vrienden overtuigd om hier naartoe te komen.
5: Ja, tuurlijk.
1: Dus... Want wat maakt de Tilburgse kermis zo mooi dat ze ook vanuit Vlaanderen hier naartoe moeten komen?
5: Ja, eigenlijk aan die gasten vragen.
1: Ja, maar hoe heb je ze overtuigd?
5: Ja, die gasten komen hier al jaren. Die weten precies hoe mooi het is allemaal.
1: Ja, hoe staat het erbij dit jaar, de kermis?
5: Ik ben wel tevreden. Het ziet er leuk uit allemaal. Dus prima.
1: De route is een beetje aangepast. Hè? We mogen niet meer onder het tunneltje door bij het spoor. We moeten een stukje omlopen via het station.
5: Ja. Niet te veel over mouwen, gewoon lekker de kermis op.
1: Ja, en dat gaan jullie doen. Wat wordt de allereerste attractie die jij gaat doen vandaag?
4: Dat weet ik nog niet.
1: Oeh, maar als je een gokje moet doen, moet die heel hard gaan, moet die heel hoog zijn, moet die heel snel?
4: Misschien die, ik weet het niet.
1: Die, en dat is dan een hele grote arm waar je naar wijst. Ik denk dat die zo'n 40 meter hoog is en hij gaat helemaal over de kop.
0: Oh, Jackie.
1: Je kijkt er niet heel bang bij. Nee, hij schudt van nee. Nou, ik wens jullie heel veel plezier, maar wat ik dan wel heb, want dat krijg je als je hier langs het Omroep Brabantplein komt. Kijk eens, heb ik een echte Brabander sleutel hangen voor je. Je komt dan wel niet uit Brabant, maar kan je toch laten zien dat je hier geweest bent vandaag.
4: Ja.
1: Wat ga je ermee doen met die sleutel hangen?
4: Ergens hangen.
1: Ergens hangen, dat zou ik ook doen, lijkt me heel verstandig. Ja hoor, dus het is wel gezellig hier.
0: Ja.
1: Maar heel veel Jaspers, ja, die kom ik dan weer niet tegen.
0: Nee, precies. Maar misschien waren al die Jaspers incognito. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Dat is echt niet bekend. Dat zal het gewoon zijn. Hey, heb nog veel lol daar, Jasper. Met ook de andere Jasper natuurlijk. En Omroep Brabant is daar nog alle dagen te vinden. Waar precies in Tilburg op de kermis, Jasper?
1: Ja, het is maar net welke kant je op loopt. Het begin of het einde, maar het is ongeveer voor de Schouwburg.
0: Oké. Veel plezier nog. En wij gaan nog maar eens even zo'n kermis hit erin knallen. Waarom ook niet?

0: onze eigen Jasper Stad tijdens de Jasperdag op de Tilburgse kermis. Hij maakt er een feestje van. En dat doen we allemaal bij Omroep Brabant daar op het plein. Hè, want daar staan we nog tot en met het einde van de Tilburgse kermis. Breng daar gerust een bezoekje en wellicht kun je nog iets leuks scoren. Jij weet het niet. We gaan richting het nieuws. Nieuws zometeen met Colin Bijk. Wat zit erin, Colin?
1: Natuurbrand op de Loonse en Drunense Duinen. En krijgen we meer spreekwoordelijke zwoele zomeravonden en nachten.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
0: 6:30. We gaan nog even naar de ANWB. Misschien het staartje van de avondspits, Rijn?
5: Ik hoop inderdaad dat we naar de laatste files van de avondspits gaan. Maar voor nu nog file op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op een kwartiertje extra. De A58 richting Breda. Het is druk tussen Tilburg, Reeshof en Ulvehout. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A67 richting België tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard. Daar is je vertraging 10 minuten door een kapotte vrachtauto.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Ja, nog lekker zonnig. Hier en daar ook wat stapelwolken. Temperatuur is nog aangenaam. Vannacht dan neemt de bewolking wel wat toe. Koelt komende nacht af naar zo'n 14 graden. Morgen dan is er wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. En dan wordt het niet warmer dan 21 graden. En voor nieuws naar Colin Bijk.
1: In de Loonse en Drunense Duinen is net brand uitgebroken. Het vuur woedt in een bosgebied tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand. De brandweer heeft moeite om de brand te bereiken door smalle bospaden en zet daarom speciale terreinwagens in. Met waterslangen en vuurzwepen wordt het vuur bestreden. Vooralsnog lijkt de brand zich niet snel uit te breiden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het OM heeft servers van de omstreden porno-site Modelers in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens invallen bij een hostingbedrijf met locaties in onder meer Steenbergen. Modelers ligt onder vuur omdat er mogelijk beelden van kindermisbruik en ernstig misbruik van vermoedelijk gedrogeerde vrouwen opstonden. Specialisten van Europol gaan de servers onderzoeken en kijken ook naar de rol van de website zelf. Er zijn geen arrestaties verricht tijdens de invallen. De Marechaussee heeft in Etten-Leur een verdachte opgepakt in een internationaal onderzoek naar mensensmokkel. Volgens Europol zou de persoon betrokken zijn bij het smokkelen van migranten uit onder meer Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië. In totaal zijn 7 verdachten opgepakt in meerdere Europese landen. De groep wordt verdacht van zeker 12 smokkelzaken dit jaar. De website van de Frans rechtsradicale partij Rassemblement National is vanochtend gehackt. Het gezicht van leider Marine Le Pen was vervangen door andere afbeeldingen, vertelt deze correspondent.
7: De hacker, of misschien wel hackers, die hebben een soort handtekening achtergelaten. Wat ze hebben gedaan is dat ze de profielfoto van Marine Le Pen, die volgend jaar de presidentskandidaat is namens het Rassemblement National, die hebben ze vervangen door een afbeelding, een tekening eigenlijk van een kat die gewikkeld is in een Marokkaanse en Algerijnse vlag. Dat was tot eerder vanmiddag nog te zien op de website, maar inmiddels is de foto weer vervangen door het gezicht van Marine Le Pen zelf.
1: Volgens de Franse partij zijn er geen persoonsgegevens buitgemaakt. Al twijfelen sommige Franse media wel of dat klopt, omdat online juist persoonsgegevens van leden en kandidaatleden van de partij worden aangeboden. Ja, we kennen allemaal wel de lentekriebels, want door het betere weer voelen we ons wat beter en gaan we ook wat meer naar buiten. Nou, dat leidt daadwerkelijk tot meer flirten en nieuwe relaties. Maar ja, hoe zit het dan met een seizoen later met die zomerkriebels? Zorgen die dan voor letterlijk en figuurlijk hetere nachten in de slaapkamer? De Bredaanse seksuoloog Christa Best heeft het antwoord.
8: Ja, we hebben meer zin in seks. We hebben andere kleren aan. We voelen ons wat frivoler. Je voelt zelf ook de wind. Je voelt de zon op je huid. En daardoor voel je je sowieso al wat vrijer. In de zomer hebben we ook veel vakantie, vrije dagen. We kijken meer naar mensen, we hebben meer contacten met mensen. Nou, dat zijn allemaal aspecten waardoor we toch wat meer zin in seks hebben. Of in ieder geval in de intimiteit met andere mensen. En wat ja, anders naar mensen kijken.
0: Waarvan acten.
6: Ja, daar snap ik ook waarom hoogste binnenkomer van de Brabantse Top 100 zo hoog binnenkwam.
0: Rutger, dat is hoe dat allemaal achter.
9: Ja,
0: precies.
6: There you go,
0: heerlijk, heerlijk. Nou ja, en Christa die heeft er toegezegd, want die spraken we natuurlijk straks om de komende zomer eigenlijk te zorgen voor een hete zomer. Met wat, nou kunnen we zeggen, spreekkamer dingen, toch?
9: Ja, spreekkamer onderwerpen.
0: Ja, want
9: zijn van een seksuoloog.
0: Precies dat. Dus ik denk dat dat nog hele boeiende dagen gaan worden.
9: Ja, dat wil je horen.
0: Nou, ongetwijfeld. Ook voor rode oortjes zal zorgen. Hey Colin, dankjewel. En meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Zometeen hebben we je hulp nodig, want we hebben een muziek APK'tje. De vraag is, ga jij het liedje dat je zometeen hoort goedkeuren of ga je het afkeuren?

0: winterhuis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Ik

Ik keurmeester bij deze. Ik ga je zo meteen weer een stukje van een liedje laten horen. En een vrij simpele vraag meteen erachteraan eigenlijk. Heeft dat liedje wat jou betreft de tand destijds doorstaan? Kan die nog? Vind je hem leuk om hem zo meteen misschien helemaal te horen? En als dat zo is, ja, dan keur je hem goed. Denk je, nou nee, huppakee, die heeft zijn beste tijd wel gehad. Dan keur je hem af. En als de meeste mensen zeggen, duimpje omhoog, we keuren hem goed, dan gaan we hem draaien. En sturen de meeste mensen een duimpje omlaag, keuren hem dus af. Ja, dan wordt hij niet gedraaid. Vandaag heb ik een eendagsvlieg uit de jaren 80. Het was een zomerhit in, nou volgens mij 1986 uit mijn hoofd, van de Schotse zanger Owen Paul. Het liedje haalde zelfs ook de top 10. En na deze hit werd het eigenlijk oorverdovend stil rondom de zanger. Maar die ene grote hit van hem ken je misschien nog wel. Hij heette You Are My Favorite Waste of Time. En de vraag is, komt hij door jouw muziek APK'tje? Zo klinkt hij.

0: jouw muziek APK komen, Marjolein?
1: Hele dikke duim. Ja, ik vind het een erg leuk liedje.
0: Lekker zonnig zomers liedje, maar ja. Goed, wij hebben het niet voor het zeggen.
1: Nee.
0: Jij hebt het voor het zeggen. Wat vind je ervan? Vind je hem leuk? En komt hij door jouw muziek APK? Met andere woorden, keur je hem goed? Stuur dan even een duimpje omhoog. Keur je hem af? Duimpje omlaag. Het nummer 06-573-28203 maken we zometeen de balans op. En dan horen we of die wordt goedgekeurd of dat die zometeen wordt afgekeurd.

0: je met vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: Shaboozy en Miles Smit en Blink Twice.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, elke week een liedje. Dat kan wel zeggen uit het archief vaak. Hè. Soms van heel lang geleden, soms is die van wat korter geleden. Maar het is in ieder geval een liedje waarbij ik vraag om hem even muzikaal te keuren. Een APK'tje, een muziek-APK'tje. Want soms dan zijn het ook een beetje vergeten liedjes. Dan liggen ze hier al een hele tijd onder het stof. En dan denken we, ja, wat moeten we er nou eigenlijk mee? Moeten we hem nou gewoon nog een keer draaien, ja of nee? Vandaag in één dag vlieg, ik zei het al, uit de jaren 80. Het was een zomerrit van de Schotse zanger Owen Paul. You are my favorite waste of time. Ik denk dat ik alvast even moet bellen, toch Marjolein?
2: Ja, doe maar even, want dan, kijk, dan tel ik nu niet meer mee.
0: Goed, kun jij de balans even opmaken? Want de vraag is natuurlijk, wil je deze helemaal horen, ja of nee?

0: Nou, ja. Waar is het geworden? Dat is eigenlijk de vraag. Krijg ik het USB-stickje van je en dan kan ik hem in de computer stoppen. En dan kan ik hem op enter drukken en dan kan de computer mij vertellen of dat we hem uiteindelijk gaan draaien. Ja, nee.
1: Ja, nou, je krijgt zeker het USB.
0: Okay, ja.
1: Want 93% die zegt ja, lang niet gehoord. Leuk liedje, duimpje omhoog.
2: Het nummer is... goedgekeurd.
0: Nou, zie je wel.

platen, goedgekeurd door jullie. En dus werd hij gewoon nog even een keer gedraaid. Deze zomerhit uit de jaren 80. Eendagsvlieg van Owen Paul. You are my favorite waste of time. Dit was Afslagstuit. Morgen is er weer een nieuwe. Net na vieren. Hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. En morgenochtend lekker wakker worden. En kei, goeiemorgen. Met John en met Mark natuurlijk. Mooi aan.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
18: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
19: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: gezellig en altijd bij je.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Shine. With fresh shine.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van een citytrip naar Berlijn, langs de Italiaanse meren, naar de Britse eilanden. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: je met vakantie Koen Wijn. Keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood.